had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Hallo?

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Veelal gaan ze aan de slag om geld in te zamelen voor iets. Maar nu zetten de Lions van Schorrel, Berg en de Egmonden zich in om meer aandacht te vragen voor Alzheimer, als de meest voorkomende vorm van dementie. Woensdagavond in de Blinkert in Schorrel werd duidelijk dat die aandacht hard nodig is.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het plan voor een doorfietsroute langs het spoor tussen Castricum en Limmen dreigt te worden geschrapt. Het nieuwbouwplan Schulpwerf en Bakkum laat volgens de gemeente te weinig ruimte over. Tegelijkertijd wil de gemeente de fietsverbinding tussen de Beverwijkstraatweg en de Park and Ride bij het station opheffen. De Fietsersbond stelt dat het fietspad en de geplande doorfietsroute belangrijke schakel zijn in de Noord-Zuid fietsverbinding door Castricum. Een andere dino-glijbaan neerzetten in de Alkmaarse wijk De Mare is te duur, dat zegt het college van Alkmaar. De nieuwe glijbaan die deze zomer werd geplaatst is kleiner dan de oude dino-glijbaan die kapot ging. Maar een grote maatwerk dino zou volgens het college ruim 1,5 ton kosten. Ook het plaatsen van een extra glijbaan op een andere plek kost tienduizenden euro's. Het college vindt het huidige speeltoestel een passend alternatief. Alkmaar heeft samen met buurgemeente Purmerend in een brief zorgen uitgesproken over de stikstofregels van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan in het bijzonder om stikstofregels in de Eilandspolder. Dat is een Natura 2000-gebied waar speciale beperkingen voor gelden. Maar dat is ongunstig voor boeren in de regio. Daarnaast kunnen de strenge regels een rem zijn voor woningbouw, stelt de gemeente. Het Noordwestziekenhuis is gestopt met het verstrekken van sommige pijnstillende zalven. Die werden ingezet tegen spier- en gewrichtspijn, maar de crèmes blijken slecht voor het milieu te zijn. De stoffen zijn slecht afbreekbaar en komen in het oppervlaktewater terecht. De reden dat ze uit het assortiment van de ziekenhuisapotheek zijn gehaald is dus niet medisch, maar is de ecologische en toxicologische schade die ze veroorzaken. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80, uitgaansagenda.
5: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: Indira Welsen, Arjan Posma, dag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis, in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja. Want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wel tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
0: Ja, stel dat nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisa.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. I'm gonna get tough.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Het is een samen nadenken over veerkracht, iets wat in deze tijd broodnodig is. De kerken kampen met de nodige problemen, de samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller makkelijke troost zoeken in de kerk, maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. Vrede vraagt om doen. In de week van 19 tot 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Zo wordt vrede zichtbaar tijdens deze Vredesweek. Ook is er bij de opening van de Vredesweek een live carillonconcert geweest. De muziek klonk over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klonken, werden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren en elkaar ontmoeten. En schrijf ook een wens op het vredeslint. Waar kiest u voor? Op donderdag 24 september om 7 uur een oecumenische taizé-viering in de Petrus en Pauluskerk om in stilte samen te komen met verhalen, met gebed en met meditatieve taizé-liederen en om stil te staan bij wat vrede betekent. Op vrijdag 25 september van 10:30 tot 11:30 een samenkomen in het woonzorgcentrum Oudburg. Bewoners tekenen en schrijven kaarten met woorden van vrede en bemoediging. De kaarten worden verzonden naar kinderen in Gerson, in de Oekraïne. Dit is een van de doelen van de Vredeskerk, van de Vredesweek Herstel. Gebed voor de vrede van paus Leo XIV. Heer van het leven, Gij die ieder mens hebt gevormd naar uw beeld en gelijkenis. Wij geloven dat Gij ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging. Gij die uw leerlingen begroette met de woorden, vrede zij u, schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis werkelijkheid te laten worden. Vandaag

0: dragen wij ons gebed op voor de vrede in de wereld en smeken wij dat de naties afzien van wapens en kiezen voor de weg van dialoog en diplomatie. Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, omdat we instrumenten van verzoening mogen zijn. Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle, gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen de volkeren. Heer, verlicht de leiders van de naties, opdat zij de moed hebben projecten van dood los te laten, de wapenwetloop te stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen. Mogen de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid bepalen. Heilige Geest, maak van ons trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse vrede. In ons hart, in onze families, in onze gemeenschappen, in onze steden. Dat ieder vriendelijk woord, ieder gebaar van verzoening en iedere keuze voor dialoog een kiem mogen zijn van een nieuwe wereld. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Indien er wel zijn Arjan Posmaandag aan.
2: Dag Lisette.
1: Hoi, fijn je te spreken.
2: Ja, gezellig, leuk.
1: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
2: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
2: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En hoeft er iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
2: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
2: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
2: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
2: Die staan ook droog en er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
2: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
2: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
2: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien en grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
2: Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
2: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
2: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
2: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
2: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Arjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
2: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
2: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
2: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
2: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
2: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
2: Want stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
2: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen. Dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
2: Kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
2: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
2: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
2: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
2: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
2: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
2: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
2: Dankjewel, Lise.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
2: Joe.
1: Hoi, hoi.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het plan voor een doorfietsroute langs het spoor tussen Castricum en Limmen dreigt te worden geschrapt. Het nieuwbouwplan Schulpwerf in Bakkum laat volgens de gemeente te weinig ruimte over. Tegelijkertijd wil de gemeente de fietsverbinding tussen de Beverwijkstraatweg en de Park and Ride bij het station opheffen. De Fietsersbond stelt dat het fietspad en de geplande doorfietsroute belangrijke schakel zijn in de Noord-Zuid fietsverbinding door Castricum. Een 61-jarige man uit Oud-Karspel is veroordeeld voor het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno. De politie hield hem in mei 2024 aan dankzij een tip. Toen bezat hij video's en bijna 50.000 afbeeldingen van verregaande seksuele handelingen met jonge meisjes. De man bekende dat hij blij was te zijn betrapt omdat hij uit zichzelf niet kon stoppen. Hij krijgt 240 uur werkstraf en zal mee moeten werken aan reclassering, behandeling en controles. De N244 tussen de Rijp en Purmerend zal in 2027 maanden dichtgaan. Dat kondigt de provincie Noord-Holland aan. Een viaduct bij Midden-Beemster is in zo'n slechte staat dat ingrijpende werkzaamheden niet kunnen worden uitgesteld. De provincie heeft op dit moment nog geen omleidingsroute voorbereid. Smalle weggetjes maken het vinden daarvan lastig. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2027. De Bergense schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper was schrijver van verschillende klassiek geworden kinderboeken. Zijn boek Het Zakmes werd ook verfilmd. Voor zijn boek ontving hij verschillende belangrijke prijzen. Dit jaar ontving hij nog de zilveren griffel voor Maantje verhuisde zee. Kuiper overleed na een kort ziekbed. Hij is 74 jaar geworden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Kono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vocaalgroep Erato is op zoek naar mannen die willen meezingen. Het gemengde koor uit Egmond heeft tenor- en basstemmen nodig om de klank in balans te krijgen. Het koor zingt repertoire van pop tot musical, noten lezen is niet verplicht. Enthousiasme wel. Wie zich aanmeldt staat op 20 december op het podium tijdens het kerstconcert. Geïnteresseerden zijn welkom om een repetitie vrijblijvend mee te doen. Erato repeteert elke dinsdagavond van 7:30 tot 9:30 in Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan de Hoef. Aanmelden kan via info@erato-egmond.nl.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. De hoogte van de Tuindenstraat kwam hij in botsing met een vrachtwagen die over de Koelmalaan rijdt. Wat er precies misging, wordt door de politie onderzocht. De man kreeg eerst de hulp van ingeschakeld ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Een andere dino-glijbaan neerzetten in de Alkmaarse wijk De Mare is te duur, dat zegt het college van Alkmaar. De nieuwe glijbaan die deze zomer werd geplaatst is kleiner dan de oude dino-glijbaan die kapot ging. Maar een grote maatwerk dino zou volgens het college ruim 1,5 ton kosten. Ook het plaatsen van een extra glijbaan op een andere plek kost tienduizenden euro's. Het college vindt het huidige speeltoestel een passend alternatief. De provincie is van plan om toestemming te geven voor de bouw van Stompetoren West. Het gaat om maximaal 350 woningen, waarvan een derde sociaal en nog een derde in het segment betaalbaar. De provincie biedt ermee een uitzondering op het verbod van woningbouw in beschermde gebieden, met als doel de woningnood te verminderen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland neemt op 19 oktober een definitief besluit over Stompetoren West. Op bedrijventerrein Boekelemeer in Alkmaar heeft wethouder Odile Rasch woensdag het NXT Power Park geopend. Elektrische vrachtwagens kunnen daar een vaste plek huren om 's nachts hun accu's op te laden. Het beveiligde laadplein is een initiatief van NXT Mobility. Dat is een onderdeel van GP Groot. Het bedrijf wil met het Power Park transportbedrijven helpen overstappen op elektrisch rijden. Alle 18 plekken zijn meteen verhuurd en daarom wordt het park nu al uitgebreid. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hoe wilt u weten hoe u veilig online blijft? Kom dan op woensdag 8 oktober 2026 naar de gratis seniorenbijeenkomst over online veiligheid in de cultuurkoepel in Heiloo. U krijgt praktische tips over phishing, babbeltrucs, AI-fraude en andere vormen van online oplichting. De middag duurt van 2:30 tot 4:00 en is vooral bedoeld voor inwoners van 60 jaar en ouder. Maar iedereen is welkom. Aanmelden kan via seniorenbijeenkomsten van NH Veilig.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
4: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
3: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
5: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire. Good in intensity, yeah, and personality to play football.
3: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file in Noord-Holland op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Jelgersma van der Hoop heeft een belangrijke deel van de eerste fase afgerond van een omvangrijk project waarbij voormalige landbouwgrond bij Schorrel wordt omgevormd tot nieuw natuur. Met dit project geeft Stichting concreet invulling aan haar doelstelling om het landschap en de natuur in en rond Schorrel voor de toekomstige generaties te behouden en te versterken.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. De hoogte van de Tuindenstraat kwam hij in botsing met een vrachtwagen die over de Koelmalaan rijdt. Wat er precies misging, wordt door de politie onderzocht. De man kreeg eerst de hulp van ingeschakeld ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Een andere dino-glijbaan neerzetten in de Alkmaarse wijk De Mare is te duur. Dat zegt het college van Alkmaar. De nieuwe glijbaan die deze zomer werd geplaatst is kleiner dan de oude dino-glijbaan die kapot ging. Maar een grote maatwerkdino zou volgens het college ruim 1,5 ton kosten. Ook het plaatsen van een extra glijbaan op een andere plek kost tienduizenden euro's. Het college vindt het huidige speeltoestel een passend alternatief. Alkmaar heeft samen met buurgemeente Purmerend in een brief zorgen uitgesproken over de stikstofregels van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan in het bijzonder om stikstofregels in de Eilandspolder. Dat is een Natura 2000-gebied waar speciale beperkingen voor gelden. Maar dat is ongunstig voor boeren in de regio. Daarnaast kunnen de strenge regels een rem zijn voor woningbouw, stelt de gemeente. Het Noordwestziekenhuis is gestopt met het verstrekken van sommige pijnstillende zalven. Die werden ingezet tegen spier- en gewrichtspijn, maar de crèmes blijken slecht voor het milieu te zijn. De stoffen zijn slecht afbreekbaar en komen in het oppervlaktewater terecht. De reden dat ze uit het assortiment van de ziekenhuisapotheek zijn gehaald is dus niet medisch, maar is de ecologische en toxicologische schade die ze veroorzaken. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bijna 5000 vrouwen komen deze maand bij Fit for Lady in beweging voor vrouwengezondheid. Tussen 19 en 27 september organiseren Fit for Lady clubs verspreid door heel Nederland een megamarathon. Ook vanuit Fit for Lady Bergen wordt meegedaan. Vrouwen sporten samen extra om zoveel mogelijk donaties op te halen voor de stichting Voices for Women, die zich inzet voor meer kennis over vrouwengezondheid en een passende zorg voor vrouwen.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een nieuw seizoen van cultuuravonden vol taal, creativiteit en muziek in Egmond Binnen. Op zaterdag 26 september pakken ze de draad weer op met de maandelijkse cultuuravonden. De vaste locatie van het dorpshuis is vanwege de nieuwbouw voorlopig verruild met de basisschool De Windhoek.
2: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Regio Nieuws, sport, sport, de agenda, agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag, en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Alkmaar heeft samen met buurgemeente Purmerend in een brief zorgen uitgesproken over de stikstofregels van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan in het bijzonder om stikstofregels in de Eilandspolder. Dat is een Natura 2000-gebied waar speciale beperkingen voor gelden. Maar dat is ongunstig voor boeren in de regio. Daarnaast kunnen de strenge regels een rem zijn voor woningbouw, stelt de gemeente. Alkmaar krijgt een tweede statiegeld bulkmachine. Met het succes van de eerste machine bij winkelcentrum De Mare wordt er ook eentje op het recycleplein op bedrijventerrein Boekelemeer neergezet. Een statiegeld bulkmachine kan een lading flessen en blikjes met statiegeld in één keer verwerken. De machine bij het recycleplein aan de Diamantstraat wordt op woensdag 30 september in gebruik genomen. Een 61-jarige man uit Oud-Karspel is veroordeeld voor het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno. De politie hield hem in mei 2024 aan dankzij een tip. Toen bezat hij video's en bijna 50.000 afbeeldingen van verregaande seksuele handelingen met jonge meisjes. De man bekende dat hij blij was te zijn betrapt omdat hij uit zichzelf niet kon stoppen. Hij krijgt 240 uur werkstraf en zal mee moeten werken aan reclassering, behandeling en controles. De N244 tussen de Rijp en Purmerend zal in 2027 maanden dichtgaan. Dat kondigt de provincie Noord-Holland aan. Een viaduct bij Midden-Beemster is in zo'n slechte staat dat ingrijpende werkzaamheden niet kunnen worden uitgesteld. De provincie heeft op dit moment nog geen omleidingsroute voorbereid. Smalle weggetjes maken het vinden daarvan lastig. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2027. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een prachtige vrouw in de duinen blaast haar klavertje 4 de wereld in. Dat is het vredige en wervende beeld voor de geluksdagen. Binnenkort in de hele regio. Hier een glimlach ontvangen, daar aanschuiven bij heerlijke poffertjes, ergens anders samen dieren voeren of een liedje meezingen. En nog van alles meer. De geluksroute is onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid. We willen met de geluksroutes in onze gemeentes juist ook deze momenten scheppen. Je kunt de route natuurlijk ook in een ander dorp dan dat van jezelf meemaken. Je kunt ook alle routes doen of delen daarvan. Het is goed om ook eens in een andere omgeving te kijken. Het programma is op te halen bij de verschillende welzijnorganisaties in de regio en je kunt een QR-code scannen. Kijk voor alles op steun.eenzaamheid.nl of geluksroute.nu/editie/bug.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in Noord-Holland is daar op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Ja, we gaan het derde uur in van Kunst Compleet. Goedemiddag overigens bij de jubileum-uitzending van Kunst Compleet. 20 jaar. En we gaan het laatste uur in. En ik heb aan tafel zitten Sonja Doevendans, Frits Klaver en Annemiek van Kollenburg. En daar praat ik natuurlijk zo meteen mee. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek. En dat mocht ik uitkiezen deze keer. We gaan luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Ja, dat waren Sam Fender en Olivia D met Remy in en daarvoor Chaka Khan. Maar ja, goed, we zijn live, kan gebeuren. Ik zit met Frits Klaver, Annemiek van Kollenburg en Sonja Doeverdans. Goedemiddag, alle drie.
1: Hallo.
0: Goedemiddag. Hallo. Ik zit het laatste uur, jullie zijn nog fris. Nou ja, niet vanwege de warmte natuurlijk, hè. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Lekker cool.
3: Lekker. Beter dan buiten.
0: Beter dan buiten, ja, dat wel, ja. Hey, ik begin even met jou, Sonja. Hoe lang is het geleden dat je in het programma bent geweest, weet je het nog?
4: Nee, de tijd gaat zo hard. Een paar jaar geleden volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
4: 2 jaar?
0: Ja, denk het wel.
4: Ja, zoiets. Ja. Gok ik.
0: Ja. En hoe is het met het werk? Hoe gaat het?
4: Ja, goed. Ik heb nu 4 exposities lopen, dus dat gaat wel goed.
0: Dat gaat prima dan.
4: Ja. Ja. In Alkmaar in het ziekenhuis hangt mijn werk en in Haarlem. En bij het KCB. En van het weekend in Petten.
0: Ja, precies. En het Maaiveld komt eraan. Ja, hè? Ja, dat is van het KCB.
4: Ja.
0: Hoe kun je daar iets over zeggen? Iets over vertellen?
4: Ja, dat is een hele leuke expositie georganiseerd door Rob Komen. Die heeft kunstenaars gekoppeld aan dichters. Dus een superleuke expo. Jij doet er volgens mij ook aan mee.
0: Klopt.
4: Ja. En ik help het organiseren. Dus het is een heel grote klus, maar ontzettend leuk.
0: Ja.
4: Want het is altijd erg leuk om mensen te laten samenwerken uit verschillende disciplines. Dus sommige mensen hebben bij een gedicht een schilderij gemaakt. Sommigen hebben een gedicht gezocht dat bij hun werk past. Maar ja, het is altijd in samenspraak met de twee kunstenaars zelf natuurlijk. De kunstenaar en de dichter.
0: Ja, en wat heb jij? Wat laat jij zien? En welke dichter?
4: Nou, ik doe... Dit keer niet mee.
0: Je zit in de organisatie.
4: Ik zit in de organisatie. Ik doe niet mee met Zonder Titel. Maar,
0: ja. Ja. Nee. En Zonder Titel, daar hadden we het trouwens net ook over in het vorige uur. Ja, dat kwam even voorbij.
4: Yvonne Alting. Ja, ja. Ja. Ja. Leuk.
0: En wanneer loopt deze expositie nog?
4: 28 juni, dus die kan je nog in Bergen zien.
0: Ja, het Kranenburg.
4: Ja.
0: Ja. En jij, Annemiek, waar ben jij mee bezig?
2: Ik ben nu bezig met vakantie.
0: Kijk, dat moet ook.
2: Nee, we zijn gewoon even een maandje weg geweest. Maar hoe heet het? En daarna duik ik mijn atelier weer in. En dan gaat het weer. Ja, heerlijk tussen de bomen en de bladeren. En, nou, heerlijk.
0: Ja. Ja. En jij, Frits, ben je met iets bezig?
3: Nou, vooral het behoud van mijn atelier.
0: Ja.
3: Dat is al een lang verhaal al.
0: Ja.
3: En dat is, dat loopt nog steeds.
0: Dat loopt nog steeds.
3: Het gaat heel langzaam naar een waarschijnlijk een rechtelijke uitspraak. Zal het
0: worden. Ja,
3: dus ik ben eigenlijk, probeer zoveel mogelijk nog, zolang ik het nog heb, om daar gebruik van
0: te maken.
3: Dus ik ben veel aan het schilderen.
0: Ja, het ateliercomplex waar jij in zit is van de gemeente, we noemen even niet, maar is van de gemeente en de gemeente heeft gezegd, jullie moeten eruit.

0: door het hele land al jarenlang dat ze een wet gaan toepassen waardoor ze eigenlijk contracten kunnen openbreken die eigenlijk gewoon voor het leven zijn.
1: Ja.
0: En de huren gewoon absurd kunnen verhogen. Waardoor kunstenaars
1: waar je niet meer kan betalen.
0: Nee, maar die ateliers verdwijnen gewoon. Ja. Dus het gebeurt in het hele land. En er is al door organisaties voor gewaarschuwd.
1: Ja.
0: En ja, dat gebeurt dus bij ons nu ook. Zijn ze er ook mee bezig. Dus ja. We proberen dat aan te vechten. Want ja. Het is, een atelier verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug.
1: Nee, dat komt eigenlijk nooit terug. Hè?
0: Nee. Ja.
1: Maar we hebben natuurlijk in die 20 jaar dat ik dit programma presenteer, komt dit vaker natuurlijk wel voor. Hè?
0: Ja.
1: Hoe belangrijk is het om een atelier te hebben als kunstenaar? Sonja,
2: ja,
1: hoe belangrijk is dat?
2: Ja, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt een eigen werkplek hebben waar je tot rust kan komen en je eigen werk kan maken. Je kan dat niet gewoon ergens even tussendoor doen. Kunstenaar zijn is echt gewoon een beroep.
1: Ja, zeker.
2: En waar je gewoon 7 dagen per week mee bezig bent eigenlijk. En als je geen werkplek hebt, dan kom je niet ver. Ik heb het ook een tijdje gehad dat ik maar 1 dag in de week een werkplek had. Maar dan kom je gewoon niet echt ver. Nee. Dan zie je ook aan mijn werk in die periode dat dat stagneert.
1: Ja.
2: Want je kan niet...
0: Het is geen continuïteit, zeg maar.
2: Precies. Continuïteit is weg. Ja, dat is niet te doen. Dus echt heel belangrijk om voor kunstenaars werkplekken te houden. En zelfs bij te creëren, zou ik zeggen. Want het levert altijd heel veel reuring op. En het levert voor de middenstand bijvoorbeeld allemaal extra klanten op. En dat is heel belangrijk.
1: Ja, vaak gemeentes beseffen dat niet, hè?
2: Nee, die zien dat niet. Die zien het tekort door de bocht. Nemen ze van, we hebben woonplekken voor andere mensen nodig. Maar ze vergeten dat er een heleboel reuring en leven ontstaat waar kunstenaars zijn.
1: Ja.
2: Dat is heel belangrijk.
1: Ja,
0: maar het is natuurlijk
1: alles.
0: Ook een landelijk fenomeen. Je ziet het natuurlijk niet
1: absoluut.
0: Alleen. Ja. Je ziet het ook bij de televisie. Weet je, de bezuinigingen en de cultuurprogramma's zijn de eerste die verdwijnen.
1: Ja, absoluut.
0: We zitten natuurlijk ook in een politiek klimaat nu. Dat niet echt gunstig is voor het culturele veld, zeg maar.
2: Het moet straks allemaal weer opgebouwd worden.
1: Ja,
0: zeker.
1: En
0: als het al is, het er weer als dat het afgekomen is.
1: Precies, als het er al is dan, hè, of als het er alweer kan komen dan. Ja,
0: zeker voor jonge kunstenaars.
1: Ja.
0: Ik heb een prachtig atelier en daar zit ik al heel lang in. Maar voor jonge kunstenaars is het echt heel moeilijk om daar tussen te komen.
1: Ja. En jij, Annemiek, want je hebt een atelier aan huis, hè?
3: Ja, uiteindelijk. Maar weet het, ik zat, het eerste atelier was langs de Zaan in een fabriek. En er zaten met heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar wij gingen toen verhuizen naar Purmerend. En wat kwam er op mijn pad? Dat was een school in de Saturnusstraat. Met allemaal hele grote schoollokalen. Ook heel hoog. En er kwam er net eentje vrij. Dus ik had gewoon mazzel.
1: Ja.
3: En daar heb ik heel lang gezeten. Heb ik het fantastisch naar mijn zin gehad. Ook in die fabriek heb ik het naar mijn zin gehad. Want het punt is, je zit met allemaal kunstenaars samen. En je organiseert ook samen dingen.
1: Ja.
3: Want in Wormerveer, zou ik maar zeggen. Langs de Zaan. Dat was, zaten ook ontwerpbureautjes en zo. En die hadden zoiets van, verdorie, ik zit hier nou wel. Maar ik moet mijn werk ook verkopen. En toen zeiden ze van, laten we een keer een open atelier houden. En dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch.
1: Ja.
3: We waren de tweede in heel Nederland.
1: Ja, je hebt contact met kunstenaars. Hè? Je hebt contact met collega's. Je inspireert elkaar. Je organiseert dingen met elkaar. Je kan elkaar steunen in die zin.
3: Ja.
1: Ja.
3: En het goede ervan was, er was op zaterdag, zondag open, maar ook op maandag. Want er zijn mensen die kunnen in het weekend niet, die werken. Dus toen hadden wij dat ook. En wat denk je? Weet het, op een gegeven moment kwam er een mevrouw binnen en zo'n haar zo. En die zegt, ken je mij? Ik zeg, wie bent u? Nou, ik ben Ans Naber van Calorie Naber. Heel groot. Ik zeg, daar heb ik wel van gehoord, want u staat ook op de rij. Ja, zegt ze, dat klopt, maar ik ben wel geïnteresseerd in jouw werk.
1: Ja.
3: Dus toen is het gaan rollen en dat was fantastisch, joh.
1: Ja, zo gaat dat, hè?
3: Ja.
1: In plaats dat je... dus dat is afwachten, Frits, wat er gaat gebeuren dan.
0: Ja,
1: Het is inderdaad. Wel duidelijk.
0: Het is nu advocatengebeuren wordt het nu. Maar dat duurt ook weer heel lang. Dus
1: zeker. We gaan nog even naar muziek natuurlijk ook, hè?
3: Oké.
1: Ja, we gaan naar Sam Hunt, Take Your Time.

0: praten gewoon lekker door weer in de muziek. Maakt niet uit. Nogmaals, we zijn live. Take your time, Sam Hunt. Heb je een vraag aan mij dan?
1: Nou, het is jouw feestje.
0: Het is mijn feestje. Ja, je zegt het. Zeg, hebben jullie vragen aan mij? Nou, toen bleef het stil.
1: Nee, hoe lang ga je nog door?
0: Ga ik nog door? Ja, ja, dat werd ook wel gevraagd, ja, inderdaad. Tuurlijk. Ja, zeker. Ik wil wel proberen om de 25 jaar te halen.
2: Oh,
0: ja.
2: Leuk.
0: Ja, want ik vind het nogmaals heel leuk om te doen. En het tv-programma is erbij gekomen. Dat is een cadeautje. Maar dat gaat niet 25 jaar. Nog duur hoor. Want dat is echt wel een andere tak van sport. Maar nee, zolang dit kan, ga ik wel door. Want ik vind het ontzettend leuk om met jullie te praten over het vak.
2: Ja. Over je staat nu ook af en toe in het KCB.
0: Ja, ook dat. Ja, die blaadje inderdaad. Ja. Ja, vanwege de interviews. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
2: Vertel daar eens wat over.
0: Ja, oh ja, dat is een goede vraag.
1: Draai het even om.
0: Ja, draai het even. Ja, dat is heel goed. Nee, ik ben lid inderdaad, net als jij, van het KCB. Ja. En het KCB heeft een blaadje. Die brengt een nieuwsbrief uit. Dat heet KCB Nu. En de redactie wisselde volgens mij. En er kwamen vragen, weet ik veel. Nou, toen zei ik, oh ja, dat wil ik wat doen. Ik zei, nou, mag ik dan de interviews gebruiken die ik doe in mijn radioprogramma?
2: Ja. Oh, ja.
0: En toen werden het dus 5 vragen aan. Ja. Kunstenaar. Dus elke keer, nou niet elke keer, niet iedere keer is hier natuurlijk iemand van het KCB. Maar als er een KCB-lid is in het programma, dan gebruik ik het interview om ook dit interview in het programma dan om te gebruiken voor het blaadje. Ja. En dat worden dan 5 vragen aan. En nu was dat Nicole Spit.
2: Oh ja. Ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja.
0: Ja, dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar wat er gebeurt, voorheen heb ik dat ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Erik Beets was hier vanochtend. Hij was vroeger hoofdredacteur van Palet, magazine. En die had hem ook wel eens gevraagd. En dat heb ik ooit eens gedaan, ook voor hem. Maar dan moest je dus dit programma helemaal afluisteren en noteren. Ja. Tegenwoordig kun je het gewoon in de AI gooien. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. Dan wordt dat hele programma wordt getranscribeerd, heet dat dan.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus ik heb het hele programma gewoon op papier, maar dan ook met alle us en a's en versprekingen. Ja. Ook de tekst van de muziek, weet je wat dat. Alles komt voorbij. En nou, aan de hand daarvan kan ik wel weer het interview maken.
2: Oh, leuk zeg.
0: Schrijven. Dus dat is dan wel heel makkelijk wat dat betreft. Ja.
2: Ja, een goed idee, want dat geeft ook een inkijkje bij de vraag die jij altijd stelt aan de kunstenaars hier. Dan lezen de mensen het op de KCB weer. Hartstikke grappig.
0: Ja, het is ook wel goed om te laten, want dat vroeg iemand vanochtend ook wel. Waarom dan dit programma? Ik zei, ja, maar het is ook wel heel belangrijk om kunstenaars aan het woord te laten over hun werk. Wat ze doen. Wat jij zei net, het is een vak, het is een beroep.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En vaak hebben mensen een soort idee van dat je als kunstenaar
2: leuk en daarbij kliedert en hobbyt. En
0: ja, precies. Ja, ja. Oh, je hebt 's nachts inspiratie. Hoe doe je dat dan?
2: Nee, je moet gewoon, dat is hard werken om inspiratie te krijgen.
0: Precies. Ja, ja. Ja, op de academie leerden we altijd. Het is gewoon van 9 tot 5 in je atelier zitten. Ja. Het is gewoon aan het werk zijn.
2: Ja.
0: Nou, bij
2: en heel veel dingen maken die je in de prullenbak gooit. Precies. Totdat je tegenkomt waar het om draait.
0: Ja, ja. Dat is het. Ja.
2: En je laat maar 10% zien van wat je maakt.
0: Ook dat.
2: Ja.
1: Want als het goed is. Ja,
0: dus laat alles zien.
2: Nee, nou, of alles.
0: Ik heb wel een filter. Of alles. Of maar 1%.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat kan ook.
0: Ja.
1: Maar het is dit ook wat jij doet. Het is ook, net als het gesprek over die ateliers. Als jij stopt. Er is niet zomaar weer iemand die dat gaat doen. Weet je, heel veel dingen verdwijnen, maar het is niet vanzelfsprekend dat er dan weer iets terugkomt. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Er komt geen vervanging dan voor mij. Nee, dat weet ik zeker. Dat komt niet terug.
1: Ja, en het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die ook. Jij hebt kennis van zaken, je kent het veld, weet je wel. Dat is gewoon heel goed.
0: Dank je.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar ik vind het ook heel belangrijk, want dat merk je ook kunst en cultuur, zeker op tv of in de politiek. Het wordt steeds minder en steeds minder. Ja. Echt steeds minder. En het is super belangrijk. Nou ja, wat je ook merkt, is natuurlijk ook een tendens de laatste jaren dat het ook laagdrempelig moet zijn.
2: Ja.
0: En dat ook de amateur. En dat is ook allemaal prima. Maar er is een verschil tussen professional en amateur.
2: Ja.
0: En dat is het, hè?
3: Ja, zeker. Maar het is ook een heel groot verschil, je opleiding.
0: Ja.
3: Want of je op een academie zit of je zit op een,
2: cursus.
0: Ja, zeker.
3: Dat anders, wil niet zeggen dat het hetzelfde is als talent. Als je op een cursus zit, kan ook jouw talent naar voren komen. Maar dan moet je wel een andere weg gaan bewandelen.
0: Ja.
3: Want het is niet niks, zo'n academie.
0: Nee, absoluut. Ja. En wat je ook merkt, vind ik wel, bij kunstenaarsvereniging. We hadden het in het eerste, tweede uur hadden we ook over een kunstenaarsvereniging. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook wel lid van een kunstenaarsvereniging. Dat je dat daar ook al ziet. dat mensen aangenomen worden waarvan je denkt, sorry.
2: Ja.
0: Ja. Maar dat is ook moeilijk, want je oordeelt over...
1: Het was niet voor niks vroeger een gilde. Hè?
0: Nee, nou ja, ik noem maar wat.
1: Een beschermd
2: Iedereen
1: kan zeggen, ik ben kunstenaar.
0: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar. Ja. Ja. Ja. En sorry, en nogmaals, met alle respect voor alle amateurs... die ook hartstikke mooi en prachtig werk maken. Maar het is een andere discipline.
2: Ja, ja. Een kunstenaar gaat meer over de inhoud. Ja. Het gaat niet om een mooi plaatje, want... Ja, het gaat niet om dat je iets heel moois maakt. Het gaat er meer om dat je iets communiceert via beelden.
0: Ja.
2: Er zijn een heleboel mensen die zijn, net als ik, niet heel erg praterig. En niet heel erg auditief. Maar ik ben echt beeldend. Dus mijn manier van communiceren is via mijn beelden.
1: Ja.
2: Dus ik kan niet goed uitleggen wat ik doe. Ik laat het vaak zien. Dat is makkelijker. Want
1: anders schreef je wel een boek.
0: Ja, precies.
2: En anders raakt iemand of het raakt iemand niet. En dat vind ik allemaal prima. Dat hoef je niet te raken. Maar sommige mensen die zien wat ik maak. En die zeggen van nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik wil meer zien.
0: Ja.
2: En daar draait het om.
0: En dat zeg je heel goed. Het is onze manier van communiceren.
2: Ja, ja. Ja. Ja, ik vind dit ook heel spannend, dat praten. Maar
0: dat weet ik.
2: Ja.
0: En natuurlijk merk je dat ook wel hier in het programma.
2: Ja.
0: Maar over het algemeen... Komt dat ook wel goed?
2: Ja, dat komt omdat jij ons heel goed gerust stelt.
0: Okay, gelukkig maar, ja toch?
2: Ja,
0: ja precies dat. Ja. Ja, en wat ik ook wel, wat mensen ook wel eens vroegen, je bent niet zo kritisch. Nou, dat ben ik wel. Ik ben ook wel kritisch, kan ik wel zijn. Maar ik vind het ook belangrijk in dit programma dat je goed tot je recht komt.
2: Ja, dat
0: je je verhaal goed kan vertellen. En dat heeft geen zin als ik bijvoorbeeld een hele nare vraag stel of zo. Nee. Daar ben ik niet voor.
2: Nee.
0: Maar ja, goed, dat is het dus.
3: Ja, het moet allemaal gewoon opbouwend zijn.
0: Ja.
3: Anders is het zinloos.
0: Ja, maar dat is met alles denk ik wel.
3: Jawel, maar gewoon in zo'n programma wat zo kort is... Nou, dan is het belangrijk dat de juiste vragen op de juiste plek komen... zodat het de ontwikkeling...
1: Je moet een optimale sfeer creëren, zeg maar, voor
0: Ja, dat is belangrijk.
1: En dan hopen dat er iets... iets zinnigs gezegd wordt.
0: Ja, en gelukkig is dat wel eigenlijk altijd zo. Ja. In al die 20 jaar heb ik het denk ik maar 2-3 keer meegemaakt dat iemand echt dichtklapte.
1: Ja.
0: En dat was ook een live uitzending, dus dan heb je een beetje pech.
2: Ja. Ja.
0: En nou ja, goed, dat vang je dan wel op hoor.
1: Heel veel muziek.
0: Ja, heel veel door heel veel muziek te draaien inderdaad. Ja. Maar dat komt wel eens voor, maar niet heel vaak.
2: Ik vind het wel logisch.
0: Ja, ik ook hoor. Ja. Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor. Te laat komen wel.
2: Ja. Ja, daar ben ik niet van hoor. Ik was mooi op tijd.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt echt. En dan zit je in een live uitzending en dan is iemand er om 11 uur nog niet. En dan begint het nieuws en dan moet je starten met de begintune en dan muziek en dan is het nog niet. En dan nog maar een keer muziek en dan gaan we bellen. Want wat moet je anders? En ik moet het dan naar elkaar zien te praten. Nou, dat is wel klotsende oksels hoor.
2: Ja,
0: dat is echt stress. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak.
3: Nee. Ik vind de uitdrukking mooi, klotsende oksels.
0: Ja, klotsende oksels. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan me ook wel heel goed altijd inleven in... Als er een tv-programma is of zo, er gaat iets mis dan. Hè? Als je live uitzendt, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, goed, ja.
1: En 20 jaar ervaring, dat doet natuurlijk ook wel wat...
2: Dat helpt ook.
0: Ja. Nou, ik ben natuurlijk wel, en dat wil ik ook even gezegd hebben... Want ik heb altijd mijn technici, hè. Ja. Ik heb altijd of Willem, of André, of René, of... Hè? En al die 20 jaar wel wat mannen versleten, in die zin. Eén vrouw? Ja, dat is ook zoiets. Ja. Nee, maar zonder de techneut kan het gewoon ook niet, hè?
2: Nee.
0: Dus dat is het. Hey, lieve mensen, we moeten ook alweer wisselen. Ik zit even
2: op de klok.
0: Ja, we gaan echt wisselen. Ja, dank jullie wel.
2: Ja, heel graag. Nou,
0: jij bedankt.
1: En jij ook.
2: Was hartstikke gezellig.
1: Ja. En gefeliciteerd.
0: Dank je wel.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan naar Rihanna. Take a bow.

0: Ja, dat was Rihanna met Take a Bow.
1: En ook in haar modus genomen.
0: Ja, ja, we zijn al in de uitzending, lieve mensen. Jullie kletsen lekker door, maar dat geeft niet. Ik zit hier met Anno van der Heijden, Hans Marwijk en Annelies Hoorde. En Gerda Schimmel komt nog aanschuiven.
2: Klopt.
0: Ja. Trek de microfoon maar even bij naar je toe, als jullie willen.
2: Zoek een parkeerplekje, maar ja, het is druk met het mooie weer.
0: Nou ja, het is hartstikke druk met het mooie weer.
3: Het was wel te vinden, hoor.
0: Ja, ja, vind
3: het goed? Om de hoek.
0: Ja. Lieve mensen, we zijn in de uitzending. Kijk, daar is Gerda.
2: Nou, wat.
0: Ja, kijk, glaasje water erbij. Hans, ik begin gewoon even met jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, ik begin even met jou gewoon.
1: Oké.
0: Dan kunnen de dames even gaan installeren, et cetera.
1: Ja, meestal gaan de dames voor, maar...
0: Nee, nu mag jij even eerst. Hoe is het? Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben weer begonnen met schilderen.
0: Ben je begonnen met schilderen?
1: Ja, ik heb een paar jaar niks gedaan. Ik had veel te druk in het KCB. En ik zit met voorzitter van de ballotagecommissie met ontzettend goede mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Verschillende disciplines. En we krijgen meer organisatie nu in het KCB.
0: Maar dus daarom kom je niet aan het schilderen
1: nou,
0: toe?
1: Nou, weinig. Die hoofd is te vol.
0: Ja.
1: En ik heb Pieter Ranja vervangen voor een expositie van 11 kunstenaars in het Nieuw West Ziekenhuis in Alkmaar. Dus ik was zogezegd conservator. Nou, Arno is een van de deelnemers in die expositie. En we hebben een hele goede en vruchtbare samenwerking met het NWZ.
0: Ja.
1: En het is een mooie expositie geworden. En ik heb daarnaast ook nog in de Nieuwe Vleugel een solo-expositie. Nou, ik heb nog wat dingetjes afgezegd. Ik was ook vrijwilliger bij het Vredeskerkje in Berg aan de Zee. Als gastheer en facilitaire ondersteuning. Dus ik wilde een beetje rust hebben. En ik probeer weer te gaan schilderen. Ik ben net Gauwdoek heb ik opgezet.
0: Dus ja.
1: Het gaat weer lekker.
0: Nou, fijn, toch? Ja.
1: Ja.
0: We zitten hier wel, dat valt me opeens, met allemaal KCB-leden om tafel.
1: Ja.
0: En dat was grappig. In de tweede uur zat ik met boterhalleden om de tafel. Dat was ook alweer...
3: En jij bent lid van allebei.
0: Ik ben lid van allebei. Ja, dat ook, ik zeg dat ja, niet toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel toevallig. Maar eigenlijk bestaat toeval niet, hè? Nou ja, fijn.
1: Ja.
0: Goed. En Gerda en Annelies, want jullie moeten even die microfoon delen.
2: Ja.
0: Waar zijn jullie mee bezig?
2: Ja, wat mag jij?
4: Ja, wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Parijs.
0: Ja.
1: Zo?
4: Ja, en we zijn weer teruggevraagd met veel enthousiasme.
5: Wat mooi.
4: Ja, dat wordt ons derde jaar gezamenlijk. En ik doe al met mijn eigen werk vanaf 2019 mee. En ja, ik verheug me erop. Ja.
2: En dat is Salon de Beaux-Arts. En dat is wel een... begrip in Frankrijk.
0: Ja, in Parijs ook sowieso natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. Vincent van Gogh in zijn tijd deed ook mee met die exposities.
0: Ja. Ja,
1: dan...
0: dan noem je toch eens wat, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En wat voor werk gaat er heen? Wat voor werk gaan jullie daar...
4: Van ons gezamenlijk werk in perkament.
0: Ja,
2: ja, en dat werk hangt nu bij de KCB.
3: Perkament, hè, zeg je. Kun je dat uitleggen?
4: Oh, sorry. Zit jij even het interview over te nemen?
3: Nee, me niet kwalijk. Dat ging
0: zo zin. Dat perkament hebben ze al zo vaak uitgelegd.
4: Ja, ja, okay. Ik kan al wel zeggen dat ik ooit van Marianne Duiven een stukje perkament gekregen heb. Omdat zij daar op schilderen en de olieverf vloeide nogal in die huid. Dus zij vonden het niet goed genoeg om te gebruiken. En zo is het perkament onze kant op gekomen. Dus Marianne, dank er nog voor.
0: Ja,
2: maar ik vind het verhaal van het hondje nog leuker, hoor.
0: En wat is dat verhaal dan?
4: Nou, het verhaal van het hondje is dat ik had een kieskeurig hondje... die zo'n kluifje, ook geperst perkament met vulling... Die wilde hij maar niet aan beginnen. Dan deed ik het in lauw water. En dan verweekte de huid. En dan begon hij er wel aan.
0: Oh ja.
4: Dus toen ik dat stuk perkament van Marjan gekregen had... dacht ik, ik ga dat met dat perkament ook. Ik leg het gewoon in bad en ik kijk wat er gebeurt.
0: Ja.
4: En zo is het begonnen.
0: Zo is het begonnen, inderdaad. Ja. Hoe lang werken jullie al samen?
4: Sinds 2012.
0: Ja. Ja, zo, ja.
2: Ja, en dan hebben we Ode aan het Water. Dat is een expositie in Alkmaar.
0: Ja, Kunstatelier Alkmaar.
2: Die begint binnenkort. Daar zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
2: En dan werken we samen met een groep en dat heet Art Allies. En daar hebben we in het najaar ook een expositie mee. En dat gaat over voeding in de breedste zin. Zij hebben voeding gekozen als... kapstok voor alles wat er in de wereld gebeurt. Alle ellende, weet ik wat. En dat voeren we terug op voedsel.
0: Oké, mooi.
4: En wat hebben wij dan gemaakt? Ja, handen in perkament. Mm-hmm. En ons idee is van, er zijn heel veel mensen die staan met lege handen als je het over voedsel hebt.
0: Mooi. Ja. Mooi symbolisch ook, inderdaad.
2: Ja. En dan lege handen in die zin dat sommige mensen echt geen eten hebben. Mm-hmm. En lege handen van, wat kunnen we eigenlijk doen om de wereld een beetje beter te maken?
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja. Mooi.
2: Dat zijn we aan het uitzoeken.
0: Ja, en jij, Anno, waar ben jij mee bezig?
3: Nou ja, waar ik heel concreet mee bezig ben, dat is zorgen dat mijn apparatuur weer gaat functioneren. Want alles is stuk. Mijn fotoprinter, mijn computer is gecrashed. Mijn telefoon doet het nog maar net. En nou ja, daar ben ik nu mee bezig.
2: Maar, kunstwerk.
3: Ja, ja. en ik ben heel erg aan het nadenken momenteel van hoe verder. Want ik werk multidisciplinair en bij perioden is het meer fotografie. Bij andere perioden is het meer schrijven. Bij andere perioden is het weer meer muziek, installaties maken. En het laatste waar ik zelf een beetje tevreden over was, dat was een installatie die wel grappig was ontstaan. Dat heette Narcistische Mannen met Macht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ontstaan vanuit een installatie.
4: Goh, wacht, hoe kom je daar nou op?
3: Ja. Maar goed, die mannen, dat waren politici. Ja, Trump en aanverwanten, gewoon dictators, laat ik het zo zeggen. En die was ik aan het tekenen eigenlijk voor een andere installatie die ik in de KCB ook had geëxposeerd met dode bruinvissen die ik had gevolgd. Die lag vrij lang op het strand, echt bijna 2 maanden. En ik ben onder allerlei mogelijke weersomstandigheden terug geweest om hem te fotograferen in verschillende staten van ontbinding. En die heb ik toen samen met een olijftak, die was omgewaaid, dus een zekere relatie met het milieu, en dictators en die foto's heb ik toen op de muur gehangen en daar heb ik een hele grote huilende bruinvis omheen getekend. Ik mocht op de muur tekenen, wat ik ontzettend leuk vind. Dat doe ik het allerliefste, op de muren tekenen.
2: Dat was bij het KCB.
3: Wat? Dat was bij het KCB. Ja. Maar die portretten, toen ik daarmee bezig was met Trump en die, hoe heette al die gasten?
0: Poetin,
3: Netanyahu. Van Hamas, die gasten die intussen weer vermoord zijn. Aan het tekenen was, dacht ik ineens van verrek, ik ben precies hetzelfde aan het doen als mijn opa vroeger. Mijn opa, ik kom uit een zeer onartistieke familie, een hele burgerlijke familie, kan ik wel zeggen. Maar mijn opa die tekende in zijn vrije tijd, die was huisschilder en die tekende eindeloos allemaal portretten na van bekende mensen. Politici, acteurs, alle bekende mensen. En toen zij naar het bejaardenhuis gingen, gaf mijn oma mij al die tekeningen. Er zijn ongeveer 3000. Die staan grote stapels op zolder. En ik wilde daar altijd eens iets mee doen. Maar toen dacht ik, laat ik eens heel goed zoeken in die periode van de Tweede Wereldoorlog, wat die daarmee gedaan heeft. Ja. En dat toen had hij inderdaad beulen, weet ik veel wat. NSB's had hij getekend.
0: Ik pak even terug, want we hebben niet zo heel veel tijd. Ja. Maar je bent er wel aan het uitzoeken nu wat je het liefste wil gaan doen. En dat is dus
3: niet
0: tekenen geworden?
3: Niet dat wat het liefst, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken. Ik ben nu een installatie aan het maken die ik verder uitbouw van dat project. Mm. En dat is een soort monumentje voor Gaza, laat ik het zo zeggen. Met een grote steen, met bloed en zonnebloemen enzovoort.
0: Ja.
3: Kijken wat daaruit komt.
0: Maar is dat natuurlijk een vraag aan jullie allemaal. Het is ook wel de tijd waar we in zitten. Hè, waar er heel veel gebeurt natuurlijk. Heel veel slechte dingen.
3: Ja.
0: De ene kunstenaar reageert daar wel op. De andere kunstenaar niet zozeer. Jullie, Gerda en Lies, hebben het natuurlijk ook wel. Hè, met die voeding straks. En jullie de geëngageerdheid zit er natuurlijk in. Hoe zit dat bij jou, Hans?
1: Ik ben nu bezig, waar ik mee begonnen ben, met een cubistische stijl van huizen. Alleen de daken geven dus elkaar beschutting en een schaduw. Geen voordeur, geen ramen, niks erin.
0: Maar het is niet.
1: Ik ben nu weer terug naar nu kleurrijker.
0: Ja, oké, maar het is niet geëngageerd. Je reageert niet op wat er nu gebeurt.
1: Ik kijk niet meer naar het journaal.
0: Nee, oké, je kijkt sowieso niet meer naar het journaal.
1: Nee, ik vind het vreselijk. Ik heb de Volkskrant opgezegd.
0: Ja.
1: Gaat veel te diep in op reportages. En ik moet veel meer muziek op me heen hebben. Dus ik zit vaak in mijn atelier om muziek te luisteren.
0: Ja. Is dat wat we doen als kunstenaar eigenlijk, Gerda? Dus of we reageren op dingen of we sluiten er ons voor ons af. Maar we zijn er wel toch mee bezig.
4: Ja, ja, ik moet je zeggen, mijn eigen werk is ook niet geëngageerd. Nee. Dan ga ik echt voor schoonheid. En ik vind eigenlijk dat we dat nodig hebben in deze barre tijden.
0: Ja. Ja,
4: dat
0: ja,
4: is dat wat is jij ook zegt.
0: Ja. Precies, dat is ook wat Hans aangeeft, hè, eigenlijk.
1: Ja, kleurrijk. Ik heb ook veel, ben een groot doek bezig. En ik heb dus de Franse huizen, maar dan in een mystische stijl. En daar is één rood dak in.
0: Ja.
1: Het was rouge, seulement. En dat heb ik ook vroeger gemaakt. En ik denk, want er is altijd wel iets, een zon te zien, een licht, een kleur te zien. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja.
1: En ik wist, ik zond me af van wereldnieuws. Ja. Ik slaap er slecht van, ik zweet in bed, ik kan niet tegen.
3: Nee. Ja, ik zond me daar helemaal niet vanaf. Ja.
2: En zo bleef alles zoals het was.
0: Ja, maar zo,
1: ja, dat is ook zo. Dat
0: maar iedereen reageert op zijn eigen manier op. Hè?
1: Ja, ik ben kwetsbaar.
0: Dat is ook wel prima natuurlijk. Ja.
3: Nou, het is inderdaad de manier om daar schoonheid tegenover te stellen. Maar ik vind dat ik als kunstenaar echt daar iets mee moet. En ook hoe dan ook. Ook als ik met schoonheid bezig ben om dingen uit te drukken van deze tijd. En die letterlijke dingen, dat doe ik veel meer in de fotografie. De tijdgeest vastleggen. Maar ik heb ook al puur esthetische dingen gemaakt. Maar dan hebben ze abstracte schilderijen, een abstracte periode gehad. Maar dan nog zet ik in een soort energie of in de titels. Heeft er bijna altijd een link met wat er in de wereld gebeurt.
0: Oh ja, maar we moeten ook nog even naar muziek. We praten zo meteen verder hoor. Ik denk dat het ook voor iedereen persoonlijk is. Hè? Hoe hij of zij dat invult hè, in zijn werk. We gaan naar... over schoonheid gesproken. Kiss for a Rose van Seal.

0: Dat was Kiss from a Rose van Seal. Natuurlijk draaien we ook muziek in het 20-jarig jubileum van Kunst Compleet. En we praten ondertussen gewoon door, hè, in de muziek. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Want we hebben het natuurlijk over wat er in de wereld gebeurt. Hè? Of je geëngageerd kunstenaar bent, of je schoonheid wil laten zien. Maar in hoeverre heb je verantwoordelijkheid als kunstenaar in dat opzicht, Annelies?
1: Dat vind ik wel degelijk.
0: Annelies.
2: Ja, ik denk ook dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Maar dat dat voor ieder persoon verschillend is. En dat ieder het op zijn eigen manier oplost. En ja, de een bekijkt het vanuit een positieve vibe. En de ander is heel activistisch. En ik persoonlijk heb meer de neiging om te kijken naar... Ik verzamel afvalmaterialen. Ik doe daar wat mee. En mijn idee daarachter is van... Maar hoe kunnen we het anders doen? In plaats van dit is niet goed, dat is niet goed. Van hoe kunnen we met elkaar een andere vorm vinden om het beter te maken?
0: Ja, en jij, Anno?
1: Ik wil het niet activistisch noemen wat ik doe. Meer het uitdrukken van deze tijd. Maar wat ik net zei, ik zit in een soort tussenfase. Mijn apparatuur moet het weer doen. Maar ik ben op dit moment ook geneigd om bijna wat ik heel vroeger al deed... om kinderverhalen te gaan maken met illustraties. Waarin ik ook dingen wel laat zien van de wereld... maar waarin ik dan meer de schoonheid laat zien. Hoewel ik ook vind in werken wat geëngageerd is... dat je daar absoluut ook schoonheid... in moet.
0: Zeker.
1: Compositie moet goed zijn en al dat soort dingen. De kleuren moet goed in elkaar zitten, anders dan. Dus heeft dat niet zo'n zin.
0: Ja, en jij, Gerda? In welke zin voel je je verantwoordelijk?
3: Ik voel me verantwoordelijk als kunstenaar voor wat er op mijn pad komt. Zoals nu werk ik dan met streekdrachtstoffen, omdat die streekdrachten helemaal verdwijnen. En neem me niet kwalijk, ik zit te ver.
0: Ja.
3: De streekdrachten verdwijnen helemaal. En ik wil ze eren door op mijn manier met die stoffen om te gaan. En nu kom ik erachter dat die stoffen heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Dat was nooit zo. Maar dat is dus het laatste jaar dat ik me er echt in verdiep. Is er een hele verandering in gekomen. Dus moet ik echt moeite doen om... ik werk nu met stoffen uit Marken. Prachtige stof, vind ik zelf. En ik mag blij zijn als er zo'n baaltje weer binnenkomt. Het is echt... maar ik wil graag laten zien hoe rijk dat was.
0: Ja, dus die traditie is ook in die zin een beetje aan het verdwijnen. Omdat je de stoffen niet meer kan krijgen.
3: Ja, en ieder maakte zijn eigen kostuum.
0: Ja.
3: En dat is ook helemaal kwijt. En we hebben het er net over. Denk van, we hebben het over slavernij. Ja, als je kijkt naar de kledingindustrie, denk van, waarom gaan we niet zelf weer een beetje meer kijken wat je zelf eraan kan doen? Best leuk, toch? Tenminste, ik vind het heel leuk.
1: Ja. Oh, ik vind het afschuwelijk. Alles wat met een draad te maken heeft, daar word ik helemaal doodnerveus van.
3: De vorm van kleding is wikkelkleding.
0: Ja.
3: Dus daar kom je heel eind mee, hoor.
0: Ja. En in hoeverre...
4: Als je nu kijkt naar een bekend merk, kleding, en het had op meet in Portugal. En dat is peperduur. Herenbroekjes en shorts en zo. Dan denk ik, ja, maar je hebt nooit gekeken waar dat gemaakt wordt. Het had een labeltje op meet in Portugal. Maar daar heb ik dus echt maling aan. Want dat wordt gewoon uitbesteed wordt het in het Verre Oosten.
0: Gaat naar Afrika of naar India?
4: En in Turkije.
5: Ja, veel. Ja.
4: Nou, weet je, je kunt dat niet controleren. Je hebt daar ook geen vat op. Nee. En het is aan het licht gekomen. Dat is zo'n schip dwarslag in het Suezkanaal.
0: Mm-hmm.
4: Met alles stagneerde. En als je ziet dat de vee moet worden, ritueel worden geslacht in de Arabische landen. Komt allemaal uit Oekraïne vandaan en uit de Balkanstaten.
0: Mm-hmm.
4: En die worden levend worden in schepen gedaan. En niet de helft komt dus levend aan daar zo. En zo ziek is de wereld.
0: Ja, maar
4: ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. Door dus nu wat kleurrijker te gaan schilderen.
0: Dat was de vraag. Ja.
4: Maar ik weet niet of het helpt. Of het mensen raakt, ik weet het niet.
0: Nee, dat weet je niet.
4: Ik weet het echt niet.
0: Dat weet je, maar dat weet je nooit, toch?
4: Maar ik doe het ook voor mezelf.
0: Ja, ja.
4: En ik ben nu wel zo vrij, 78-jarige leeftijd, dat ik de perspectief loslaat. En de regels van de opleiding laat je ook allemaal los. Dus,
0: ja. En hoe is dat verder nu met het KCB bijvoorbeeld? Want het is nu toch wel, we zijn allemaal lid van het KCB.
4: Ja.
0: Hè? Wat is dat? Wat brengt dat jou, het KCB?
4: Nou, ik heb 11 films gemaakt. En ik heb ook hulp van Theo Oldhuis als adviseur. Ik heb een verhaal in boeken geschreven. En je kan roeren in de pot met kennis van
0: de kunstenaars. Ja, die lid zijn.
4: En
0: ja.
4: Dat is heel erg lekker. Ik heb met Marcus van Horen samengewerkt en met Theo en ja, wie niet. En dat, ik ken nou een muzikus uit Engeland die mijn filmmuziek gecomponeerd heeft en begeleid. Dus ja, en die zijn ook een andere organisatie zit die, maar ook het KCB. We hebben een jubileum gehad vier jaar geleden. En toen hebben we alle leden hebben we een kans gehad. Hebben dat helemaal georganiseerd. Maar ook literaire avond. We hebben een muziekavond, we hebben een filmavond gehad. Dus we hebben heel veel disciplines in huis.
0: Ja.
4: En daar moet je echt gebruik van maken.
0: Wat brengt het KCB jou, Anno?
1: Nou, ik vind het heel erg leuk om geregeld mee te kunnen doen met exposities. En ook om af en toe wat collega's tegen te komen. Ja. Dat eigenlijk.
0: Om te praten over het vak eigenlijk. Ja.
1: Ja, dan vind ik dat meestal heel weinig gebeurt op een inhoudelijke manier. Ja. Je komt elkaar toch vaak alleen heel oppervlakkig tegen.
4: En dat vind ik
0: ja. De speedtijd, ja, die we.
1: Ja, dat was ik, maar ja. dat vond ik ook niet zo veel opbrengen.
0: Ja. Ja, maar het is ook wel de contacten met de collega's. Maar je inspireert elkaar. Ja?
4: Weet ik ook niet.
0: Nee, niet zo heel erg.
3: Daar is een vereniging voor om je met elkaar een beetje op te tillen.
0: Ja.
3: Zo voelt het voor mij.
0: Maar zou het beter kunnen dan bij het KCB?
1: Ja, om te beginnen zorgen dat er veel meer jonge mensen komen en ook aan bod komen. En veel meer mensen die ook installaties maken. Heel veel jonge mensen werken multidisciplinair. Terwijl bij de KCB nog steeds, toen ik lid werd, moest ik mij als fotograaf inschrijven. Terwijl ik multidisciplinair werkte, snap je? Want het werd zo in vakjes gedeeld. En dat voel ik nog steeds een beetje. Dat vind ik.
0: Maar hoe moeilijk is het om jonge kunstenaars lid te laten worden van een kunstenaarsvereniging?
1: Moeilijk.
0: Dat kan bijna niet. Want die gaan naar Amsterdam, naar Den Haag, naar wat dan ook.
1: Nou ja, maar het heeft ook mee te maken, denk ik, dat het soms toch een beetje ouderwets overkomt. In plaats van wat ik zie van tentoonstellingen van jonge mensen. Die zijn zo aan het experimenteren.
4: En, de 19 mensen die wilden lid worden van KCB, was de kwalitatie van maart. En de oudste was dan 79, mijn leeftijd bijna.
0: Ja.
4: Maar heel veel. Ja, maar heel veel mensen van 25, 30 jaar.
1: Ja, dat vind ik goed om te horen.
0: Lieve mensen, we moeten afsluiten.
4: Mag ik nog één ding zeggen? Mag ik feliciteren en danken voor wat je al die jaren hebt gedaan.
0: Ja, dankjewel.
1: En ik vind dat dankjewel. Je dat echt heel goed doet. Ook zo'n groepsgesprek.
0: Dankjewel.
4: Ga zo door.
0: Dat gaan we zeker doen, ja. We zijn aan het einde van het programma gekomen. We horen de eindtune en we zitten live. Dus we moeten echt naar het nieuws ook zo meteen. Heel hartelijk dank. Natuurlijk ook André bedankt. Mike bedankt ook voor de regie. En voor de techniek. Ik noem nog even alle gasten natuurlijk. Hè. Yvonne, El, Sebastiaan, Helen, Peter, René, Sonja, Frits, Annemiek, Gerda, Annelies, Arno, Hans. Nou, wie had ik in het eerste uur? Even kijken. Nou, gaan we het doen. Mijn blaadje. Ellen Zwanenburg, de Vij, Albe Boekema, Marjan, Marja, Suzanne, Erik. Nou, kortom, 20 gasten en meer. Heel hartelijk dank. Dank jullie allemaal. En dan ga ik echt afsluiten. Ik vond het een feest. En nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Graag 25 jaar. En dan zeg ik altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.
5: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
6: Holland Sport, Welzijn Bergen en Sport Z organiseren vanaf maandag 28 september de training Breng Ouderen in Beweging. In 3 praktische bijeenkomsten leren vrijwilligers en begeleiders hoe zij ouderen op een leuke en toegankelijke en veilige manier kunnen laten bewegen. De deelname is gratis. Aanmelden voor de training Breng Ouderen in Beweging kan via www.vrijwilligersacademiebuug.nl.

0: Er oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorel. De week van 19 tot en met 27 september staat volledig in het teken van de Vredesweek. Het is een samen nadenken over veerkracht, iets wat in deze tijd broodnodig is. De kerken kampen met de nodige problemen, de samenleving met nog veel meer problemen, om van de hele wereld maar te zwijgen. Je zou er somber van worden. Je kunt daarom je ogen sluiten of wat sneller makkelijke troost zoeken in de kerk, maar beter is het om het gevaar in de ogen te kijken en in jezelf te zoeken naar de bron van jouw veerkracht. Vrede vraagt om doen. In de week van 19 tot 27 september klinkt ieder kwartier muziek vanaf de ruïnekerk. Door en rond de kerk groeit een lang lint, volgeschreven met woorden en wensen van duizenden inwoners van de gemeente Bergen en haar bezoekers. Zo wordt vrede zichtbaar tijdens deze Vredesweek. Ook is er bij de opening van de Vredesweek een live carillonconcert geweest. De muziek klonk over het kerkplein, de markt en de terrassen. In de klokken staan de namen van de Bergenaren die slachtoffer werden van de oorlog. Terwijl hun namen over het dorp klonken, werden de inwoners eraan herinnerd hoe kostbaar vrede is. Kom luisteren en elkaar ontmoeten. En schrijf ook een wens op het vredeslint. Waar kiest u voor? Op donderdag 24 september om 7 uur een oecumenische taizé-viering in de Petrus en Pauluskerk om in stilte samen te komen met verhalen, met gebed en met meditatieve taizé-liederen en om stil te staan bij wat vrede betekent. Op vrijdag 25 september van 10:30 tot 11:30 een samenkomen in het woonzorgcentrum Oudburg. Bewoners tekenen en schrijven kaarten met woorden van vrede en bemoediging. De kaarten worden verzonden naar kinderen in Gerson, in de Oekraïne. Dit is één van de doelen van de Vredeskerk, van de Vredesweek Herstel. Gebed voor de vrede van paus Leo XIV. Heer van het leven, Gij die ieder mens hebt gevormd naar uw beeld en gelijkenis. Wij geloven dat Gij ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging. Gij die uw leerlingen begroeten met de woorden, vrede zij u, schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis werkelijkheid te laten worden. Vandaag dragen wij ons gebed op voor de vrede in de wereld en smeken wij dat de naties afzien van wapens en kiezen voor de weg van dialoog en diplomatie. Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, omdat we instrumenten van verzoening mogen zijn. Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle, gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen de volkeren. Heer, verlicht de leiders van de naties, opdat zij de moed hebben projecten van dood los te laten, de wapenwetloop te stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen. Mogen de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid bepalen. Heilige Geest, maak van ons trouwe en creatieve bouwers van dagelijkse vrede. In ons hart, in onze families, in onze gemeenschappen, in onze steden. Dat ieder vriendelijk woord, ieder gebaar van verzoening en iedere keuze voor dialoog een kiem mogen zijn van een nieuwe wereld. Tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
1: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eendjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the dawn.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Krijg je ineens een video van Cat in the Hat op je For You-page? De politie waarschuwt jongeren om alert te zijn. De video's lijken echt, maar zijn gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, AI. Zie je een dergelijke video voorbij komen of krijg je hem doorgestuurd? De politie roept op om de beelden niet verder te delen. Zo voorkom je dat de video zich verder verspreidt. Komt jouw wijk of naam in de video voor en maak je je zorgen over? Praat dan erover met je ouders, verzorgers of iemand op school.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Jaar rond en 6 dagen per week vertrekt er ieder uur zowel uit Schorrel als uit Egmond aan Zee de buurtbus, lijn 410. John van Meulen is de trotse voorzitter van de vereniging. De chauffeurs vierden het jubileum vorige week zaterdag met een lunch en een diner en een tocht met eentjes, de legendarische Citroëns door de Beemster. Wij zorgen goed voor onze chauffeurs. Ze zijn allemaal heel trouw, betrokken en altijd inzetbaar. En het mooie is, steeds meer vrouwen melden zich als chauffeur. Welkom bij lijn 410, zoals we nu heten.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Veelal gaan ze aan de slag om geld in te zamelen voor iets. Maar nu zetten de Lions van Schorrel, Berg en de Egmonden zich in om meer aandacht te vragen voor Alzheimer, als de meest voorkomende vorm van dementie. Woensdagavond in de Blinkert in Schorrel werd duidelijk dat die aandacht hard nodig is.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
9: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam staat bij knooppunt Zaandam 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De brandweer is met groot materieel uitgerukt voor een cafébrand in Alkmaar. Vrijdagmorgen rond 4:50 kwam de melding van de brand binnen. Het gaat om café Het Spoortje dat tegenover het station van Alkmaar is gelegen. Om de brand goed te kunnen bestrijden werd de stationsweg in zijn geheel afgesloten. Een stormram was nodig geweest om de deuren bovenin het pand open te krijgen. Het lijkt erop dat een smeulende prullenbak de oorzaak van de brand is geweest. Het plan voor een doorfietsroute langs het spoor tussen Castricum en Limmen dreigt te worden geschrapt. Het nieuwbouwplan Schulpwerf en Bakkum laat volgens de gemeente te weinig ruimte over. Tegelijkertijd wil de gemeente de fietsverbinding tussen de Beverwijkstraatweg en de Park and Ride bij het station opheffen. De Fietsersbond stelt dat het fietspad en de geplande doorfietsroute belangrijke schakels zijn in de Noord-Zuid fietsverbinding door Castricum. Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. De hoogte van de Tuindenstraat kwam hij in botsing met een vrachtwagen die over de Koelmalaan reed. Wat er precies misging, wordt door de politie onderzocht. De man kreeg eerst de hulp van ingeschakeld ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Alkmaar heeft samen met buurgemeente Purmerend in een brief zorgen uitgesproken over de stikstofregels van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan in het bijzonder om stikstofregels in de Eilandse Polder. Dat is een Natura 2000-gebied waar speciale beperkingen voor gelden. Maar dat is ongunstig voor boeren in de regio. Daarnaast kunnen de strenge regels een rem zijn voor woningbouw, stelt de gemeente. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Verenigingen zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, maar hebben financiële slagkracht nodig om sterk en vitaal te blijven. Vanaf zaterdag 19 september komen daarom de leden van 13 verenigingen uit de gemeente Bergen in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen loten om hun clubdoelen mogelijk te maken.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg in de regio. Alleen op de A10 een korte file. Bij Amsterdam Buitenveldert is de verdraging ongeveer 5 minuten richting Utrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Fitnet SAS bestaat donderdag 1 oktober precies 1 jaar. Een mooie mijlpaal die als personal trainer Saskia de Vries graag samen met haar sporters viert. Daarom staat van maandag 28 september tot en met zaterdag 3 oktober een feestweek op het programma.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in Noord-Holland. De langste file staat nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. En op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft samen met buurgemeente Purmerend in een brief zorgen uitgesproken over de stikstofregels van de provincie Noord-Holland. Het gaat dan in het bijzonder om stikstofregels in de Eilandspolder. Dat is een Natura 2000-gebied waar speciale beperkingen voor gelden. Maar dat is ongunstig voor boeren in de regio. Daarnaast kunnen de strenge regels een rem zijn voor woningbouw, stelt de gemeente. Het plan voor een doorfietsroute langs het spoor tussen Castricum en Limmen dreigt te worden geschrapt. Het nieuwbouwplan Schulpwerf en Bakkum laat volgens de gemeente te weinig ruimte over. Tegelijkertijd wil de gemeente de fietsverbinding tussen de Beverwijkstraatweg en de Park and Ride bij het station opheffen. De Fietsersbond stelt dat het fietspad en de geplande doorfietsroute belangrijke schakels zijn in de Noord-Zuid-fietsverbinding door Castricum. Een andere dino-glijbaan neerzetten in de Alkmaarse wijk De Mare is te duur, dat zegt het college van Alkmaar. De nieuwe glijbaan die deze zomer werd geplaatst is kleiner dan de oude dino-glijbaan die kapot ging. Maar een grote maatwerkdino zou volgens het college ruim 1,5 ton kosten. Ook het plaatsen van een extra glijbaan op een andere plek kost tienduizenden euro's. Het college vindt het huidige speeltoestel een passend alternatief. De provincie is van plan om toestemming te geven voor de bouw van Stompetoren West. Het gaat om maximaal 350 woningen, waarvan een derde sociaal en nog een derde in het segment betaalbaar. De provincie biedt ermee een uitzondering op het verbod van woningbouw in beschermde gebieden, met als doel de woningnood te verminderen. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland neemt op 19 oktober een definitief besluit over Stompetoren West. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zondag 4 oktober is voor de 45ste keer het hardloop-evenement Rondje Bergen. Het parcours van dit evenement is uitgezet in en rondom Bergen. Deelnemers lopen verschillende afstanden. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. Tijdens het evenement zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer om te leiden. Er staan hekken en borden met de aangepaste route.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. En die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan met name korte files in de regio, behalve dan op de A4 Amsterdam-Den Haag, want daar sta je wel 20 minuten in de file tussen Schiphol en Knapend Burgerveen. Op de N9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen 10 minuten oponthoud. En op de N207 Alphen aan de Rijn Hillegom voor de aansluiting met de A4 is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

De band Whitesnake op Radio 80. Destijds opgericht in 1977 door David. En dat was de voormalig zanger van de band Deep Purple. Een hele goede middag. Dit is de Good Afternoon Show. Muziek en informatie tot met 6 uur. En nu de Temper City.

En This Town, leuk plaatje om op deze vrijdagmiddag weer terug te horen. We gaan terug in de tijd naar de jaren 90 met User en You Make Me Wanna.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een vrouw uit Bergen is maandag 18 mei jongstleden slachtoffer geworden van een oplichtingspraktijk waarbij een man zich voordeed als politieagent. De verdachte wist haar slachtoffer ervan te overtuigen haar kostbare bezittingen en bankpassen af te geven en nam vervolgens geld op met haar passen. De politie heeft beelden gedeeld van de verdachte. Het incident vond plaats om 5:30. Een man verscheen aan de deur van de vrouw en deed zich voor als politiemedewerker. Hij nam onder meer sieraden, een telefoon en meerdere bankpassen mee. De politie doet onderzoek naar de zaak en heeft beelden van de verdachte. Omdat de man mogelijk minderjarig is, krijgt hij eerst de gelegenheid zich vrijwillig aan te melden.

Het origineel van deze plaat stamt af uit 1976. Die was van Stevie Wonder met S. Maar later heeft Tony Sherman, een jaar later eigenlijk, in 1977... er gelijk een covertje op gemaakt. En die werd ook wel redelijk succesvol. En weer later hebben George Michael en Mary J. Blige het ook nog gedaan. Dan weet je dat in ieder geval weer. We gaan naar de band Queen toe. Dit nummertje is geschreven door hun drummer genaamd Roger Taylor. En hier is het nummer Radio Gaga van het album Dirks. En uitgebracht in januari 1984.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 45 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid 20 minuten vertraging. En de meeste vertraging is er door een ongeluk op de A10 bij Durgerdam. Er zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. 5 horecagelegenheden in Uitgeest zijn donderdag uitgebreid gecontroleerd. Er werd onder andere gelet op naleving van de ABO-wet en milieu- en veiligheidsregels en op criminaliteit. De controles werden uitgevoerd door gemeente Uitgeest, de politie, de arbeidsinspectie, Liander en de omgevingsdienst Eimond. 1 onderneming hield zich niet aan de diverse arbeidswetten. Een ander had onveilige elektra en 1 bedrijf had niet alle vergunningen op orde. Alkmaar heeft een sluitende begroting voor het jaar 2027. Die begroting is vrijdag gedeeld met de Raad. Door scherper te begroten op eigen uitgaven en tegelijk enkele lasten te verhogen, weet Alkmaar een tekort te voorkomen. Maar in komende jaren zal dit wel ontstaan. Er moet in de toekomst dus wel extra bezuinigd worden. Daarover wil het college in overleg met bewoners en ondernemers. Alkmaar krijgt een tweede statiegeld bulkmachine. Met het succes van de eerste machine bij winkelcentrum De Mare wordt er ook eentje op het recycleplein op bedrijventerrein Boekelemeer neergezet. Een statiegeld bulkmachine kan een lading flessen en blikjes met statiegeld in 1 keer verwerken. De machine bij het recycleplein aan de Diamantstraat wordt op woensdag 30 september in gebruik genomen. Een 61-jarige man uit Oud-Karspel is veroordeeld voor het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno. De politie hield hem in mei 2024 aan dankzij een tip. Toen bezat hij video's en bijna 50.000 afbeeldingen van verregaande seksuele handelingen met jonge meisjes. De man bekende dat hij blij was te zijn betrapt omdat hij uit zichzelf niet kon stoppen. Hij krijgt 240 uur werkstraf en zal mee moeten werken aan reclassering, behandeling en controles. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Vanmiddag is het zon overgroot en nazomerweer. Het wordt zo'n 20 tot lokaal 24 graden. In het weekend krijgen we tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel vrij warm voor de tijd van het jaar. Volgende week wordt het zelfs nog wat warmer, met dinsdag en woensdag op grote schaal maxima boven de 25 graden. Dus we kunnen weer een beetje met z'n allen van die lekkere nazomer gaan genieten.

Alicia Keys. If I Ain't Got You hier op Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze mooie zonnige vrijdagmiddag. We gaan terug in de tijd met Jimmy Neal. Ook wel bekend als singer-songwriter, maar ook is hij filmproducent geweest en scenario-schrijver. En ook nog natuurlijk acteur en heeft onder andere in bekende films meegesproken. Hier is hij met de plaat And No Doubt. She says, it's not you.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Dinsdagavond zou een gewone trainingsavond worden voor de duintreffers. Maar die kreeg een feestelijk tintje. Schorrelaar Maxel Kistern kwam met namens de coöperatiefonds van Rabobank een cheque uitreiken van 3000 euro. Bedoeld om een aantal nieuwe

Bekend van de film Dirty Dancing, je hoorde Eric Carmen en de plaat Hungry Eyes. 1987 was hij dat hij werd uitgebracht. We gaan nu luisteren naar een zomerse plaat van Shakira. Ze doet het samen met Dida Boy en ze hebben voor het WK dit nummertje gemaakt. Hier is Die Die.

Helemaal ontspannen worden we hiervan met z'n allen. The Passenger met The One Direction. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was het eerste uur van de Good Afternoon Show deze vrijdagmiddag. Ik spreek je aan de andere kant van nu 5 uur weer. Dan ben ik bij terug met de 2 uur.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat zo'n 40 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Koog en Zaanstad-Zuid een kwartier vertraging. Op de A10 West bij Amsterdam-Slotervaart richting de Koentunnel ook een kwartier. Ook op de A10 bij Zeeburg gebeurde een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog een kwartier. En op de N516 Zaandam-Oostzaan voor de aansluiting met de A8 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Good afternoon met Robin.

Find Your Cannibals op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Welkom in het tweede uur van de Good Afternoon Show op Radio 80.

Anouk. Places to go. Die hoorde je juist op Radio 80. En dan is het alweer bijna exact 16:45 geworden. Dat betekent dat we de agenda gaan openslaan. En dan gaan we het even hebben over meeloopinspecties. Dus blijf daarvoor lekker luisteren. Dan ben je zo meteen weer helemaal op de hoogte.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een bouwkundige inspectie van een pand op leeftijd. Wat is dat eigenlijk? Waar kijkt een bouwkundige inspecteur naar en wat ziet hij? Hoe weet de inspecteur welk onderhoud noodzakelijk is en wat nog even kan wachten? Tijdens de eerste editie van de Week van het Onderhoud biedt Monumentenwacht Noord-Holland geïnteresseerden de mogelijkheid om dit zelf van dichtbij mee te maken. Maandag 12 oktober worden er in de Wormer en de Rijp speciale meeloopinspecties georganiseerd.

Even terug in de tijd naar de jaren 70. De late jaren 70 was het met de plaat If I Had To Work. We gaan de band Kaya Gogo draaien. En deze plaat die we nu gaan draaien komt uit 1983. In hun nieuwe samenstelling, want de zanger van de band was namelijk ontslagen. En dit was hun debuutsingle dus in een nieuwe samenstelling. Hier is de plaat Too Shy op Radio 80.

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files in de regio. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je wel 10 minuten verdraging tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Verder 10 minuten oponthoud op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring west richting de Koentunnel bij Amsterdam Slotervaart. En er is een ongeluk gebeurd op de A10 bij Zeeburg. Daar zijn alle rijstroken inmiddels vrij, maar de verdraging vanaf Amsterdam Buitenveldert is nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Uit Geest heeft een nieuwe kinderburgemeester. Zijn naam is Kai Hollenberg en hij is donderdagavond geïnstalleerd in de gemeenteraad van Uit Geest. De vertrekkende kinderburgemeester overhandigde Kai de ambtsketen. De nieuwe kinderburgemeester zei zich vooral te verheugen op de intocht van Sinterklaas en op de gesprekken met inwoners van de gemeente Uit Geest. Dijk en Waard toont zich bezorgd over nieuwe geluidsregels voor provinciale wegen. De provincie Noord-Holland wil met strengere regels geluidsoverlast door verkeer terugdringen. Maar Dijk en Waard vreest dat het daardoor moeilijker wordt om woningen te bouwen, omdat meer woningen ook meer verkeer opleveren. Dat zou het voor de snelgroeiende gemeente lastig maken om nog aan de woningbouwopgave te voldoen. De brandweer is met groot materieel uitgerukt voor een cafébrand in Alkmaar. Vrijdagmorgen rond 4:50 kwam de melding van de brand binnen. Het gaat om café Het Spoortje dat tegenover het station van Alkmaar is gelegen. Om de brand goed te kunnen bestrijden werd de stationsweg in zijn geheel afgesloten. Een stormram was nodig geweest om de deuren bovenin het pand open te krijgen. Het lijkt erop dat een smeulende prullenbak de oorzaak van de brand is geweest. Een andere dino-glijbaan neerzetten in de Alkmaarse wijk De Mare is te duur, dat zegt het college van Alkmaar. De nieuwe glijbaan die deze zomer werd geplaatst is kleiner dan de oude dino-glijbaan die kapot ging. Maar een grote maatwerkdino zou volgens het college ruim 1,5 ton kosten. Ook het plaatsen van een extra glijbaan op een andere plek kost tienduizenden euro's. Het college vindt het huidige speeltoestel een passend alternatief. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Wij gaan nog even naar het weer met je kijken, want vanavond en vannacht is het droog en helder. De temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 7 tot 10 graden in het binnenland en een graad of 13 langs de kust. In het weekend krijgen we tijdelijk meer bewolking, maar het blijft wel vrij warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen rond de 20 graden. Volgende week wordt het zelfs nog warmer, met dinsdag en woensdag op grote schaal maximaal zo boven de 25 graden.

bij Joost Thuis en What About Us. We gaan nu luisteren naar een gouden ouwe van Eric Clapton uit de jaren 90. Hij is heel lekker relaxed om een beetje richting het einde van deze show te werken. Hier is de plaat Fears in Heaven en vervolgens hoor je Nelly Furtado.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 30 september tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is Spot aan. In Bibliotheek Bergen kunnen kinderen deze Kinderboekenweek dansen, verkleden, knutselen en hun fantasie de vrije loop laten. Alle activiteiten zijn gratis.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files in de regio zijn bijna opgelost. Er staat een korte file nog op de A1 Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Watergraafsmeer. Daar is de vertraging 5 minuten. Op de A9 Diemen Amstelveen bij Amstelveen ook 5 minuten oponthoud. En op de A10 bij knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Thank you very much. Who's here last night then? Anyone know what this one is then?

Girls can wear jeans and cut their hair short. I should.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. 5 horecagelegenheden in Uitgeest zijn donderdag uitgebreid gecontroleerd. Er werd onder andere gelet op naleving van de ABO-wet en milieu- en veiligheidsregels en op criminaliteit. De controles werden uitgevoerd door gemeente Uitgeest, de politie, de arbeidsinspectie Liander en de omgevingsdienst Eimond. 1 onderneming hield zich niet aan de diverse arbeidswetten. Een ander had onveilige elektra en 1 bedrijf had niet alle vergunningen op orde. Dijk en Waard toont zich bezorgd over nieuwe geluidsregels voor provinciale wegen. De provincie Noord-Holland wil met strengere regels geluidsoverlast door verkeer terugdringen. Maar Dijk en Waard vreest dat het daardoor moeilijker wordt om woningen te bouwen, omdat meer woningen ook meer verkeer opleveren. Dat zou het voor de snelgroeiende gemeente lastig maken om nog aan de woningbouwopgave te voldoen. Het plan voor een doorfietsroute langs het spoor tussen Castricum en Limmen dreigt te worden geschrapt. Het nieuwbouwplan Schulpwerf en Bakkum laat volgens de gemeente te weinig ruimte over. Tegelijkertijd wil de gemeente de fietsverbinding tussen de Beverwijkstraatweg en de Park and Ride bij het station opheffen. De Fietsersbond stelt dat het fietspad en de geplande doorfietsroute belangrijke schakels zijn in de Noord-Zuid fietsverbinding door Castricum. Een fietser is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Koelmalaan in Alkmaar. De hoogte van de Tuindenstraat kwam hij in botsing met een vrachtwagen die over de Koelmalaan reed. Wat er precies misging, wordt door de politie onderzocht. De man kreeg eerst de hulp van ingeschakeld ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
2: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
4: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
2: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

uur in van Kunstcompleet. Goedemiddag overigens bij de jubileum-uitzending van Kunstcompleet. 20 jaar. En we gaan het laatste uur in. En ik heb aan tafel zitten Sonja Doevendans, Frits Klaver en Annemiek van Kollenburg. En daar praat ik natuurlijk zo meteen mee. Maar we gaan natuurlijk ook naar muziek. En dat mocht ik uitkiezen deze keer. We gaan luisteren naar Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean.

0: dat was dat waren Sam Fender en Olivia D met Remy in en daarvoor Chaka Khan. Maar ja, goed, we zijn live, kan gebeuren. Ik zit met Frits Klaver, Annemiek van Kollenburg en Sonja Doeverdans. Goedemiddag alle drie.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik zit het laatste uur. Jullie zijn nog fris. Nou ja, niet vanwege de warmte natuurlijk. Hè. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Heel lekker.
3: Hier, beter dan buiten.
0: Beter dan buiten, ja, dat wel. Ja. Hey, ik begin even met jou, Sonja. Hoe lang is het geleden dat je in het programma bent geweest? Weet je het nog?
4: Nee, de tijd gaat zo hard. Een paar jaar geleden volgens mij.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
4: 2 jaar?
0: Ja, denk het wel.
4: Ja, zoiets. Ja. Gok ik.
0: Ja. En hoe is het met het werk? Hoe gaat het?
4: Ja, goed. Ik heb nu 4 exposities lopen, dus dat gaat wel goed.
0: Dat gaat prima dan.
4: Ja. In Alkmaar in het ziekenhuis lang mijn werk en in Haarlem. En bij het KCB en van het weekend in Petten.
0: Ja, precies. En het maaiveld komt eraan, hè? Ja, dat is van het KCB.
4: Ja.
0: Hoe kun je daar iets over zeggen, iets over vertellen?
4: Ja, dat is een hele leuke expositie georganiseerd door Rob Komen. Die heeft kunstenaars gekoppeld aan dichters. Dus een superleuke expo. Jij doet er volgens mij ook aan mee.
0: Klopt.
4: Ja. En ik help het organiseren. Dus het is een heel grote klus, maar ontzettend leuk.
0: Ja.
4: Want het is altijd erg leuk om mensen te laten samenwerken uit verschillende disciplines. Dus sommige mensen hebben bij een gedicht een schilderij gemaakt. Sommigen hebben een gedicht gezocht dat bij hun werk past. Maar ja, het is altijd in samenspraak met de twee kunstenaars zelf natuurlijk. De kunstenaar en de dichter.
0: Ja, en wat heb jij? Wat laat jij zien? En welke dichter?
4: Nou, ik doe... Dit
0: niet,
4: keer niet.
0: Niet mee. Je zit in de organisatie.
4: Ik zit in de organisatie. Ik doe nu mee met Zonder Titel. Maar,
0: Nee. En Zonder Titel, daar hadden we het trouwens net ook over in het vorige uur. Ja, dat kwam even voorbij.
4: Yvonne Alting.
0: Ja.
4: Ja, leuk.
0: En wanneer loopt deze tot wanneer loopt deze expositie nog?
4: 28 juni, dus die kan je nog in Bergen zien.
0: Ja, het Kranenburg.
4: Ja.
0: Ja. En jij, Annemiek, waar ben jij mee bezig?
2: Ik ben nu bezig met vakantie.
0: Kijk, dat moet ook.
2: Nee, we zijn gewoon even een maandje weg geweest. Maar hoe heet het? En daarna duik ik mijn atelier weer in. En dan gaat het weer. Ja, heerlijk tussen de bomen en de bladeren. En heerlijk.
0: Ja. Ja. En jij, Frits, ben je met iets bezig?
3: Nou, vooral het behoud van mijn atelier.
0: Ja.
3: Dat is al een lang verhaal al.
0: Ja.
3: En dat is nu, dat loopt nog steeds.
0: Dat loopt nog steeds.
3: Gaat heel langzaam naar waarschijnlijk een rechtelijke uitspraak. Dus ik ben eigenlijk, probeer zoveel mogelijk nog, zolang ik het nog heb, om daar gebruik van
0: te maken.
3: Dus ik ben veel aan het schilderen.
0: Het ateliercomplex waar jij in zit is van de gemeente, we noemen even niet, maar is van de gemeente en de gemeente heeft gezegd, jullie moeten eruit. Dat is eigenlijk het verhaal.
3: Het is een landelijk fenomeen dit. Het speelt dan bij ons en dat is een ateliercomplex met 10 ateliers waar de gemeente zeg maar een lage huur op heeft gezet ooit. Het probleem is alleen dat heel veel gemeentes geldtekort hebben en dat gebeurt ze overal in Amsterdam en door het hele land al jarenlang, dat ze een wet gaan toepassen waardoor ze eigenlijk contracten kunnen openbreken die eigenlijk gewoon voor het leven zijn.
0: Ja.
3: En de huren gewoon absurd kunnen verhogen. Waardoor kunstenaars
0: waar je niet meer kan betalen.
3: Nee, maar die ateliers verdwijnen gewoon. Ja. Dus het gebeurt in het hele land. En er is al door organisaties voor gewaarschuwd.
0: Ja.
3: En ja, dat gebeurt dus bij ons nu ook. Zijn ze er ook mee bezig. Dus we proberen dat aan te vechten. Want het is een atelier verdwijnt, dan komt het ook niet meer terug.
0: Nee, dat komt eigenlijk nooit terug. Hè?
3: Nee. Ja.
0: Maar dat is eigenlijk. We hebben natuurlijk in die 20 jaar dat ik dit programma presenteer, komt dit vaker natuurlijk wel voor. Hè?
3: Ja.
0: Hoe belangrijk is het om een atelier te hebben als kunstenaar? Sonja, hoe belangrijk is dat?
4: Ja, dat is heel erg belangrijk. Je moet echt een eigen werkplek hebben waar je tot rust kan komen en je eigen werk kan maken. Je kan dat niet gewoon ergens even tussendoor doen. Kunstenaar zijn is echt gewoon een beroep.
0: Ja, zeker.
4: En waar je gewoon 7 dagen per week mee bezig bent eigenlijk. En als je geen werkplek hebt, dan kom je niet ver. Ik heb het ook een tijdje gehad dat ik maar 1 dag in de week een werkplek had. Maar dan kom je gewoon niet echt ver. Dan zie je ook aan mijn werk in die periode dat stagneert.
0: Ja.
4: Want je kan niet...
3: Het is geen continuïteit, zeg maar.
4: Precies, continuïteit is weg. Ja, dat is niet te doen. Dus echt... Ja. Heel belangrijk om voor kunstenaars werkplekken te houden. En zelfs bij te creëren, zou ik zeggen. Want het levert altijd heel veel reuring op. En het levert voor de middenstand bijvoorbeeld allemaal extra klanten op. En dat Ja, dat is heel belangrijk.
0: Ja, mensen vaak gemeentes beseffen dat niet, hè?
4: Nee, die zien dat niet. Die zien het tekort door de bocht, nemen ze van... ja, we hebben woonplekken voor andere mensen nodig. Maar ze vergeten dat er een heleboel reuring en leven ontstaat... waar kunstenaars zijn. Ja. En dat is heel belangrijk.
0: Ja,
3: maar het is natuurlijk ook een landelijk fenomeen. Je ziet het natuurlijk niet alleen.
0: Ja.
3: Je ziet het ook bij de televisie. Weet je, de bezuinigingen en de cultuurprogramma's zijn de eerste die verdwijnen.
0: Ja, absoluut.
3: Zoals, we zitten natuurlijk ook in een politiek klimaat nu... dat niet echt gunstig is voor het culturele veld, zeg maar.
4: Het moet straks allemaal weer opgebouwd worden.
0: Ja, zeker.
3: Snel is het er weer als het afgekomen
0: is. Precies, als het er al is dan. Hè, of als het er alweer kan komen dan. Ja,
3: ja, en zeker voor jonge kunstenaars. Ja. Ik heb een prachtig atelier en daar zit ik al heel lang in. Maar voor jonge kunstenaars is het echt heel moeilijk om daar tussen te komen.
0: Ja. Dat, en jij, Annemiek, want je hebt een atelier aan huis, hè?
2: Ja, uiteindelijk. Maar weet het... ik zat... het eerste atelier was... langs de Zaan in een fabriek. En er zaten met heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was dat ook weg. Maar wij gingen toen verhuizen naar Purmerend. En wat kwam er op mijn pad? Dat was een school in de Saturnusstraat. Met allemaal hele grote schoollokalen. Ook heel hoog. En er kwam er net eentje vrij. Dus ik had gewoon mazzel.
0: Ja.
2: En heb ik heel lang gezeten. Heb ik het fantastisch naar mijn zin gehad. Ook in die fabriek heb ik het naar mijn zin gehad. Want het punt is, je zit met allemaal kunstenaars samen. En je organiseert ook samen dingen. Ja. Want in Wormerveer, zou ik maar zeggen. Langs de Zaan. Zaten ook ontwerpbureautjes en zo. En die hadden zoiets van, ja verdorie, ik zit hier nou wel. Maar ja, ik moet mijn werk ook verkopen. En toen zeiden ze van, nou laten we een keer een open atelier houden. En dat hebben we gedaan. Nou, dat was fantastisch.
0: Ja.
2: We waren de tweede in heel Nederland.
0: Ja, je hebt contact met kunstenaars, hè? Je hebt contact met collega's, je inspireert elkaar, je organiseert dingen met elkaar. Je kan elkaar steunen in die zin.
2: Ja.
0: Ja.
2: En het goede ervan was, er was op zaterdag, zondag open, maar ook op maandag. Want er zijn mensen die kunnen in het weekend niet, die werken. Dus toen hadden wij dat ook. En wat denk je? Weet het, op een gegeven moment kwam er een mevrouw binnen en zo'n haar zo. En die zegt, ken je mij? Ik zeg, nou, wie bent u? Nou, ik ben Ans Naber van Calorie Naber. Heel groot, hè? Ik zeg, nou, daar heb ik wel van gehoord, want u staat ook op de rij. Ja, zegt ze, dat klopt, maar ik ben wel geïnteresseerd in jouw werk.
0: Ja.
2: Dus toen is het gaan rollen en dat was fantastisch, joh.
0: Ja, zo gaat dat, hè? Ja. Ja. In plaats dat je... dus dat is afwachten, Frits, wat er gaat gebeuren dan.
3: Ja,
0: nou ja, dat is inderdaad. Wel duidelijk.
3: Nou ja,

0: praten gewoon lekker door weer in de muziek. Maakt niet uit. Nogmaals, we zijn live. Take your time, Sam Hunt. Heb je een vraag aan mij dan?
1: Ja, het is jouw feestje.
0: Het is mijn feestje. Ja, je zegt, hebben jullie een vraag aan mij? Nou, toen bleef het stil.
1: Nee, dan ga je nog door.
0: Ga ik nog door? Ja, ja, dat werd ook wel gevraagd, ja, inderdaad. Tuurlijk. Ja, zeker. Ik wil wel proberen om de 25 jaar te halen.
2: Oh,
0: ja,
2: leuk.
0: Ja, want wat, ik vind het nogmaals heel leuk om te doen. En het tv-programma is erbij gekomen. Dat is een cadeautje. Maar dat gaat niet 25 jaar. Nog duur hoor. Want dat is echt wel een andere tak van sport. Maar nee, zolang dit kan, ga ik wel door. Want ik vind het ontzettend leuk om met jullie te praten over het vak.
2: Ja. Over je staat nu ook af en toe in het KCB.
0: Ja, ook dat. Ja, die blaadje inderdaad. Ja. Ja, vanwege de interviews. Ja, ja, klopt. Ja, ja.
2: Vertel daar eens wat over.
0: Ja, oh ja, dat is een goede vraag.
1: Draai het even om.
0: Ja, draai het even om. Ja, dat is heel goed. Nee, ik ben lid inderdaad, net als jij, van het KCB. Ja, en het KCB heeft een blaadje. Die brengt een nieuwsbrief uit. Dat heet KCB Nu. En de redactie wisselde volgens mij. En ja, er kwamen vragen, weet ik veel. Nou, toen zei ik, oh ja, dat wil ik wat doen. Ik zei, nou, mag ik dan de interviews gebruiken die ik doe in mijn radioprogramma?
2: Ja. Oh, ja.
0: En toen werden het dus 5 vragen aan, kunstenaar. Dus elke keer, nou niet elke keer, niet iedere keer is hier natuurlijk iemand van het KCB. Maar als er een KCB-lid is in het programma, dan gebruik ik het interview om ook dit interview in het programma dan om te gebruiken voor het blaadje. Ja. En dat worden dan 5 vragen aan. En nu was dat Nicole Spit.
2: Oh ja. Ja, die ken ik ook wel. Ja.
0: Ja, dus dat is ook heel leuk om te doen. Maar wat er gebeurt, voorheen heb ik dat ook wel eens gedaan. Mm-hmm. Erik Beets was hier vanochtend. Hij was vroeger hoofdredacteur van Palet, magazine. En die had hem ook wel eens gevraagd. En dat heb ik ooit eens gedaan, ook voor hem. Maar dan moest je dus dit programma helemaal afluisteren en noteren. Ja. Tegenwoordig kun je het gewoon in de AI gooien. Dat is hartstikke makkelijk.

0: vak. Ja. Dan wordt dat hele programma wordt getranscribeerd, heet dat dan. Ja, ja, ja, ja. Dus ik heb het hele programma gewoon op papier. Maar dan ook met alle us en a's en versprekingen. Ja. Ook de tekst van de muziek, weet je wat dat. Alles komt voorbij. En nou, aan de hand daarvan kan ik wel weer het interview maken.
1: Oh, leuk zeg.
0: Schrijven. Dus dat is dan wel heel makkelijk wat dat betreft. Ja.
1: Ja, een goed idee, want dat geeft ook een inkijkje bij de vraag die jij altijd stelt aan de kunstenaars hier. Dat lezen de mensen het op de KCB weer. Hartstikke grappig.
0: Ja, het is ook wel goed om te laten, want dat vroeg iemand vanochtend ook wel. Waarom dan dit programma? Ik zei, ja, maar het is ook wel heel belangrijk om kunstenaars aan het woord te laten over hun werk. Wat ze doen. Wat jij zei net, het is een vak, het is een beroep.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En vaak hebben mensen een soort idee van dat je als kunstenaar...
1: Leuk en daarbij kliedert en hobbyt.
0: Ja, precies. Ja, ja. Oh, je hebt 's nachts inspiratie. Hoe doe je dat dan?
1: Nee, je moet gewoon... Dat is hard werken om inspiratie te krijgen.
0: Precies. Ja. Op de academie leerden we altijd. Het is gewoon van 9 tot 5 in je atelier zitten. Ja. Het is gewoon aan het werk zijn.
1: Ja. Nou, heel veel dingen maken die je in de prullenbak gooit. Precies. Totdat je tegenkomt waar het om draait.
0: Ja, dat is het. Ja.
1: En je laat maar 10% zien van wat je maakt.
0: Ook dat.
2: Ja. Als het goed is.
0: Dus laat alles zien.
3: Ik heb wel een filter.
0: Of alles. Of maar 1%.
2: Dat kan ook. Dit ook wat jij doet. Het is ook net als het gesprek over die ateliers. Als jij stopt. Er is niet zomaar weer iemand die dat gaat doen. Weet je, heel veel dingen verdwijnen, maar het is niet vanzelfsprekend dat er dan weer iets terugkomt. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Er komt geen vervanging dan voor mij. Nee, dat weet ik zeker. Dat komt niet terug.
2: Ja, en het is gewoon heel fijn als je iemand hebt die ook. Jij hebt kennis van zaken, je kent het veld, weet je wel. Dat is gewoon heel goed.
0: Dank je. Maar ik vind het ook heel belangrijk, want dat merk je ook kunst en cultuur, zeker op tv of in de politiek. Het wordt steeds minder en steeds minder. Ja. Echt steeds minder. En het is super belangrijk. Nou ja, wat je ook merkt, is dan natuurlijk ook een tendens de laatste jaren dat het ook laagdrempelig moet zijn. Ja. En dat ook de amateur. En dat is ook allemaal prima. Maar er is een verschil tussen professional en amateur. Ja. En dat is het, hè?
4: Ja, zeker. Maar het is ook een heel groot verschil, je opleiding.
0: Ja.
4: Want of je op een academie zit of je zit op een,
1: cursus.
0: Ja, zeker.
4: Wil niet zeggen dat het hetzelfde is als talent. Als je op een cursus zit, kan ook jouw talent naar voren komen. Maar dan moet je wel een andere weg gaan bewandelen.
0: Ja.
4: Want het is niet niks, zo'n academie.
0: Nee, absoluut. En wat je ook merkt, vind ik wel, bij kunstenaarsvereniging. We hadden het in het eerste, tweede uur hadden we ook over een kunstenaarsvereniging. Mm-hmm. En wij zijn natuurlijk ook wel lid van een kunstenaarsvereniging. Dat je dat daar ook al ziet. Dat mensen aangenomen worden waarvan je denkt, sorry.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat is ook moeilijk, want je oordeelt over...
2: Het is niet voor niks vroeger een gilde. Hè?
0: Nee, nou ja, ik noem maar wat.
2: Een beschermd vak. Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar.
0: Iedereen kan zeggen, ik ben kunstenaar. En nogmaals, met alle respect voor alle amateurs... die ook hartstikke mooi en prachtig werk maken. Maar het is een andere discipline.
1: Ja, een kunstenaar gaat meer over de inhoud. Ja. Het gaat niet om een mooi plaatje, want... Ja, het gaat niet om dat je iets heel moois maakt. Het gaat er meer om dat je iets communiceert via beelden.
0: Ja.
1: Er zijn een heleboel mensen die zijn, net als ik, niet heel erg praterig. En niet heel erg auditief. Maar ik ben echt beeldend. Dus mijn manier van communiceren is via mijn beelden.
2: Ja.
1: Dus ik kan niet goed uitleggen wat ik doe. Ik laat het vaak zien. Dat is makkelijker. Want
2: Anders schreef je wel een boek.
1: Anders raakt iemand of het raakt iemand niet. En dat vind ik allemaal prima. Dat hoef je niet te raken. Maar sommige mensen die zien wat ik maak. En die zeggen van nou, dat vind ik echt fantastisch. Ik wil meer zien.
0: Ja.
1: En daar draait het om.
0: En dat zeg je heel goed. Het is onze manier van communiceren.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind dit ook heel spannend, dat praten. Maar
0: dat weet ik.
1: Ja.
0: En tuurlijk merk je dat ook wel hier in het programma.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen. Komt het ook wel goed?
1: Ja, dat komt omdat jij ons heel goed geruststelt.
0: Okay, gelukkig maar, ja toch?
1: Ja,
0: precies dat. Ja. Ja, en wat ik ook wel, wat mensen ook wel eens vroegen, je bent niet heel kritisch. Nou, dat ben ik wel. Ik ben ook wel kritisch, kan ik wel zijn. Maar ik vind het ook belangrijk in dit programma dat je goed tot je recht komt.
1: Ja,
0: dat je verhaal goed kan vertellen. En dat heeft geen zin als ik bijvoorbeeld een hele nare vraag stel of zo. Daar ben ik niet voor.
1: Nee.
0: Maar ja, goed, dat is het dus.
4: Ja, het moet allemaal gewoon opbouwend zijn.
0: Ja.
4: Anders is het zinloos.
0: Ja, maar dat is met alles denk ik wel.
4: Jawel, maar gewoon in zo'n programma wat zo kort is... Nou, dan is het belangrijk dat de juiste vragen op de juiste plek komen... zodat het de ontwikkeling.
2: Je moet een optimale sfeer creëren, ja, zeg maar, voor, ja, je, voor de gasten.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja,
2: en dan
0: absoluut
2: hopen dat er iets, ja, ja, iets zinnigs gezegd wordt.
0: Ja, dat,
2: iets,
0: ja, gezegd, nou, en gelukkig is dat wel eigenlijk, ja, altijd, ja, ja, zo. Ja, ja. In al die 20 jaar heb ik het denk ik maar 2-3 keer meegemaakt dat iemand echt dichtklapte.
2: Ja.
0: En dat was ook een live uitzending, dus dan heb je een beetje pech.
1: Ja, ja.
0: En nou ja, goed, dat vang je dan wel op, hoor.
2: Heel
0: door
2: veel muziek.
0: Ja, heel veel door muziek, door heel veel muziek te draaien, inderdaad. Ja. Maar ja, dat komt, heel, komt wel eens voor, maar niet heel ook vaak.
1: Ik vind het wel logisch.
0: Ja, ik ook, hoor. Ja. Maar gelukkig komt het niet zo heel vaak voor. Te laat komen wel.
1: Ja, daar ben ik niet van, hoor. Ik was mooi op tijd.
0: Ja, nee, maar dat gebeurt echt. En dan zit je in een live uitzending en dan is iemand er om 11 uur nog niet. En dan is het, begint het nieuws en dan moet je starten met de begintune en dan muziek en dan is het nog niet. En dan nog maar een keer muziek en dan gaan we bellen. Want ja, wat moet je anders? En ik moet het dan naar elkaar zien te praten. Nou, dat is wel klotsende oksels, hoor.
1: Ja,
0: dat is echt stress. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak. Nee.
4: Ik vind de uitdrukking mooi, klotsende oksels.
0: Ja, klotsende oksels. Ja, nou, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik kan me ook wel heel goed altijd inleven in, als er een tv-programma is of zo, er gaat iets mis dan, hè, als je live uitzendt. Dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja, goed, ja.
2: En 20 jaar ervaring, dat doet natuurlijk ook wel wat.
1: Dat helpt ook.
0: Ja. Ja, nou, ik ben natuurlijk wel, en dat wil ik ook even gezegd hebben, want wel, ik heb altijd mijn technici, hè. Ja. Ik heb altijd of Willem, of André, of René, of, hè. En al die 20 jaar wel wat mannen versleten, in die zin. Eén vrouw. Oh, ja. Ja, dat is ook zoiets. Ja. Nee, maar zonder de techneut kan het gewoon ook niet, hè?
1: Nee.
0: Dus dat is het. Hé, lieve mensen, we moeten ook alweer wisselen. Ik zit even op de plot. Ja, we gaan echt wisselen. Ja, dank jullie wel.
1: Ja, heel graag.
0: Nou, jij bedankt.
2: En jij ook.
1: Ja,
2: ook
1: bedankt.
2: En gefeliciteerd.
0: Dank je wel.
4: Gefeliciteerd.
0: Ja, we gaan naar Rihanna. Take a bow.

0: Ja, dat was Rihanna met zijn kabaal.
1: En ook Gitaarmodus genoeg.
0: Ja, ja, we zijn al in de uitzending, lieve mensen. Jullie kletsen lekker door, maar dat geeft niet. Ik zit hier met Anno van der Heijden, Hans Marwijk en Annelies Hoorde. En Gerda Schimmel komt nog aanschuiven.
2: Klopt.
0: Ja. Trek de microfoon maar even bij naar je toe, als jullie willen.
2: Zoek de parkeerplekje, maar het is druk met het mooie weer.
0: Nou ja, het is hartstikke druk met het mooie weer.
3: Het is wel te vinden, hoor.
0: Ja, ja, vind je het goed?
3: Om de hoek. Ja.
0: Lieve mensen, we zijn in de uitzending. Kijk, daar is Gerda.
2: Nou, wat.
0: Ja, kijk, glaasje water erbij. En Hans, ik begin gewoon even met jou.
1: Wat zeg je?
0: Ik zei, begin even met jou gewoon.
1: Oké.
0: Dan kunnen de dames even gaan installeren, et cetera.
1: Ja, meestal gaan de dames voor, maar...
0: Nee, nee, nu mag jij even eerst. Hoe is het? Waar ben je mee bezig?
1: Ik ben weer begonnen met schilderen.
0: Ben je begonnen met schilderen?
1: Ja, ik heb een paar jaar niks gedaan. Ik had veel te druk in het KCB. En ik zit met voorzitter van de ballotagecommissie met ontzettend goede mensen. Mannen en vrouwen, jong en oud. Verschillende disciplines. En we krijgen meer organisatie nu in het KSMB.
0: Maar dus daarom kom je niet aan het schilderen
1: nou,
0: toe?
1: Nou, weinig. Die hoofd is te vol.
0: Ja.
1: En ik heb Pieter Ranja vervangen voor een expositie van 11 kunstenaars in het Nieuw West Ziekenhuis in Alkmaar. Dus ik was, zeg maar, zogezegd conservator. Nou, Arno is een van de deelnemers in die expositie. En we hebben een hele goede en vruchtbare samenwerking met het NWZ.
0: Ja.
1: En het is een mooie expositie geworden. En ik heb daarnaast ook nog in de Nieuwe Vleugel een solo-expositie. Nou, ik heb nog wat dingetjes afgezegd. Ik was ook vrijwilliger bij het Vredeskerkje in Berg aan de Zee. Als gast hier en facilitair ondersteuning. Dus ik wilde een beetje rust hebben. En ik probeer weer te gaan schilderen. Ik ben net een gouddoek heb ik opgezet.
0: Dus ja.
1: Het gaat weer lekker.
0: Nou, fijn, toch? Ja.
1: Ja.
0: We zitten hier wel, dat valt me opeens, met allemaal KCB-leden om tafel.
1: Ja.
0: En dat was grappig. In de tweede uur zat ik met boterhalleden om de tafel. Dat was ook alweer...
3: En jij bent lid van allebei.
0: Ik ben lid van allebei. Ja, dat was ook, ik zeg het niet toevallig. Ja, dat is natuurlijk wel toevallig. Maar eigenlijk bestaat toeval niet, hè? Nou ja, fijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Goed. En Gerda en Annelies, want jullie moeten even die microfoon delen.
2: Ja.
0: En waar zijn jullie mee bezig?
2: Ja, wat mag je?
4: Ja, wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Parijs.
0: Ja.
1: Zo?
4: Ja, en we zijn weer teruggevraagd met veel enthousiasme.
2: Wat mooi.
4: Ja, dat wordt ons derde jaar gezamenlijk. En ik doe al met mijn eigen werk vanaf 2019 mee. En ja, ik verheug me erop. Ja.
2: En dat is Salon de Beaux-Arts. En dat is wel een... begrip in Frankrijk.
0: Ja, in Parijs ook sowieso, ja, natuurlijk.
2: Ja, ja. Ja. Vincent van Gogh in zijn tijd deed ook mee met die exposities.
0: Ja, ja.
1: Dan... van Meuzen.
0: Dan noem je toch eens wat, hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. En wat voor werk gaat er heen? Wat voor werk
4: van
0: gaan
4: ons,
0: jullie daar?
4: Van ons gezamenlijk werk in perkament.
0: Ja,
2: ja, en dat werk hangt nu bij de KCB.
3: Perkament, hè, zeg je. Kun je dat uitleggen?
4: Oh, sorry.
0: Zit jij even het interview over te nemen?
3: Nee, me niet kwalijk. Dat ging
0: zo. Dat perkament hebben ze al zo vaak uitgelegd.
4: Ja, ja, okay. Ik kan al wel zeggen dat ik ooit van Marianne Duyf een stukje perkament gekregen heb. Omdat zij daar op schilderen en de olieverf vloeide nogal in die huid. Dus zij vonden het niet goed genoeg om te gebruiken. En zo is het perkament onze kant op gekomen. Dus Marianne, dank er nog voor.
0: Ja,
2: maar ik vind het verhaal van het hondje nog leuker, hoor.
0: En wat is dat verhaal dan?
4: Nou, het verhaal van het hondje is dat ik had een kieskeurig hondje. Die zo'n kluifje, ook geperst perkament met vulling...
0: Oh.
4: Die wilde hij maar niet aan beginnen. Dan deed ik het in lauw water. En dan verweekte de huid. En dan begon hij er wel aan.
0: Oh ja.
4: Dus toen ik dat stuk perkament van Marjan gekregen had... dacht ik, ik ga dat met dat perkament ook. Ik leg het gewoon in bad en ik kijk wat er gebeurt.
0: Ja.
4: En zo is het begonnen.
0: Zo is het begonnen, inderdaad. Ja. Hoe lang werken jullie al samen?
4: Sinds 2012.
0: Ja. Ja, zo, ja.
2: Ja, en dan hebben we Ode aan het Water. Dat is een expositie in Alkmaar.
0: Ja, Kunstatelier Alkmaar.
2: Die begint binnenkort. Daar zijn we voor uitgenodigd.
0: Ja.
2: En dan werken we samen met een groep en dat heet Art Allies. En daar hebben we in het najaar ook een expositie mee. En dat gaat over voeding in de breedste zin. Zij hebben voeding gekozen als... kapstok voor alles wat er in de wereld gebeurt. Alle ellende, weet ik wat. En dat voeren we terug op voedsel.
0: Oké, mooi.
4: En wat, wat hebben wij dan gemaakt? Ja, handen in perkament. Mm-hmm. En ons idee is van, er zijn heel veel mensen die staan met lege handen als je het over voedsel hebt.
0: Mooi. Mooi symbolisch ook, inderdaad.
2: Ja. En dan lege handen in die zin dat sommige mensen echt geen eten hebben. Mm-hmm. En lege handen van, wat kunnen we eigenlijk doen om de wereld een beetje beter te maken?
0: Ja.
2: Dat.
0: Ja. Mooi.
2: Dat zijn we aan het uitzoeken.
0: Ja, en jij, Anno, waar ben jij mee bezig?
3: Nou ja, waar ik heel concreet mee bezig ben, dat is zorgen dat mijn apparatuur weer gaat functioneren. Want alles is stuk. Mijn fotoprinter, mijn computer is gecrashed. Mijn telefoon doet het nog maar net. En nou ja, daar ben ik nu mee bezig.
2: Maar leuk kunstwerk.
3: Ja, ja. en ik ben heel erg aan het nadenken momenteel van hoe verder. Want ik werk multidisciplinair en bij perioden is het meer fotografie. Bij andere perioden is het meer schrijven. Bij andere perioden is het weer meer muziek, installaties maken. En het laatste waar ik zelf een beetje tevreden over was, dat was een installatie die wel grappig was ontstaan. Dat heette Narcistische Mannen met Macht. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ontstaan vanuit een installatie.
4: Goh, wacht, hoe kom je daar nou op?
3: Ja. Maar goed, die mannen, dat waren politici. Trump en aanverwanten, gewoon dictators, laat ik het zo zeggen. En die was ik aan het tekenen eigenlijk voor een andere installatie die ik in het KCB ook had geëxposeerd met dode bruinvissen die ik had gevolgd. Die lag vrij lang op het strand, echt bijna 2 maanden. En ik ben onder allerlei mogelijke weersomstandigheden terug geweest om hem te fotograferen in verschillende staten van ontbinding. En die heb ik toen samen met een olijftak, die was omgewaaid, dus een zekere relatie met het milieu, en dictators en die foto's heb ik toen op de muur gehangen. En daar heb ik een hele grote huilende bruinvis omheen getekend. Ik mocht op de muur tekenen, wat ik ontzettend leuk vind. Dat doe ik het allerliefste, op de muren tekenen.
2: Dat was ook bij het KCB.
3: Wat? Dat was bij het KCB. Maar die portretten, toen ik daarmee bezig was met Trump en die, hoe heette al die gasten?
0: Netanyahu.
3: Van Hamas, die gasten die intussen weer vermoord zijn. En aan het tekenen was, dacht ik ineens, verrek, ik ben precies hetzelfde aan het doen als mijn opa vroeger. Mijn opa, ik kom uit een zeer onartistieke familie, een hele burgerlijke familie, kan ik wel zeggen. Maar mijn opa die tekende in zijn vrije tijd, die was huisschilder en die tekende eindeloos allemaal portretten na van bekende mensen. Politici, acteurs, nou ja, alle bekende mensen. En toen zij naar het bejaardenhuis gingen, gaf mijn oma mij al die tekeningen. Er zijn ongeveer 3000. Die staan grote stapels op zolder. En ik wilde daar altijd eens iets mee doen. Maar toen dacht ik, laat ik eens heel goed zoeken in die periode van de Tweede Wereldoorlog, wat die daarmee gedaan heeft. Ja. En dat toen had hij inderdaad beulen, weet ik veel wat. NSB's maar, had hij getekend.
0: Ik pak even terug, want we hebben niet zo heel veel tijd. Ja. Maar je bent er wel aan het uitzoeken nu wat je het liefste wil gaan doen. En dat is dus
3: nou,
0: al
3: niet
0: tekenen
3: wat,
0: geworden?
3: Niet dat wat het liefst, ja, dat weet ik nog niet. Ik ben aan het kijken. Ik ben nu een installatie aan het maken die ik verder uitbouw van dat project. Mm. En dat is een soort monumentje voor Gaza, laat ik het zo zeggen. Met een grote steen, met bloed en zonnebloemen enzovoort.
0: Ja.
3: Kijken wat daaruit komt.
0: Maar is dat natuurlijk een vraag aan jullie allemaal. Het is ook wel de tijd waar we in zitten. Hè, waar er heel veel gebeurt natuurlijk. Heel veel slechte dingen.
3: Ja.
0: De ene kunstenaar reageert daar wel op. De andere kunstenaar niet zozeer. Jullie, Gerda en Lies, hebben het natuurlijk ook wel. Hè, met die voeding straks. En jullie geëngageerdheid zit er natuurlijk in. Hoe zit dat bij jou, Hans?
1: Ik ben nu bezig, waar ik mee begonnen ben, met een cubistische stijl van huizen. Alleen de daken geven dus elkaar beschutting en een schaduw. Geen voordeur, geen ramen, niks erin.
0: Maar het is niet, het
1: ik ben
0: is
1: nu
0: niet
1: weer terug naar
0: een
1: nieuw kleurrijker.
0: Ja, oké, maar het is niet geëngageerd. Het is
1: nee,
0: je reageert niet op wat er nu gebeurt.
1: Ik kijk niet meer nationaal.
0: Nee, oké, je kijkt sowieso niet meer naar nationaal.
1: Nee,
0: ik
1: vind het vreselijk. Ik heb de Volkskrant opgezegd.
0: Ja.
1: Gaat veel te diep in op reportages. En ik moet veel meer muziek op me heen hebben. Dus ik zit vaak in mijn atelier om muziek te luisteren.
0: Ja. Is dat wat we doen als kunstenaar eigenlijk, Gerda? Dus of we reageren op dingen of we sluiten er ons voor ons af. Maar we zijn er wel toch mee bezig.
4: Ja, ja, ik moet je zeggen, mijn werk is ook niet geëngageerd. Nee. Dan ga ik echt voor schoonheid. En ik vind eigenlijk dat we dat nodig hebben in deze barre tijden.
0: Ja. Ja.
4: Dat is
0: dat
4: wat jij ook zegt. Ja.
0: Precies, dat is ook wat Hans aangeeft eigenlijk.
1: Ja, kleurrijk. Ik heb ook veel met een groot doek bezig. En ik heb dus de Franse huizen, maar dan in een toeristische stijl. En daar is één rood dak in.
0: Ja.
1: Het was rouge. Seulement. En dat heb ik ook vroeger gemaakt. En ik denk, want er is altijd wel iets, een zon te zien, een licht, een kleur te zien. En daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja.
1: En ik wist, ik zond me af van wereldnieuws. Ja. Ik slaap er slecht van, ik zweet in bed, ik kan niet tegen.
3: Nee. Ja, ik zond me daar helemaal niet vanaf. Ja.
2: En zo bleef alles zoals het was.
0: Ja, maar zo,
1: ja, dat is ook zo. Dat
0: maar iedereen reageert op zijn eigen manier op. Hè,
1: ja, ik ben kwetsbaar.
0: Dat is ook wel prima natuurlijk. Ja.
3: Ja. Nou, het is inderdaad de manier om daar schoonheid tegenover te stellen. Maar ik vind dat ik als kunstenaar echt daar iets mee moet. En hoe dan ook. Ook als ik met schoonheid bezig ben om dingen uit te drukken van deze tijd. En die letterlijke dingen, dat doe ik veel meer in de fotografie. De tijdgeest vastleggen. Maar ik heb ook al puur esthetische dingen gemaakt. Maar dan hebben ze abstracte schilderijen, een abstracte periode gehad. Maar dan nog zet ik in een soort energie of in de titels. Heeft er bijna altijd een link met wat er in de wereld gebeurt.
0: Oh ja, maar we moeten ook nog even naar muziek. We praten zo meteen verder hoor. Ik denk dat het ook voor iedereen persoonlijk is. Hè? Hoe hij of zij dat invult in zijn werk. We gaan naar... over schoonheid gesproken. Kiss from a Rose van Seal.

0: Kiss from a Rose van Seal. Natuurlijk draaien we ook muziek in het 20-jarig jubileum van Kunst Compleet. En we praten ondertussen gewoon door, hè, in de muziek. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Want we hebben het natuurlijk over wat er in de wereld gebeurt. Hè, of je geëngageerd kunstenaar bent of je schoonheid wil laten zien. Maar in hoeverre heb je verantwoordelijkheid als kunstenaar in dat opzicht, Annelies?
1: Dat vind ik wel degelijk.
0: Annelies.
2: Ja, ik denk ook dat je daar verantwoordelijkheid in hebt. Maar dat dat voor ieder persoon verschillend is. En dat ieder het op zijn eigen manier oplost. En ja, de een bekijkt het vanuit een positieve vibe. En de ander is heel activistisch. En ik persoonlijk heb meer de neiging om te kijken naar... ik verzamel afvalmaterialen. Ik doe daar wat mee. En mijn idee daarachter is van... maar hoe kunnen we het anders doen? In plaats van dit is niet goed, dat is niet goed. Van hoe kunnen we met elkaar een andere vorm vinden om het beter te maken?
0: Ja, en jij, Anno?
3: Ik wil het niet activistisch noemen wat ik doe. Meer het uitdrukken van deze tijd. Maar wat ik net zei, ik zit in een soort tussenfase. Mijn apparatuur moet het weer doen. Maar ik ben op dit moment ook geneigd om bijna wat ik heel vroeger al deed... om kinderverhalen te gaan maken met illustraties. Waarin ik ook dingen wel laat zien van de wereld... maar waarin ik dan meer de schoonheid laat zien. Hoewel ik ook vind in werken wat geëngageerd is... dat je daar absoluut ook schoonheid... in moet.
0: Zeker.
3: Compositie moet goed zijn. Al dat soort dingen. De kleuren moet goed in elkaar zitten. Anders dan. Dus heeft het niet zo'n zin.
0: Ja. En jij, Gerda? In welke zin voel je verantwoordelijk?
4: Ik voel me verantwoordelijk als kunstenaar voor wat er op mijn pad komt. Zoals nu werk ik dan met streekdrachtstoffen. Omdat die streekdrachten helemaal verdwijnen. En neem me niet kwalijk, ik zie te ver.
0: Ja.
4: De streekdrachten verdwijnen helemaal. En ik wil ze eren door op mijn manier met die stoffen om te gaan. En nu kom ik erachter dat die stoffen heel moeilijk verkrijgbaar zijn. Dat was nooit zo. Maar dat is dus het laatste jaar dat ik me er echt in verdiep. Is er een hele verandering in gekomen. Dus moet ik echt moeite doen om... ik werk nu met stoffen uit Marken. Prachtige stof, vind ik zelf. En ik mag blij zijn als er zo'n baaltje weer binnenkomt. Het is echt... maar ik wil graag laten zien hoe rijk dat was.
0: Ja, dus die traditie is ook in die zin een beetje aan het verdwijnen. Omdat je de stoffen niet meer kan krijgen.
4: Ja, en ieder maakte zijn eigen kostuum.
0: Ja.
4: En dat is ook helemaal kwijt. En we hebben het er net over. Denk van, we hebben het over slavernij. Ja, als je kijkt naar de kledingindustrie, denk van, waarom gaan we niet zelf weer een beetje meer kijken wat je zelf eraan kan doen? Best leuk, toch? Tenminste, ik vind het heel leuk.
0: Ja.
3: Oh, ik vind het afschuwelijk. Alles wat met een draad te maken heeft, daar word ik helemaal doodnerveus van.
4: De vorm van kleding is wikkelkleding.
0: Ja.
4: Dus daar kom je heel eind mee, hoor.
0: Ja. En in hoeverre...
5: Als je nu kijkt naar een bekend merk, kleding, het had op meet in Portugal. En dat is peperduur. Herenbroekjes en shorts en zo. Dan denk ik, maar je hebt nooit gekeken waar dat gemaakt wordt. Er staat een labeltje op, met in Portugal. Maar daar heb ik dus echt maling aan. Want dat wordt gewoon uitbesteed, wordt het in het Verre Oosten.
0: Gaat naar Afrika of naar India.
5: En in Turkije.
6: Ja,
5: India
6: is veel, ja.
5: Nou, weet je, je kunt dat niet controleren. Je hebt daar ook geen vat op. Ja. En het is aan het licht gekomen. Dat is zo'n schip dwarslag in het Suezkanaal. Met alles stagneerde. En als je ziet... Dat de vee moet worden, ritueel worden geslacht in de Arabische landen. Komt allemaal uit Oekraïne vandaan en uit de Balkanstaten. En die worden levend worden in schepen gedaan. En niet de helft komt dus levend aan daar zo. En zo ziek is de wereld.
0: Ja, maar
5: ik probeer daar een bijdrage aan te leveren. Door nu wat kleurrijker te gaan schilderen.
0: Dat was de vraag. Ja.
5: Maar ik weet niet of het helpt. Of het mensen raakt, ik weet het niet.
0: Nee, dat weet je niet.
5: Ik weet het echt niet.
0: Dat weet je, dat weet je nooit, toch?
5: Maar ik doe het ook voor mezelf.
0: Ja, ja.
5: En ik ben nu wel zo vrij 78 jaar geleden dat ik de perspectief loslaat. En de regels van de opleiding laat je ook allemaal los. Dus,
0: ja, ja. En hoe is dat verder nu met het KCB bijvoorbeeld? Want het is toch wel, we zijn allemaal lid van het KCB.
5: Ja.
0: Hè? Wat is dat? Wat brengt dat jou, het KCB?
5: Nou, ik heb 11 films gemaakt. En ik had ook hulp van Theo Oldhuis als adviseur. Ik heb een verhaal in boeken geschreven. En je kan roeren in de pot met kennis van kunstenaars.
0: Ja, die lid zijn.
5: En
0: ja.
5: Dat is heel erg lekker. Ik heb met Marcus van Horen samengewerkt en met Theo en ja, wie niet. En dat, ik ken dan een muzikus uit Engeland die mijn filmmuziek gecomponeerd heeft en begeleid. Dus ja, die zijn ook andere organisaties zitten, maar ook met KCB. We hebben een jubileum gehad vier jaar geleden. En toen hebben we alle leden hebben een kans gehad. Hebben dat helemaal georganiseerd. Maar ook literaire avond. We hebben een muziekavond, we hebben een filmavond gehad. Dus we hebben heel veel disciplines in huis.
0: Ja.
5: En daar moet je echt gebruik van maken.
0: Wat brengt het KCB jou, Anno?
3: Nou, ik vind het heel erg leuk om geregeld mee te kunnen doen met exposities. En ook om af en toe wat collega's tegen te komen. Ja. Dat eigenlijk.
0: Om te praten over het vak eigenlijk. Ja.
3: Ja, dan vind ik dat meestal heel weinig gebeurt op een inhoudelijke manier. Yeah. Je komt elkaar toch vaak alleen heel oppervlakkig tegen.
5: En dat vind ik
0: de speedtijd, ja. Die we
3: ja, dat was in. Ik. Maar ja. dat vond ik ook niet zo veel opbrengen.
0: Ja. Ja, maar het is ook wel de contacten met de collega's. Maar je inspireert elkaar. Ja?
5: Weet ik niet.
3: Weet ik ook niet.
0: Nee, niet zo heel erg.
4: Daar is een vereniging voor om je met elkaar een beetje op te tillen.
0: Ja.
4: Zo voelt het voor mij.
0: Maar zou het beter kunnen dan bij het KCB?
3: Ja, om te beginnen zorgen dat er veel meer jonge mensen komen en ook aan bod komen. En veel meer mensen die ook installaties maken. Heel veel jonge mensen werken multidisciplinair. Terwijl bij de KCB nog steeds, toen ik lid werd, moest ik mij als fotograaf inschrijven. Terwijl ik multidisciplinair werkte, snap je? Want het werd zo in vakjes gedeeld. En dat voel ik nog steeds een beetje. Dat vind ik.
0: Maar hoe moeilijk is het om jonge kunstenaars lid te laten worden van een kunstenaarsvereniging?
3: Moeilijk.
0: Dat kan bijna niet. Want die gaan naar Amsterdam, naar Den Haag, naar wat dan ook.
3: Nou ja, maar het heeft ook mee te maken, denk ik, dat het soms toch een beetje ouderwets overkomt. In plaats van wat ik zie van tentoonstellingen van jonge mensen. Die zijn zo aan het experimenteren.
5: Ja, de 19 mensen die wilden lid worden van KCB, was de kwalitatie van maart. En de oudste was dan 79, mijn leeftijd bijna.
0: Ja.
5: Maar heel veel. Ja, maar heel veel mensen van 25, 30 jaar.
3: Ja, oh ja, oh, nou, dat vind ik goed om te horen.
0: Lieve mensen, we moeten afsluiten.
5: Mag ik nog één ding zeggen? Mag ik feliciteren en danken voor wat je al die jaren hebt.
0: Ja, dankjewel.
3: En ik vind dat dankjewel. Je dat echt heel goed doet. Ook zo'n groepsgesprek.
0: Dankjewel. Dankjewel.
5: Ga zo door.
0: Dat gaan we zeker doen, ja. We zijn aan het einde van het programma gekomen. We horen de eindtune en we zitten live. Dus we moeten echt naar het nieuws ook zo meteen. Heel hartelijk dank. Natuurlijk ook André bedankt. Mike bedankt ook voor de regie. En voor de techniek. Ik noem nog even alle gasten natuurlijk. Hè. Yvonne, Els, Sebastiaan, Helen, Peter, René, Sonja, Frits, Annemiek, Gerda, Annelies, Arno, Hans. Nou, wie had ik in het eerste uur? Even kijken. Nou, gaan we het doen. Mijn blaadje. Ellen Zwaardenburg, de Vij, Albert Boekema, Marjan, Marja, Susanne, Erik. Nou, kortom, 20 gasten en meer. Heel hartelijk dank. Dank jullie allemaal. En dan ga ik echt afsluiten. Ik vond het een feest. En nogmaals bedankt. En tot de volgende keer. Graag 25 jaar. En dan zeg ik altijd, maken wat van. Ook in de kunst.
1: Toprooster lost voor u de vraag op, wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
4: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
3: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer zelf over.
5: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
3: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
7: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzeria Herengewaard en Pizzeria Noord-Schermoude.

Het is vrijdagavond 25 september 2026. Luisteraars en chips onder, goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live programmering van Radio NTV 80. We gaan zo meteen van start met aflevering 330 van Gewoon Hollands. En we zijn vandaag, als het goed is, te ontvangen in de Kust- en Duinstreek via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919, via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. We zitten momenteel in de Kust- en Duinstreek op Ziggo TV Kanaal 44 en op KPN TV Kanaal 1493. Met groot glashelder vermogen kun je ons vinden in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar natuurlijk ook bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben ook een eigen RTV 80 app. Die is heel makkelijk te vinden in de App Store voor jouw Android en voor jouw Apple telefoon. Heb je hem nog niet gedownload? Doe dat eens nog even. En blijf natuurlijk afgestemd op dit radiostation. Ook op deze vrijdag, de 25e september, worden we doorgeplucht door een aantal internetradiostations. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ik zeg mijn hartelijke dank. Ja, de luisteraars die nog niet bekend zijn met dit radioprogramma. Ik ben Herman van Kampen. En tot 11 uur vanavond verwacht ik heel veel Nederlandse artiesten aan de telefoon. Zodat ze nieuw gereleasde nummers uiteraard weer te horen kunnen brengen. Met de bijbehorende informatie. Blijf gezellig luisteren. We gaan van start met Marloes Oosting en de nieuwste. Ja, van Frank van Etten.

0: deze vrijdagavond, de 25e september 2026. Rechtstreeks vanuit de radiostudio Zuiderduinlicht van Tassé. Radio Studio 1 van R280. Ja, ben je juist ingeschakeld als je hem zonder goedenavond. Welkom bij Gewoon Hollands aflevering 330. Marloes Oosting, tezamen met Frank Vanetten bij jou in de speakers. De allernieuwst gereleasde single, Kiezen of Delen. Dat is de titel van deze single. We gaan door met de muziek.
1: Dit is RTV 80.
2: Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.
0: Kiezen of Delen, ook zo'n lekkere nieuw gereleasde single. Hier is Sander Kwarten.

0: Kies er nog delen. De allernieuwste geruchten van Sander Kwart en bij jou uit de speakers op Radio 80. Vrijdag de 25e september 2026 vandaag. Je luistert daar gewoon Hollands en ik heb onze eerste artiest aan de telefoon. En dat is Erik Klinken. Goedenavond, Erik.
1: Goedenavond.
0: En hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands, Erik.
1: Ja, leuk.
0: En je hebt ook weer een hele mooie single uitgebracht en gereleased, heb ik vernomen.
1: Ja, hij is wel... hij slaat aan. We hebben natuurlijk van tevoren hebben we teasertjes geplaatst op Instagram en TikTok. Nou, dat ging ik echt helemaal viral. Want mensen die mij niet kennen en die luisteren alleen naar het refreintje. Ja, die denken van, wat is dat voor een meloot? En dus ik kreeg berichtjes van, ben je wel goed? En heb je zelf ook kinderen en schaamteloos?
0: Ja.
1: En nou is het liedje uit en nou zijn de reacties allemaal... allemaal positief. Het is een leuke meezinger.
0: Dus hij begint nou lekker opgepakt te worden en
1: mensen gaan goed. En ik ben er trouwens ook net weer. Ik ben direct doorgegaan naar mijn zoon, want die geeft ook een show.
0: Ja.
1: En daar moet ik zo nog optreden. Maar ik was in België bij de VBRO, maar die waren ook echt helemaal lyrisch.
0: Heel fijn om te horen, Erik.
1: Ja.
0: Wie heeft de tekst geschreven van dit nummer?
1: De tekst heeft Bart Radinger geschreven. Dat is een jongen die komt hier uit Emmen. En die heeft meer dan 10 ook voor mij geschreven.
0: Ja.
1: En die had het liedje liggen. En het was eigenlijk bedoeld van een andere artiest. Maar ik heb hem weg kunnen kapen. Dus ik ben er wel heel blij mee.
0: Waar heb je hem opgenomen, Erik?
1: Bij Randy, was sales.
0: Bij Randy, was sales. Zit er ook een videoclip bij?
1: Ja, een hele mooie, ja.
0: En waar
1: echt, is echt, als echt, de mensen moeten echt de moeite nemen om even naar die clip te kijken. Hij is echt gemaakt door Apex. Hij is echt een fantastische mooie clip geworden.
0: Nou, hij staat uiteraard op YouTube.
1: Ja, wel op YouTube.
0: Welke locatie heb je ervoor uitgezocht, Erik?
1: Wat zeg je?
0: Welke locatie heb je voor de clip uitgezocht?
1: Daar heeft Apex allemaal voor mij gedaan. Dat was in Hengelo. Dat was een industrieel gebouw. Hmm. En daar zitten nu padelbanen in. Dus het was op zich een leuke combinatie. Want padellen komt ook in de clip naar voren. En met dat mooie industriële helemaal op de achtergrond. Dus was leuk.
0: Erik, mijn dank dat jij dit even wil toelichten bij de single in het programma Gewoon Hollands. Ik wens je natuurlijk uiteraard namens het hele team zometeen heel veel succes met optreden bij je zoon.
1: Dankjewel.
0: Wij spreken elkaar de volgende keer en jij mag hem aankondigen.
1: Nou, lieve mensen, geniet van deze hele mooie meezinger Erik Verklinken door het oog van de naald.
2: Hey, zit hij er al in?

0: tijdens dit interview heeft deze man er echt niet om geloven, hoor. Wat een lekker schuin plaatje dit. Erik van Klinken, bij jou in de speakers op Radio Tastig en verder buiten te beluisteren op diverse internetradiostations. Met natuurlijk een hartelijke dank daarvoor. Ja, door het oog van de naald, dat is de titel van deze nieuwe single. En natuurlijk mijn dank aan Erik van Klinken dat jij alles kwam vertellen aan de telefoon over deze single. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende dame van Gewoon Hollands, Richelle Brink. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80 Gewoon Hollands, Richelle.
1: Ja, leuk.
0: En wat heb je voor de luisteraars meegenomen dit keer?
1: Wij zijn uit elkaar.
0: Je allernieuwste release, de single.
1: Mijn allernieuwste single, ja.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Richelle?
1: Ja, eigenlijk is het eerste nummer dat ik niet uit eigen ervaring heb geschreven, maar gewoon van verhalen die ik van anderen heb gehoord.
0: Kijk, dus je hebt zelf de pen bij de hand genomen en je hebt het uit eigen hand laten komen.
1: Ja.
0: Waar heb je het nummer op mogen nemen?
1: Bij Maarten de Groot.
0: En heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Die ja, zeker. Die heeft Kees Kwakkelaar gemaakt.
0: En welke locatie ben je daarvoor geweest?
1: Nou, eigenlijk is het gewoon in mijn eigen huis opgenomen.
0: Oké, gewoon gezellig bij jou. Lekker thuis.
1: Lekker thuis, ja.
0: Kijk. Zit er binnenkort buiten dit nummer nog meer muziek van jou ook aan te komen? Dit jaar of volgend jaar, Richelle?
1: Ja, zeker. Er liggen al 2 liedjes klaar.
0: Ja. En mag je al verklappen wanneer de eerstvolgende gaat komen?
1: Nou, daar ben ik zelf er nog niet helemaal over uit.
0: Oké, dus het ligt er natuurlijk ook aan hoe dit nummer wordt opgepakt.
1: Ja, precies. Het ligt in ieder geval klaar, maar ik weet nog niet precies wanneer.
0: Deze heeft even wat tijd nodig. En uiteraard bij je volgende release spreek ik je weer, Richelle.
1: Nou, heel graag. Superleuk.
0: Ik zou zeggen, kondig hem aan. We gaan hem te horen brengen.
1: Nou, hier is mijn nieuwe single, Wij zijn uit elkaar.

0: Wij zijn uit elkaar, de allernieuwst gereleased single van Richelle Brink. Voor de kust en duistrek op Radio 80 en verder buiten te beluisteren op diverse internetradiostations. Ja, Richelle natuurlijk, onze dank van Radio 80 en het programma Gewoon Hollands dat jij alles kon vertellen aan de telefoon over dit nieuw gereleased nummer. Wie dat nu kan doen is een man die ik ook vorige week nog in de uitzending had bij Gewoon Hollands, en dat is Jeffrey Tanis. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, Jeffrey, vorige week hadden we het over de single Alsof de hemel open gaat.
1: Ja.
0: Wordt die lekker opgepakt?
1: Ja, die wordt goed gestreamd, want die staat in de Lieve Hollands lijst van Spotify. Dus dat betekent dat de streams heel hard gaan. Want die heb gewoon een hele hoge luistergebied, zeg maar.
0: Laten we hopen natuurlijk dat die nog veel meer gestreamd mag worden, Jeffrey.
1: Zeker.
0: Vorige week in de uitzending hadden we het ook over je allerlaatst gereleasde nummer, Slaapkamerogen.
1: Ja, klopt. Die is er nu net uit. En die doet het eigenlijk ook wel heel goed.
0: Wat kan je daar allemaal over vertellen, Jeffrey, over dit nummer?
1: Ja, het is bijna weer hetzelfde riedeltje. Alleen dit liedje is wel een geheel nieuw liedje. Het liedje dat heb ik samengemaakt samen met Pascal Vormen in de coronatijd. En die heb ik eigenlijk weer in de coronatijd hebben we dat eigenlijk even laten liggen.
0: Ja.
1: En nu heb ik het eigenlijk een maand of drie geleden heb ik het eigenlijk weer opgepakt. En we hebben de productie afgemaakt.
0: Ja, en dat heb je samen met Pascal de Vormer gedaan, Jeff.
1: Ja, van dit liedje wel, ja.
0: Ook geen onbekende man uiteraard bij dit programma.
1: Nee, zeker niet.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Nee.
0: En daar heb je bewust voor gekozen om dat niet te doen, Jeffrey?
1: Nou, kijk, weet je, ik kies er bewust voor om geen videoclip te doen. Want eigenlijk was het een idee om een album uit te brengen.
0: Ja.
1: Maar ja, een album dat wordt eigenlijk niet echt meer beluisterd. Het gaat meer om de

0: liedje tegenwoordig. En bij een album zit ook nooit geen videoclips bij. Maar goed, er komt sowieso wel weer een videoclip aan hoor. Van een andere release die er aankomt. Maar ik ga niet bij elk liedje een videoclip maken. Want ja, dat kost ook gewoon heel veel tijd en heel veel energie en heel veel geld.
1: Ja, dan zeg je bij de andere release die er gaat komen, dat houdt in dat we binnenkort nog meer kunnen verwachten, Jeffrey?
0: Ja, om de twee weken. Hè? Om de twee weken komt er een liedje uit. En het volgende liedje, dat is Mijn Meisje.
1: Ja.
0: Dat is ook een liedje uit de pen van Pascal. En de productie heb ik wel geheel zelf gedaan van dat liedje. En ik denk zelf dat wel eens een heel, heel goed liedje kan lezen.
1: Ja.
0: Ook in de Spotify streaminglijsten. Maar ook ja, je zou bijna niet zeggen, maar het kan gewoon op elk radiostation gedraaid worden.
1: Ik denk dat wij binnenkort over een week of twee, drie weer contact hebben, Jeffrey.
0: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Gezellig, leuk.
1: Laten we Slaapkamer regelmatig horen brengen op Radio 80. En als je wil, mag jij hem aankondigen.
0: Nou, lieve mensen, dit is mijn nieuwe single. Slaapkamer ogen.

0: allernieuwste geliefde single van de heer Jeffrey Tanis voor de Kust en Duistrijk op Radio 80. Slaapkamerhoger, dat is de titel van deze single. En natuurlijk Jeffrey, mijn dank dat jij alles kwam vertellen aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands over deze nieuw geliefde single Slaapkamerhoger. Over een week of twee, drie hebben we net beloofd aan Jeffrey, hebben we weer contact met deze man, want dan zit er weer een nieuwe single aan te komen. Ik zit er met Smart nu al op te wachten. Wie ik nu aan de telefoon heb is niemand minder dan Remco Carlos. Goedenavond Remco.
1: Hey, goedenavond Herman.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80 Remco.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: En wat heb je voor de luisteraars meegenomen?
1: Ja, ik heb mijn eerste single moet ik zeggen.
0: Ja, inderdaad.
1: De Wasretten.
0: Ja.
1: Die hebben we een paar weken geleden is die uitgekomen. En ik moet zeggen dat die erg goed in de smaak valt bij de mensen.
0: Ik zei welkom terug, maar dit is natuurlijk je eerste release. Ik spreek regelmatig natuurlijk artiesten met bijna dezelfde naam.
1: Dus
0: vandaar heb ik al dat ik mee
1: wil. Dit is inderdaad mijn eerste release, maar ik hoop niet mijn laatste release.
0: Ik ben heel blij dat je bij deze dat je debuut bij Gewoon Hollands ook opbrengen, Remco. Ik blijf je uiteraard ook volgen. Kun jij je eigen even voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. Ik ben Remco Carlos. Ik woon in Spanje, maar op dit moment ben ik eventjes in Nederland. Een paar dagen. Mm. Maar ik woon met mijn gezin, wonen we in Spanje. En een aantal weken geleden, dus de Wasseret is uitgekomen. Die heb ik zelf geschreven, moet ik zeggen, de tekst.
0: Oké.
1: Dus hartstikke leuk. Dat kwam in één keer op uit het niets. Zulke dingen kan je niet echt plannen, volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: En toen, toen dacht ik van deze tekst is hartstikke leuk. Melodietje eronder gezet. Ik dacht, dat kan niet op de plank blijven liggen. Daar moeten we iets mee gaan doen.
0: Met wie heb je dat melodietje eronder gezet, Remco?
1: Met Randy Watsels.
0: Met Randy Watsels. En daar heb je hem uiteraard ook in de studio opgenomen.
1: Ja, in de studio opgenomen. En Randy, moet zeggen, heeft het echt goed in elkaar gezet. Goede producer.
0: Mm.
1: En het resultaat ben ik hartstikke blij mee. Echt enorm trots op.
0: Heb jij er ook voor gekozen om er een videoclip bij te doen, Remco?
1: Nee, ik heb geen videoclip heb ik erbij.
0: En daar heb je bewust gekozen om dat niet te doen?
1: Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht om een videoclip erbij te doen, hoor. Misschien wel bij mijn volgende nummer, dat ik denk van, misschien is een videoclip wel leuk. Ik heb wel wat op Instagram en op Facebook, TikTok, heb ik wel wat korte video's staan.
0: Ja.
1: Maar een echte hele videoclip heb ik niet gedaan.
0: Oké.
1: Okay. Heb ik niet echt heel specifiek ook over nagedacht ook al.
0: Na dit nummer zeg je, Remco, het smaakt naar meer. Kunnen we binnenkort al meer gaan verwachten van je?
1: Ja, ik heb wel een nummer al geschreven. En ik moet alleen nog eventjes kijken hoe ik dat een beetje qua melodie... Hoe ik de tekst een beetje het mooiste naar voren krijg.
0: Ja.
1: Maar ik heb het nummer wel al geschreven. En ik vind het wel weer een leuk nummer, moet ik zeggen.
0: Dan denk ik dat wij bij dit programma wel contact gaan houden, Remco.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ik zou zeggen, kondig de single aan. Dan gaan we je in ieder geval je debuutsingle te horen brengen.
1: Ja, hartstikke goed. Nou, lieve luisteraars, hier is Remco Carlos met De Wasseretten.

0: heb er weer eens in.
1: We kunnen wel zeggen, weer een artiest erbij bij Gewoon Hollands op Radio 80. Remco Carlos, de aller, ja, eerst gereleasde single, de debuutsingle bij deze. De Bazarette, we hadden hem aan de telefoon. En natuurlijk Remco, wij blijven jou volgen bij Radio 80. En mijn dank dat jij alles kwam vertellen over deze debuutsingle bij Radio 80. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma. En dat is Tommy Tirol. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Tommy.
2: Ja, leuk man.
1: Ja, eerder natuurlijk aan de telefoon gehad voor een aantal solo-singles. Maar jij duikt regelmatig ook de studio in met Alp en Anna.
2: Bedoel je duiken of duiken? nee, ik maak dat singeltjes mee, ja dat klopt. Ja. Ja. Maar ze is nu alleen de studio ingedoken.
1: Okay.
2: Ze zit in Duitsland. We zijn ook aan het kijken als we eventueel een single kunnen maken voor de Kölner Carnaval.
1: Ja.
2: Dus ze zit in Duitsland op dit moment in de studio daar om te kijken wat daar mogelijk is.
1: Kijk, dat gaat allemaal gewoon door, Tommy.
2: Ja, luister, wij ademen, wij drinken, wij eten alleen maar muziek.
1: Wat kun je over de nieuwe single Hola Cola vertellen?
2: Nou, Hola Cola is een zomers liedje wat ook richting toch de après-ski en de Oktoberfest en ook de carnaval gaat, snap je.
1: Mm-hmm.
2: En het is een... ik heb het gemaakt samen met mijn goede vriend Casey Tell.
1: Ja.
2: En jij hoort natuurlijk ook wel een klemtje trompetjes en zo. De René Schuurmans trompetjes, zeg ik altijd, die zit er wel in. Dus het is gewoon een vrolijk liedje van... heel veel mensen drinken een colaatje, maar wij willen er liever toch een bekadertje in, snap je?
1: Dus een beetje wat we eigenlijk gewend zijn van Alpana en Tommy Tirol.
2: Ja, natuurlijk, zonder drank in klank, hè.
1: Tommy, ik zou zeggen, kondig de jingle aan. We houden uiteraard natuurlijk contact voor de volgende releases. En we gaan hem te horen brengen.
2: Oké, dames en heren. De volgende single die jullie horen is de nieuwe single van Tommy Tirol en Alpe Anna. En het heet Hola Cola.

0: Anna, tezamen met Tommy Tirol voor Radio 80 en verre verder buiten te beluisteren op diverse internetradiostations natuurlijk. Mijn dank dan nogmaals hoor. Hola cola hoorden wij. We hadden Tommy Tirol even aan de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft alles kunnen uitleggen en verteld over deze nieuw gereleasde single. Met natuurlijk onze dank daar nogmaals voor, Tommy Tirol. Ik heb u aan de telefoon, niemand minder dan Mr. Steel. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom bij Gewoon Hollands Radio 80, Mr. Steel.
1: Nou, dankjewel. Leuk dat jullie aandacht aan mijn nieuwe single besteden. Ben ik heel blij mee.
0: Bij deze heel graag gedaan. Nou, ik kennis met je gemaakt heb, Mr. Steel, houden we natuurlijk uiteraard ook bij dit radioprogramma contact voor je volgende releases die gaan komen.
1: Ja, daar moet je iets van hebben. Dankjewel.
0: Wat kun jij vertellen over je nieuw gereleasde single?
1: Mijn nieuw geliefde single, dat is eigenlijk een ode en twee muzikanten, op twee eigenlijk, een band en een muzikant. Ja. Dat is de Nederlandstalige reggae band Doe Maar en de grootste reggae zanger aller tijden, Bob Marley.
0: Kijk, en waar ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen?
1: Eigenlijk in mijn live optredens doe ik een blok van een half uurtje met nummers van Doe Maar en Bob Marley. Mm-hmm. En dat blok noem ik Doe Marley. Dat is zo is dat ontstaan. Dat doe ik al jaren. En in de loop der tijd heb ik iets. Ik wilde iets hebben om het aan te kondigen. En zodoende heb ik dit nummer geschreven met de titel Doe Maar Bob Marley. En dat doe ik elke keer als ik begin met dat blok van de twee artiesten. En een paar maanden geleden hebben we een platenmaatschappij afgesproken. Nou, we gaan even een single van hier maken en kijken wat er gebeurt.
0: Ja, en welke platenmaatschappij is dat?
1: Ik zit bij Rood Hit Blauw van Ronald Vies. Die ken je waarschijnlijk wel. Ik zit in Nijkerk.
0: Ja, die ken ik ongetwijfeld, Rood Hit Blauw. Waar is dit nummer, de videoclip van dit nummer opgenomen?
1: De videoclip is opgenomen in het Museum of Humanity in de Zaanstreek. Ik woon zelf in Zaandam.
0: Ja.
1: En het is een heel mooi initiatief. Het is een museum over de mens, over mensen. Met heel veel mooie foto's is te zien op de videoclip.
0: Ja. Je zegt net, Mr. Steel, dat Rood Hit Blauw, Ronald Vis, die is verantwoordelijk voor zeg maar de productie van dit nummer. Wie heeft de videoclip geschoten? Wie heeft die productie gemaakt?
1: De videoclip is geschoten door Ronald. Die is die zit ook hier in de Zaanstreek.
0: Ja.
1: Hij heeft ook een artiestenbureau, maar hij maakt ook videoclips. En die heeft de videoclip voor mij gemaakt.
0: Oké. Gaan we binnenkort meer van Mr. Steel horen?
1: Nou, dat hoop ik. Ik ben bezig met iets voor de komende zomer. En ondertussen ben ik gewoon live in het optreden over in het land. En dat is eigenlijk het mooiste wat er is als muzikant. Live in het optreden. Blij dat ik het nog steeds kan doen.
0: Mm-hmm.
1: En de komende tijd, we zijn bezig met met een paar dingen. We moeten eens even kijken hoe het loopt met deze. En dan gaan we beslissen hoe dat verder gaat.
0: Ja, waar zouden geïnteresseerde luisteraars of mede radiostations Mr. Steel kunnen boeken?
1: Ik kan geboekt worden ook via via de platenmaatschappij, via Rood Hit Blauw. Als je naar de website van Rood Hit Blauw en naar artiesten gaat, dan zie je mijn naam daar staan als mensen mij willen boeken. Of als je Mr. Steel intoest op het internet, dan komt er van alles langs. En alles leidt je toe waar ik geboekt kan worden.
0: Wij houden bij dit programma uiteraard contact voor volgende releases. Dat heb ik gezegd en dat beloof ik. Dat gaan we zeer zeker doen, Mr. Steel. En ik zou zeggen, kondig de single aan, dan gaan we hem te gehoor brengen.
1: Prima. Dames en heren, hier is de nieuwe single van Mr. Steel, Doe Maar, Bob Marley.

0: Goedenavond op deze vrijdag de 25e september 2026. Dit is aflevering 330 van Gewoon Hollands op Radio 80 en verder buiten te beluisteren op diverse internetradiostations. En ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Martin Sterke. Een goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Martin.
1: Ja, wat fijn dat er weer mag zijn.
0: Ja, buiten omdat jij natuurlijk hele mooie teksten schrijft en mooie nummers maakt voor andere artiesten, hou je zelf ook af en toe wel een nummertje voor jezelf?
1: Ja, kijk, ik ben van oorsprong ben ik zelf gewoon muzikus. Ik heb in principe mijn leven lang altijd op het podium gestaan. Dus het contact met het publiek houden vind ik wel belangrijk. En daar hoort zo nu en dan ook even een liedje bij.
0: Ja, en nu heb je een oud nummer in een, ja, zeg maar, nieuwe jasje gedouwd.
1: Ja, het is origineel ooit geschreven door Hans Bouwens, George Baker. En het liedje zelf is in 1983 volgens mij uitgekomen op het album Paradise Island. Heel mooi album trouwens. Het is een van de weinige Nederlandstalige liedjes die George Baker op die manier heeft gebracht. En het is een liedje eigenlijk waarvan ik het onderwerp ook heel interessant vind. De belichting van je wordt ouder en dat bepaalde dingen zoals jij ze had voorgesteld toch totaal anders liepen. Dus dat vond ik wel een hele mooie manier om dat ook even te belichten. Plus het feit dat ik het met mijn oude band vroeger heel vaak gespeeld heb. Het is een liedje wat zeer gewaardeerd wordt bij het publiek. En ja, ik vind het zelf gewoon een heel mooi liedje. En ik ben blij dat ik hem op mijn manier enigszins heb kunnen maken, zonder dat het veel afbreuk zou doen aan het origineel.
0: Ja, ik neem aan, Martin, dat je hem in eigen studio hebt opgenomen.
1: Ja, wel zo makkelijk.
0: Ja. Heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Ja, er is ook een videoclip bij gemaakt. Kunnen mensen vinden op YouTube. Martin Sterke en Alle Dromen. Mm-hmm. En die is gemaakt door de heren die heel veel videoclips voor me maken van Creatency. En die kunnen dat als geen ander. Het is eigenlijk best wel een hele eenvoudige videoclip. Ik heb tegen ze gezegd, joh, ik ga even een wandeling maken in het park. Volg mij maar. En toen ik uitgewandeld was, stond de videoclip erop.
0: Dat kunnen die mannen, hè?
1: Ja, dat kunnen ze. En ik ben hartstikke blij met het resultaat.
0: Ik kom regelmatig videoclips van deze heren tegen, natuurlijk, Martin. En ik zeg het al, ze kunnen er wel wat van.
1: Absoluut.
0: Ik geef je het podium, Martin. Wij houden contact voor volgende releases en natuurlijk de andere artiesten die van jou afkomstig zijn. En we gaan hem te horen brengen.
1: Ja, helemaal geweldig. Dankjewel.
0: Wil jij me aankondigen?
1: Ach, ga ik dat doen. Lieve luisteraars, mijn nieuwe plaatje. Alle Dromen.

0: Vrijdag 25 september 2026. Dit is Radio 80. Je luistert naar aflevering 330 van Gewoon Hollands voor de kust en Duistrijk. En natuurlijk ver en verder buiten te beluisteren. Nu weer uit de speakers, de allernieuwste van onze fancy. Blij met jou. En dat te bedenken natuurlijk dat deze dame geheel blind is. En dit allemaal zelf, maar dan ook zelf uit eigen handen in elkaar glanselt. En zo allemaal voor de luisteraars te horen laat brengen. Onze fancy, blij met jou. We lopen bijna tegen negenen, dat houdt in. We gaan zo meteen eventjes naar het nieuws. Aan de andere kant van negenen ben ik uiteraard nog twee uurtjes bij je terug met Gewoon Hollands hier op Radio 80. Ik verwacht nog heel veel artiesten aan de telefoon, dus blijf gezellig luisteren.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: www.velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
5: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
4: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
6: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
4: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
9: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80.

0: heerlijke gezellige boel op deze vrijdagavond, de 25e september 2026 in de studio van Radio 80 en natuurlijk verder buiten op de radio, ook voor de luisteraars. Ja, en hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands, aflevering 330. Ben je juist ingeschakeld? Ja, fijn dat je natuurlijk luistert. Ook dit uur en het volgende uur, we zijn er tot 11 uur vandaag met Gewoon Hollands hier op Radio 80. Verwacht ik uiteraard nog heel veel, maar dan ook heel veel artiesten aan de telefoon. Dus ik raad je ook zeer zeker aan om te blijven luisteren. Ik heb nu voor je klaarstaan de allernieuwste van onze Augusta Lengelen. En blijf voor eeuwig bij me.
1: Blijf voor eeuwig bij me. Ik heb jou nog zoveel te geven.

0: allernieuwste van August van Engelen uit de speakers bij Radio 80. Blijf voor eeuwig bij me, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. Ben je juist ingeschakeld, een zeer bijzonder goedenavond en welkom op deze vrijdag de 25e september 2026. Dit is Gewoon Hollands op Radio 80 en natuurlijk op diverse internetradiostations momenteel te beluisteren. Ja, ik heb nu weer een van onze bekende artiesten aan de telefoon en dat is Arie Rauwbos. Goedenavond.
1: Ja, een hele goede avond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Arie.
1: Ja, dankjewel.
0: En, wat heb je dit keer voor de luisteraars van Radio 80 meegenomen?
1: Ja, mijn nieuwe single natuurlijk, hè.
0: Dat jij meer en meer verandert.
1: Dat je meer en meer verandert, ja.
0: Wat kun je over deze single vertellen, Arie?
1: Nou ja, goed, het is natuurlijk het levenslied. En ja, goed, hij is in de jaren 80, 90 al geschreven door Henny Thijssen.
0: Ja.
1: Maar die is nooit uitgekomen. En Henny die belde mij een tijdje terug. Hij zegt van, ik heb zo'n leuk nummer voor jou. Dat is echt iets voor jou. En goed, hij stuurde hem op. En ja, ik denk van ja, dit is wel een heel mooi nummer om voor mij om te gaan zingen.
0: Ja, dus Henny die heeft je ervoor benaderd. En je hebt hem ook bij Henny in de studio's opgenomen, Arie?
1: Ja, ja, ja, bij Gerto Heupink. Hè. Die doen samen altijd heel veel.
0: Ja. Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, zeker. Ja.
0: En wie heeft die mogen maken, Arie?
1: Jaap van Dieden.
0: Jaap van Dieden, ook geen onbekende man.
1: Nee.
0: Welke locatie heb je uitgezocht voor de videoclip?
1: Ja, dus dat was eerst wel even zoeken. We hadden eerst zoiets van, zullen we naar Amsterdam gaan? Maar ik wou het toch een beetje wat kleiner houden. En ja, toen zijn we in Woudrichem uitgekomen.
0: Oké. Okay. Dus in Woudrichem is hij opgenomen?
1: Ja, ja. In, gedeeltelijk in het café van de serie Dr. Tienes.
0: Oké. Okay. Nou, dan moeten de luisteraars eerst zeker de videoclip even gaan bekijken. Hij staat op YouTube, Arie.
1: Hij staat op YouTube. En, ja, ik moet zeggen, van, ik vind het een heel geslaagde videoclip geworden.
0: Ja. Zit er na dit nummer, dit jaar of begin volgend jaar, nog meer muziek van jou aan te komen?
1: Er zit nog niks in de pen. Nou ja, goed. Ja, van dit jaar sowieso niet meer. Ik heb er van het jaar al 2 uitgebracht. En dat is eigenlijk al 1 meer als wat ik normaal gesproken doe.
0: Ja.
1: Wat ik doe normaal gesproken 1 per jaar. Maar goed, ik denk dat ik volgend jaar ja, wel weer wat nieuws uit wil brengen. Ik hou contact met Henny Thijssen. En ja, we zijn er wel een beetje aan het brainstormen van wat het volgende nummer moet gaan worden, zeg maar.
0: Ja, dit nummer moet natuurlijk ook eventjes lekker opgepakt kunnen worden en meedraaien, Arie.
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ook dat, ja. Wij hebben denk ik volgend jaar weer contact met elkaar.
1: Ik hoop het zeker, ja. Dan zou ik het hartstikke leuk vinden natuurlijk.
0: Ik hoop er uiteraard voordat de luisteraars dit nummer allemaal zoveel mogelijk mogen gaan streamen. En je mag hem wat mij betreft aankondigen, Arie.
1: Oh, lieve luisteraars, ik, Arie Rauwbos, ben super blij met mijn nieuwe nummer, dat jij meer en meer verandert.

0: lekker in onze eigen gewoon Hollands zangers. Voor de kerst te luisteren op Radio 80 en verder buiten te beluisteren. Arie Rauwbos hoorden wij met Dat jij meer en meer verandert. De allernieuwste gereleasde. En natuurlijk Arie, mijn dank dat jij alles aan de telefoon kwam vertellen over dit nieuw gereleasde nummer. Wie dat nu kan gaan doen, dat is niemand minder dan Willem. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond Willem. Voor luisteraars die nog niet met Willem bekend zijn, wie is Willem?
1: Ik ben Willem Meijer, ik kom uit Hoogeveen. En ik heb zojuist mijn eerste nummer uitgebracht en dat is Als een nacht verdwijnt, een cover van Jan Smit.
0: Kijk, en hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Willem?
1: Was samen met mijn broer was ik in overleg om te kijken van wat is nou een eerste leuke single. En toen zei hij tegen mij, Als een nacht verdwijnt van Jan Smit, waarom breng je die niet opnieuw aan? Toen dacht ik mezelf van, nou, ik vind het zelf ook een heel leuk nummertje.
0: Ja.
1: Dus zodoende ben ik op dat nummer gekomen.
0: Dus zo is dat gekomen. Welke studio ben je teruggekomen om dit nummer op te nemen, Willem?
1: Bij Juan. Met een beetje productiemagie, ken je die?
0: Ik ken hem, ja. Juan Richard.
1: Ja.
0: Inderdaad, die maakt zelf ook hele leuke nummers. Tezamen met zijn ouders doet hij dat ook.
1: Ja, klopt.
0: Inderdaad, die komt regelmatig bij dit programma voorbij, Willem.
1: Ja, het is leuk allemaal, echt.
0: Inderdaad, en ik krijg ook regelmatig andere artiesten die dus inderdaad net als jij ook muziek bij hem laten opnemen. Ja, Willem, Als de nacht verdwijnt, zit er ook een videoclip bij?
1: Zeker zit hij erbij.
0: En wie heeft die mogen maken?
1: Dat is Levi Socials. Dat is een jongen uit Hoogeveen hier. Die kende ik al.
0: Mm-hmm.
1: En die doet het meer een beetje voor rappers en zo. Ja. Maar ik dacht, nou ja, het is ook wel leuk, omdat ik hem gewoon zo ken, om hem te benaderen. En toen is hij me van hem geholpen.
0: Kijk, en heb je hem ook in Hoogeveen opgenomen?
1: Nee, ik ben helemaal naar Zandvoort ben ik geweest.
0: Ja.
1: En een gedeelte in Hoogeveen ook.
0: Oké, dus hij is in twee etappes opgenomen, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: Willem, dit is je debuutsingle. Smaakt het naar meer?
1: Mijn nieuwe single, ja zeker. Mijn nieuwe single wordt een eigen nummertje.
0: Ja.
1: Daar had iedereen ook op zitten wachten, want die doet natuurlijk als eerste een koffer.
0: Mm-hmm.
1: En ja, nou ja, ik wou dat het liefst gewoon zelf als eerste een koffer, want iedereen kent dat nummer dan al wel.
0: Ja.
1: En als tweede nummer wil ik dan natuurlijk een eigen single hebben. En dan

0: Regelmatig hebben we nieuwe zangers bij Gewoon Holland hier op Radio 80. Zo ook deze man, Willem. En Als de Nacht Verdwijnt. En uiteraard gaan we volgend jaar veel en veel meer van deze Willem horen op Radio 80. Wie ik nu aan de telefoon heb, een man waar we al veel en veel meer van gehoord hebben in het verleden. Miel Lotterhielk, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Miel.
1: Ja.
0: Je hebt dit keer weer een hele mooie single opgenomen. Je bent de studio ingegaan voor Laat Mij Maar Leven.
1: Ja.
0: Wat kun je over deze single allemaal vertellen, Miel?
1: Nou, dat zal ik jou heel kort zeggen. Proberen dan, laat me het zo zeggen. Ja, ik zat bij een vriend van mij, Gerrit van Veen, die zing zelf ook.
0: Ja.
1: Die liet mij wat liedjes horen en wat hij zelf schreef en wat hij precies deed.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei hij, zal ik een keer wat voor jou schrijven?
0: Ja.
1: Nou ja, als je dat graag wil doen, dat vind ik goed. Hij zei, wat zou je erin willen hebben? Ja, dan heb ik een beetje eigenlijk mijn eigen levensverhaal verteld in dat nummer.
0: Oké.
1: Okay. Toen heeft hij gezegd, ik ga ermee aan de slag. Jij krijgt van mij een heel mooi nummer. En toen werd ik jarig. 45 jaar. Hij zegt, ik kan je nou een heel mooi cadeau geven. Wat van geld misschien wel waarde is. Hij zegt, maar ik denk dat ik jou dit geef. Dat ik veel meer waarde heb. En toen liet hij hem horen. En toen dacht ik bij mijn eigen, oeh, hij raakt mij. Want het is echt een stukje verhaal van mij. En ja, ik ben naar Frank de Kooi gegaan. Want ik had een ander nummer wat ik uit zou brengen eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik zeg, Frank, je moet me bijstaan. Je moet me helpen. Hoezo? Ja, ik heb een nummer. Dat heeft Gerrit van Veen geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En die man die zingt zelf ook. Hij heeft het voor mij gedaan. Hij raakt bij dat nummer. Ik zeg, alsjeblieft, help me ermee. Zet de ene nummer even aan de kant. En Frank ook gelijk horen, luisteren. Ja, ja, hij raakt jou, ik zie het. En die is er gelijk mee aan de slag gegaan, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ja, zodoende is hij ontstaan, zeg maar.
0: Dus Frank van Kooi, die heeft dan verder helemaal in een ander jasje gedouwd, Miel.
1: Ja, die hebben wel iets in een ander jasje gedouwd.
0: Ja, heb je hem ook bij Frank bij de boom opgenomen?
1: Ja, ja, ja.
0: Uiteraard.
1: Ik vind als iets...

0: is.
1: Ja.
0: Dan moet je het goed houden.
1: Ja, heb je ook een videoclip bij dit nummer, Miel?
0: Ja, ja, heb ik ook. Staat op YouTube.
1: Ja, wie heeft die mogen maken?
0: Niels.
1: Niels Horsman?
0: Ja.
1: In één keer goed.
0: Ja.
1: Welke locatie heb je ervoor uitgezocht, Miel, voor de videoclip?
0: Ik zal jou eerlijk vertellen. Ik ben naar Tuil gegaan, naar een nichtje van me. Die had had net een nieuw huis gekocht.
1: Mm-hmm.
0: En wij kwamen daar aan en die hebben een hele grote tuin achter. Ik zeg, nou ja, ik zeg, dan wil ik het toch een beetje zo en zo doen en zo doen. Ik zeg, vind je het goed dat we het bij jou op mogen nemen?
1: Ja.
0: En toen zei ze, ja, nou, als je dat graag wil, dan gaan we dat doen.
1: Dus hij is bij jouw nichtje opgenomen?
0: Ja, bij een nichtje van mij.
1: Ja. Zit er aankomend jaar nog meer muziek voor jou aan te komen ook, Miel?
0: Nou, nog sterker, er liggen er nog twee klaar voor mij.
1: Aha, en is dat voor dit jaar of voor volgend jaar?
0: Nou, voor dit jaar komt er nog eentje aan.
1: Ja.
0: En ik heb er eentje, die zal ik eigenlijk uitbrengen nu.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan heb ik gezegd, zet die maar weg naar januari toe, januari, februari. Want dat is toch weer, ja, ik kijk een beetje naar jarentijden, zeg maar. Want ik heb nou een nummer, je gaat een beetje oktober in, herfst. Het wordt allemaal een beetje rustiger nou, hè?
1: Ja, en wanneer gaat het eerste nummer komen, weet je dat ook al?
0: Als het aan mij ligt, heel snel erachteraan. Binnen 2 maanden, maar Frank zegt, dat vind ik een beetje kort.
1: Ja.
0: Hij zegt, we gaan toch kijken even. Hij zegt, we gaan hem wel over 6 weken proberen op te nemen.
1: Ja.
0: Dan zal hij misschien na 2 maanden, 2,5 maand komen, denk ik.
1: Ja. Dan denk ik dat wij voor de feestdagen nog een keer contact met elkaar hebben, Miel.
0: Dat zal ik heel erg leuk vinden.
1: Wat je laatst gereleasede nummer betreft, zou ik zeggen, neem het podium, kondig hem aan, dan gaan we hem te horen brengen.
0: Ja, dat is al even heel moeilijk. Want je hebt me nou een beetje geraakt en dan ben ik even de tekst kwijt. Dat is ook waar.
1: Laat mij maar leven.
0: Laat mij maar leven. Nou, dan ga ik erin komen, hè.

0: maar leven, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Miel Lotterjoek. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80 met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Miel. En ja, als ik zeg de heer Damian van Os, is dat ook geen onbekende man bij dit radioprogramma. En die heb ik ook aan de telefoon. Goedenavond, Damian.
1: Hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Damian.
1: Ja, altijd leuk weer, hè.
0: En ook jij hebt hier een hele mooie nieuwe single uitgebracht.
1: Ja, klopt. Ja, die is twee weken geleden uitgekomen.
0: Inderdaad, Hard to Get getiteld.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je de luisteraars over deze nieuwe single allemaal vertellen, Damian?
1: Nou, dit liedje is geschreven in mijn... Ik had twee schrijverskampen gedaan. Dit liedje is geschreven in het eerste schrijverskamp. En ik vond dit wel een goede opvolger.
0: Ja, en waar heb je deze mogen opnemen?
1: Ik zit onder contract bij Etten van Hoevelaak, dus ik heb deze daar ook opgenomen.
0: Kijk, bij Van Hoevelaak zelf.
1: Ja, zeker, ja.
0: Heb je er ook een videoclip bij, Damian?
1: Ja, die heb ik er ook bij. Die is gemaakt door Fincats.
0: Ja.
1: Die maakt voor bijna iedereen tegenwoordig wel clips. Dus die moet je maar eens gaan bekijken.
0: Ja, en hij staat uiteraard op YouTube. Welke locatie heb je uitgezocht?
1: Laren.
0: In Laren is hij opgenomen?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Buiten dit nummer, Damian, wel op bijna tegen eind van het jaar uiteraard. Zit er nog meer muziek aan te komen ook dit jaar?
1: Dit jaar denk ik niet meer, maar wel begin volgend jaar.
0: Begin volgend jaar. Dan spreken we bij deze af dat we begin volgend jaar weer contact met elkaar hebben.
1: Tuurlijk, sowieso.
0: Ik zou zeggen, kondig de single aan en we gaan hem te horen brengen.
1: Nou, hier is mijn nieuwe single, Hard to Get.

0: vrijdagavond, de 25e september 2026. Vandaag, je luistert naar Gewoon Hollands. Dit is Radio 80. En ja, ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Rita Jong. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Rita.
1: Ja.
0: Je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen.
1: Ja, het is heel anders dan iedereen van mij gewend is. Omdat ik toch wel meestal wat vrolijke liedjes breng.
0: Ja.
1: En dit is natuurlijk niet dat het echt een treurig liedje is. Het gaat over een lange relatie waarin je elkaar goed leert kennen. En dat je dan, daar zing ik eigenlijk over. En dat maakt het, mensen krijgen kippenvel. En ik zie ook als ik het live doe dat er een traantje hier en daar weggepinkt wordt. Maar dat is natuurlijk ook een goede emotie.
0: Ja, en waar ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen, Rita?
1: Nou, ik kreeg het nummer aangeboden.
0: Ja.
1: En ik ben soms een doorgeefluik voor artiesten.
0: Mm-hmm.
1: Dat of ik dan door wilde geven aan een andere artiest. En die heeft het wel beluisterd. Maar die zegt, het is niet echt waar ik nu mee bezig ben. Dus het is wel een heel mooi liedje. Maar misschien op een album of zo. Maar ben ik nu niet mee bezig. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik zelf even luisteren. En ja, dat kan ik beter niet doen, want toen kreeg ik kippenvel toen ik het hoorde. Het was een opname in AI. En ja, weet je, dat maakt het allemaal nog mooier hoor, vaak.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is onnatuurlijk. Onnatuurlijk mooi eigenlijk.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, ik ben zelf al wat ouder. En mijn man en ik zijn volgend jaar 60 jaar getrouwd. En dan sta je 65 jaar op de bühne en dan krijg je ineens zo'n liedje aangeboden. Ja, toen zei ik tegen mijn man, weet je wat, ik ga gewoon een orkestband maken. En dan ga ik gewoon daarmee optreden. En toen zegt hij, nou, we zijn nu natuurlijk goed, hè. Dus laten we het gewoon opnemen. Dus ja, ik heb het opgenomen. En mijn man mocht meespelen in de clip. Dat vond hij natuurlijk helemaal niet zo fijn. Maar hij heeft het wel gedaan.
0: Ja.
1: En dan zie je hoe dat bij andere mensen overkomt. En vooral de eerste dagen. Ik denk, wat gebeurt er natuurlijk? Het ging helemaal los overal. En ja, dat is toch wel een heel goed teken natuurlijk. Dat dit soort dingen ook wel mooi zijn om te beluisteren.
0: Zeer zeker, Rita. Je zegt al, de man die je man zit ook in de videoclip. Wie heeft die productie mogen maken?
1: De productie heb ik laten maken bij Arjan Veneman. Dat is mijn vaste producer. De tekst is van John Collet. Die heeft meerdere nummers voor mij geschreven, ook in opdracht. Maar dit heb ik natuurlijk gewoon gekregen. En de muziek is oorspronkelijk van Bert Koster. En het arrangement is gemaakt door Arjan Veneman. En dan de clip is Jaap van Dippen geweest.
0: Ja, en welke locatie hebben jullie daarvoor uitgezocht, Rita?
1: In Heusden.
0: In Heusden is hij opgenomen.
1: Ja, in Heusden. Dat is een vestingstadje. Ik weet niet of je het kent.
0: Nee, het zeg maar weinig.
1: In Brabant. Het is heel mooi.
0: Ja.
1: En wij weten dat omdat wij wonen natuurlijk in het Rijnmondgebied. En wij hadden een chalet hadden wij in Kaatsheuvel staan. En daar is het 20 kilometer vandaan of zo. En daar gingen mijn man en ik regelmatig heen. Dus hij zegt, ik wil gewoon dat we het daar opnemen.
0: Ja.
1: Dus het zijn mooie beelden geworden ook.
0: Het is wel mooi dat je man dan ook toch een beetje inbreng hebt gehad bij het nummer en de videoclip.
1: Ja, hij wilde alleen niet herkenbaar in beeld. Maar dat hoeft dan ook niet voor mij hoor. Dus,
0: ja.
1: Maar ik vind als hij nou dit keer degene is die de stimulant geweest is om dit uit te brengen.
0: Mm-hmm.
1: Dan moet hij er ook aan meewerken.
0: Ja, je maakt natuurlijk al behoorlijk lang hele mooie muziek, Rita. Zit er volgend jaar nog meer ook aan te komen van je?
1: Nou, ik had hiervoor had ik Pluk de Dag uitgebracht.
0: Ja.
1: Dat was definitief de laatste eigenlijk.
0: Ja, dat vertelde je toen.
1: Ja, ja. En toen kwam er 65-jarig jubileum eraan. En toen zegt Gali Estelera, dat is een Spaanse zanger, die in Nederland geboren is, maar die zei tegen mij, joh, zullen we het trucje nog een keer uithalen? Want toen ik 75 werd, toen ik 65 jaar op de bühne stond, daarvoor. Daarvoor hebben we dus Esperanto uitgebracht toen ik 80 werd. Dus ik, ja, weet je, als je wat langer bezig bent, dan komen die jaren allemaal. Mm-hmm. Maar toen ik 80 werd, toen heeft hij aangeboden om samen een nummer uit te brengen, omdat ik met orkesten vroeger werkte. En dan ga je natuurlijk ook Europa rond en dan zing je ook al die talen, terwijl je het helemaal niet spreekt of zo, maar je leert die nummer. En dat had ik allemaal nog om mijn hoofd zitten.
0: Ja.
1: En toen zeg ik, nou, dat is dan alweer 2 jaar geleden hebben we dat uitgebracht, Esperanza. En dat, dan zing ik Spaans en hij zingt Nederlands. Dat was de truc.
0: Ik heb je daarvoor in de uitzending mogen ontvangen, Rita.
1: Ja, zie je wel. Ja. En nu kwam hij dus op het idee dat ik 65 jaar op de bühne stond en ik had nog een nummer, Maria Isabel.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei hij, nou, als we die nou eens uitbrengen, dan geef ik dat als cadeau voor je 65-jarig jubileum.
0: Ja.
1: Dus alles op mijn manier, mijn eigen producer, het is allemaal precies goed gegaan. En hij heeft dus weer Nederlands gezongen en ik heb Spaans gezongen. En ja, dat was natuurlijk, heeft het ook weer goed gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En dus toen had ik al wat tegen iedereen gezegd, ja, dat is echt de laatste hoor. En deze heb ik gekregen. En weet je wat het is, productie maken, het kost allemaal heel veel geld. En dat is niet erg als je 5 optredens per week hebt, wat ik voorheen had. Maar als je ouder wordt, dan die opdrachtgevers zijn er niet meer. Of de organisatie bestaat niet meer. Dus als je wat ouder wordt, wordt het allemaal wat minder. En dat is ook niet erg. Maar van 5 optredens per week ineens naar veel minder, heb je natuurlijk wel zoiets van, ja, er komt minder binnen en dan die productie betalen. En mijn spaarcentjes, die wil ik eigenlijk gewoon houden. En dus daarom had ik eigenlijk ook min of meer besloten, het is goed zo. Plus dat je natuurlijk ook qua uiterlijk best wel ouder gaat worden. En moet dat dan allemaal nog zo nodig? Maar overal waar ik kom, daar kennen ze mij. En dan is dat natuurlijk allemaal prima. Maar nieuwe opdrachtgevers, die krijg je niet zo gauw meer.
0: Nou ja, mochten er in ieder geval mensen op luisteren zitten die dit ontvangen, Rita. Ik hoop dat je natuurlijk nog wat nieuws binnen gaat krijgen. Want ik hoor natuurlijk uiteraard graag de muziek van je. En ik hoop mede heel veel luisteraars met mij. En dat ze dit nummer zoveel mogelijk mogen gaan streamen. Dat een klein beetje oplevert ook voor een nieuw nummer om de studio weer in te kunnen duiken.
1: Ja, wie weet. Er was alweer een zanger. Want we hadden een show waarin ik ook de show mijn nummer gepresenteerd heb. En er was een zanger en die zei, als u nou allemaal mij even een berichtje stuurt, dan gaan we met elkaar ervoor zorgen dat er een nieuw nummer komt. Dus ik durf het eigenlijk niet. Ja, weet je. Maar dat is een moment en dan denk ik, nou, weet je, dat schrijft niemand een berichtje natuurlijk. En dat heb ik gewoon gedacht. Dus ik heb het alweer al lang uit mijn hoofd. Maar er zijn altijd wel mensen met me bezig. Dat is ook wel fijn.
0: Rita, wij houden natuurlijk uiteraard toch contact met elkaar. En ik zou zeggen,
1: dat is fijn.
0: Kondig het nummer aan, we gaan hem te horen brengen. En dan zeg ik het allemaal zoveel mogelijk dit nummer even gaan streamen.
1: Fijn, dankjewel. Ik wens alle luisteraars van RTV 80 natuurlijk heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. En ik hoop dat er meer mensen zijn die wat langer bij elkaar zijn, die helemaal begrijpen wat er met dit liedje bedoeld wordt. En dan gaat het over Rita Jong met Liefde

0: gereleasede single van Rita Jong. Liefde lezen getiteld. En Rita heeft net alles verteld hier bij Radio 80 over deze nieuw gereleasede single. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Rita Jong. Wie ik nu aan de telefoon heb, ook geen onbekende man van dit programma, is Frank Omer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Frank.
1: Ja, leuk.
0: En ja, je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, getiteld Ik heb altijd goede zin.
1: Heb je hem al gehoord?
0: Ik heb hem al gehoord, Frank. En heb je zelf altijd goede zin?
1: Ja, ik heb altijd goede zin. Ik heb het naar mijn zin met mijn werk. En overal mee, zeg maar.
0: Ja, hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Frank?
1: Nou, ik geef altijd aan een Frank Verkooyen van hoe ik het nummer wil hebben. En ik zei van ja, ik wil een snel nummer met 1,5 feestgevoel. En dat is dit geworden.
0: Dus je hebt het bij Frank neergelegd dit keer.
1: Ja.
0: Heb je ook een videoclip erbij, Frank?
1: Ja. En dat is opgenomen bij Café de Klompen net de Leur. Dat is een heel leuke clip geworden.
0: Oké, en welke productiemaatschappij we mogen maken?
1: Niels Horsman heeft dat opgenomen.
0: Niels Horsman. En hij staat uiteraard op YouTube.
1: Ja, klopt.
0: Frank, buiten dit nummer, we houden natuurlijk uiteraard regelmatig contact met de gewoon Hollands artiesten, om het zo maar te zeggen. Dit jaar hebben we al diverse malen contact gehad in de uitzending. Kunnen we dit jaar of volgend jaar nog meer verwachten van jou?
1: Nou, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar ik heb ook nog een carnavalsnummer opgenomen met Jacques Verdongen van Café de Klompen en Nette Leur. Ja. En dan heten wij Nooit Genoeg. Ken je dat nummer van nou nog eentje dan?
0: Oké, okay, en wanneer gaat die komen, Frank?
1: Nou, nog eentje dan. Dat hebben we afgelopen carnaval gedaan.
0: Oké. Okay.
1: En zijn we nog bij TV Brabant gekomen, bij Hart voor Muziek.
0: Mm-hmm. Dus die,
1: maar in de eerste week van december komt ons nieuwe feestnummer uit.
0: En dat is de eerste week van december, zeg je, Frank?
1: Ja, dan ligt hij al op de plank en die gaat heten De Leste van de Leste.
0: De Leste van de Leste. Dan hebben wij denk ik begin december weer contact met elkaar, Frank.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ik vind het altijd leuk met jullie.
0: Ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan en nou ja, tot begin december.
1: Dankjewel hoor. Nou, dan komt nou Frank komen met Ik heb altijd goede zin.

0: allernieuwst gereleaseerde single van Frank Omer. Bij jou uit de speakers en ik heb altijd goede zin. Dit is gewoon Hollands op Radio 80. Fijn dat je luistert op deze vrijdag de 25e september 2026. Ja, dit is aflevering 330. En ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Gillano Brandt. Goedenavond.
1: Een hele goede avond, lieve mensen.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Gillano.
1: Dankjewel. Goed om terug te zijn.
0: Ja, je hebt inmiddels weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht. Daar bel ik je uiteraard voor. Sombrero.
1: Ja, zeker. 4 september is hij uitgekomen. Mm-hmm. En ik ben er enorm trots op inderdaad. Dus ik ben blij dat ik weer in de uitzending mag verschijnen.
0: Wie heeft de tekst van dit nummer geschreven, Gillano?
1: Ja, het is een cover van Eddie Christiani.
0: Oké. Okay.
1: En ik ben met Juan Richard de studio ingedoken om hier om er een cover van te maken, zeg maar.
0: Geen onbekende man bij dit programma, moet ik eerlijk bekennen.
1: Kijk, ik kan me voorstellen,
0: Dus je bent bij Juan terechtgekomen voor dit nummer. En heb je ook een videoclip erbij laten maken, Gillano?
1: Ja, absoluut. Ik heb er een hele mooie videoclip bij laten maken.
0: Ja.
1: Door niemand minder dan Gerrit Driessen, van Driessen Visuals.
0: Mhm.
1: En daar ben ik enorm trots op geworden. Ik heb mijn hele familie uitgenodigd. Ik heb een hele gezellige familie. Om een groot feestje te bouwen tijdens de clipopname. En volgens mij is dat aardig gelukt. Daar moeten de mensen maar eens gaan checken. Maar het ziet er leuk uit.
0: Hij staat op YouTube. En welke locatie ben je daarvoor geweest, Gillano?
1: Ik ben naar Gringo's Doetinchem geweest. Okay. Die hebben mij met open armen ontvangen. Daar ben ik ze nog steeds heel erg dankbaar voor.
0: Mm-hmm.
1: Dat was dan ook geen probleem. Super. Ja.
0: Zit er volgend jaar voor jou nog meer muziek aan te komen?
1: Ja, sterker nog, eind dit jaar ga ik een mooie ballad brengen voor de mensen. Dus die heb ik ook zelf geschreven. Dus die komt echt rechtstreeks vanuit mezelf.
0: Oké, en dat
1: die wil
0: is...
1: ik heel graag ten oren brengen aan de mensen. En dat gaat eind dit jaar wel gebeuren.
0: En dat is speciaal voor de feestdagen, Gillano?
1: Juist, inderdaad. Een beetje wat donkere periode. Het is een nummer opgedragen aan mijn opa, die is vorig jaar overleden.
0: Mm-hmm.
1: Die komt rechtstreeks uit het hart.
0: Wij hebben tegen die tijd zeer zeker weer contract.
1: Kijk, goed om te horen.
0: Neem het podium, kondig je single aan en we gaan je single toch horen brengen, Gillano.
1: Helemaal super. Nou, lieve mensen, ik ben Gillano Brandt en hier komt mijn gloednieuwe single Sombrero. Hele fijne avond allemaal.

0: Sombrero, dat is de titel van deze nieuw gereleasede single van Jelano Brand. We hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80 in het programma Gewoon Hollands. Met natuurlijk Jelano, nogmaals onze dank daarvoor. We lopen bijna tegen 10. We gaan naar het nieuws. Aan de andere kant van 10 ben ik nog een uurtje bij je terug met Gewoon Hollands. Blijf gezellig luisteren.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
4: We've been sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
5: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
6: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
3: De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
7: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
3: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij knooppunt Diemen file van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
9: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzamia Herengewaard en Pizzamia Noordscherwoude.
10: De zomer straalt uit je speakers.

terug voor de kust, de duistrijk en vleugels in de wind. Vorige week had ik deze man aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands op Radio 80. En hij heeft toen uiteraard alles kunnen vertellen over deze nieuw gereleasde single Vleugels in de wind. Wij hoorden dus Pascal Plagenborg. Ja, welkom terug aan de andere kant van Tine, beste luisteraars. Dit is Gewoon Hollands aflevering 330 op Radio 80. En natuurlijk op diverse internetradiostations verder buiten te beluisteren inmiddels. Ja, vrijdag de 25e september 2026. Ik verwacht nog een aantal artiesten aan de telefoon, ook dit laatste uur, dus blijf gezellig luisteren. Ik heb nu voor je klaarstaan de allernieuwste van onze Ja-man van Engelen, tezamen met Els Bakker. Ik had Els 2 weken geleden eventjes aan de telefoon voor dit nieuw gereleasde nummer. En zij heeft toen alles verteld over dit nieuw gereleasde nummer. De sleutel van mijn hart.

0: Jamon van Engelen, tezamen met Els Bakker en de sleutel van jouw hart. Ik heb nu aan de telefoon onze eerste artiest, ja, voor het derde uur zullen we maar zeggen. En dat is de Music Man. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom bij Radio 80, Music Man.
1: Ja, groetjes vanuit, ik zit nou in Turkije, dus...
0: Oké, lekker op vakantie. Voor de luisteraars die nog niet bekend met de Music Man zijn, kun je jezelf even voorstellen als je wil?
1: Ja, ik ben man van spelen, maar artiest en naam is de Music Man. Ik maak sinds mijn 16e al muziek. Mm-hmm. Eerst 10 jaar in een top 40 band, daarna zo'n 30 jaar in een amusementsgroep, dansamusement. En de laatste 8 jaar ben ik alleen als entertainer. En dan heb ik gedacht om eens een keer een liedje voor mezelf uit te brengen. In mijn eigen studio opgenomen. Een videoclipje erbij gemaakt. En hopen dat die door de radiostations opgenomen wordt natuurlijk.
0: Ja. En je zegt, je hebt hem in eigen beheer opgenomen. Heb je ook,
1: ja, klopt.
0: Ook een videoclip bij de nummer laten maken?
1: Ja, heb ik ook gedaan door KME.
0: Ja.
1: Dus Kevin Madero die heeft hem voor ons opgenomen.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt ook de allereerste clip toen van Jan Biggel. Ons moeder zei nog, heeft hij toen ook opgenomen. Het is een leuke, gezellige clip geworden.
0: Ja,
1: precies wat een kijk voor ogen had ook.
0: Hij staat uiteraard op YouTube.
1: Hij staat op YouTube, hij wordt bij TV Oranje gedraaid. En hij staat ook op Spotify als video ook.
0: Okay.
1: Dus ik hoop dat de mensen me oppikken.
0: Ja.
1: Het liedje dat gaat over, het heet Mijn Beste Maat.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk over, over vriendschap. Het kan natuurlijk van alles zijn. Het kan de vrienden zijn, het kan je vrouw zijn, je kan de vriendin zijn. Gewoon het maatje van je.
0: Ja. Zit er ja?
1: Ja, en het is eigenlijk een gezellige meezinger. Er zit een lekker, makkelijk refreintje bij dat meteen meegezongen kan worden. Het is echt een liedje dat in elke kroeg gedraaid kan worden. Het is echt een feestmuziek. Zelfs de Polonaise hebben ze hier in Turkije gedaan. Dus,
0: je neemt ook daar in Turkije lekker het zweetje van de wind.
1: Ik kom net van een optreden af hier. En het werd goed opgepikt.
0: Ja. Nou, ik hoop natuurlijk uiteraard dat we in de nabije toekomst veel meer van jou gaan horen. En,
1: dat hoop ik ook.
0: Dan blijven we het uiteraard hier volgen bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. En neem het podium, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, en voor degene die mensen die me een keer live willen zien de komende dagen, vanaf 5 oktober zit ik 15 dagen in Benidorm. En daar heb ik elke dag optredens. Dus als ze interesse hebben, kom naar Benidorm.
0: Ik zou zeggen, kondig de single aan en dan gaan we hem draaien.
1: Ja, bedankt voor het nemen van de aandacht van de single.

0: De Music Man uit de speakers bij Radio 80 en verder buiten op diverse internetradiostations. Mijn beste maat, dat is de titel van deze nieuw gereleased single. En natuurlijk de Music Man. Nogmaals mijn dank dat jij aan de telefoon alles kwam vertellen over deze nieuw gereleased single. Wie ik nu aan de telefoon heb en dat kan gaan doen, is niemand minder dan DJ Roger. Een goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom bij Radio 80, Roger.
1: Ja, dankjewel voor de mogelijkheid.
0: Je hebt een hele mooie single opgenomen, getiteld Jij bent echt.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat kun je allemaal over deze single vertellen, Roger?
1: Ja, ik ben natuurlijk al een tijdje bezig met zingen. En op een gegeven moment zeiden mensen in mijn omgeving van, ja, daar moet je wat mee doen. Ook een tekst schrijven. En ik denk, ja, weet je, niet geschoten is altijd mis. Gewoon een hele leuke plaat. Dit gaat over eigenlijk iemand ontmoeten bij wie je helemaal zelf kunt zijn. Iemand die je begrijpt en accepteert hoe je zelf bent. En dat is tegenwoordig best wel moeilijk. En ik dacht van, weet je, ik zet dat om in een leuke song. En dan kunnen mensen zich dan misschien in herkennen en daar een beetje motivatie en hoop uit halen.
0: Ja, en waar denk je waar dat dan ligt, Roger? Is dat in de mensheid, is dat een beetje de angst of?
1: Ja, het is een beetje de angst tegenwoordig. Weet je, er wordt heel veel op sociale media in het negatieve getrokken. We worden eigenlijk een beetje allemaal geleefd, zeg maar. En niemand durft meer echt te voelen. En dat is eigenlijk wel jammer, vind ik.
0: Ja, dat is ook een beetje min of meer, denk ik, uit schaamte.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, dat mensen daarom niet meer geheel zichzelf durven te zijn, Roger.
1: Ja, en dat ze dan inderdaad veroordeeld worden of dat ze een stempel krijgen of dat soort dingen. En dat is echt helemaal niet nodig. Gewoon lekker jezelf kunnen zijn en inderdaad daar een partner in vinden die je daarin begrijpt en die hetzelfde voelt.
0: En daar komt natuurlijk ook een stukje vergevenis bij kijken.
1: Ja, zeker. En dat zijn ook de platen die ik nu allemaal op het album heb staan. Het is eigenlijk een beetje een geschreven leven van mij. Eigenlijk het begin van mijn, vanuit de jeugdjaren tot nu eigenlijk, wat ik een beetje verwoord heb. En dan is eigenlijk, jij bent ergens eigenlijk de afsluiting van dat ik nu eindelijk iemand heb gevonden die mij begrijpt en waar ik mijn leven mee kan delen.
0: Daar zit een hele mooie boodschap in, Roger.
1: Ja, dat klopt.
0: Zit er buiten dit nummer volgend jaar nog meer muziek ook aan te komen voor jou?
1: Ja, er komt nog muziek van mij aan. Ik natuurlijk elke keer als bij mij een bepaald gevoel, een bepaalde inspiratie komt, komt er natuurlijk een liedje uit. En natuurlijk de mensen die nu mij al aan het volgen zijn op Spotify, die kunnen dat natuurlijk erkennen dat, dat het nummers zijn die over het gevoel gaan en die over spanning gaan. En ja, dat zal altijd blijven. En er zullen zeker nog hele mooie nummers uitkomen.
0: Ja, waar kunnen de mensen en de luisteraars dat allemaal volgen en vinden, Roger?
1: Natuurlijk.

0: Wat een heerlijke muziek op deze vrijdag, de 25e september 2026 uit de speakers bij Radio 80. DJ Roger Jans hoorden wij, Jij Bent Echt. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En DJ Roger Jans, natuurlijk mijn dank dat jij alles kon vertellen aan de telefoon over dit nieuw gereleasde nummer. Nou weet ik dat mijn zuster en mijn zwager in Alkmaar waarschijnlijk wel op luisteren zullen zitten. En ook voor hun heb ik een hele mooie plaat klaarstaan.
1: Radio 80 geeft je het gevoel. Het gevoel. Elke vrijdagavond in Gewoon Hollands. Gewoon Hollands.

0: 24. Vanavond pas om 8 uur in release gekomen. Hollandse klanken, maak van je huis een thuis. Dit is Gewoon Hollands op Radio 80, aflevering 330. Met nu aan de telefoon niemand minder dan Wim van Dijk. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Welkom
1: Wim van Dijk.
0: Ja, welkom op Radio 80, Wim.
1: Ja, leuk.
0: Ja, wat kun je vertellen over Between Rivers and Friends?
1: Ja, nou, wij zijn een band eigenlijk met 8 mensen. En dat is best een grote band. Er zit een zang, Vera zang, Matthijs die speelt gitaar. We hebben een saxofonist, een toetsenist, een bassist en ik speel de drums. Ja. En in onze band, zeg maar, ze hebben allemaal eigen initiatieven. We maken allemaal eigen nummers. Mm-hmm. We schrijven zelf tekst en die brengen we in de band. En dan kijken we wat we met de band kunnen spelen.
0: Ja, dus dit nummer is geheel uit jullie eigen band gekomen.
1: Nou, ik heb zelf de tekst geschreven.
0: Ja.
1: En om een lang verhaal kort te maken, het is een waargebeurd verhaal. Een goede kennis van mij die had dat meegemaakt. En die is ooit, als je jong bent, dan word je verliefd op een meisje. En dat was een heel mooi knap meisje. En dat meisje dat ging modeshows lopen. Alleen zij zag hem niet staan. En dat heeft me altijd gefrustreerd. En ze is altijd in zijn hoofd blijven hangen. Maar goed, hij is toch getrouwd met een ander. En het leuke daarvan is dat hij 40 jaar later kwam hij ze weer tegen. Ja, toen was ze niet meer zoals hij in zijn hoofd had.
0: Inderdaad.
1: En gelukkig was hij getrouwd met waar hij nu nog mee getrouwd is. Ja, en daar hebben we een hele leuke tekst op gemaakt. Dat hoorden we. Ik zei, ja, daar moeten we echt iets mee doen.
0: Ja.
1: En daar hebben we muziek bij geschreven. En dat is het nummer geworden. Daar ging je voorbij.
0: Welke studio hebben jullie dit nummer mogen opnemen in?
1: Nou, we hebben eigenlijk een eigen studio.
0: Ja.
1: In Haringsveld, waar we zelf muziek arrangeren, zeg maar. En zelf proberen te maken. Mm-hmm. En dat is ook gelijk onze oefenruimte.
0: Ja. Je zei net al, die dame in de modeshow. Ook zien we dat uiteraard in de videoclip terug.
1: Ja, die is leuk, hè?
0: Ja, wie heeft die video...
1: YouTube.
0: Ja, wie heeft die productie mogen maken, Wim?
1: Nou, dat is een AVA-studio in Hilversum. En daar heb ik vroeger een opleiding gedaan. Dus ik kon dat niet zelf. En die heeft me erbij geholpen om dat zo te maken.
0: Ja, en dat heb je dus in Hilversum opgenomen, de locatie.
1: Ja.
0: Buiten dit nummer, Wim, kunnen wij dit jaar of volgend jaar nog meer van jou verwachten?
1: Ja, zeker. We zijn ook met de band ook gewoon weer eigen nummers aan het maken. Mm-hmm. De komende maand komt er elke maand een nieuw nummer uit. Sommige met videoclips en soms ook zonder videoclip. Niet bij elk nummer zit een videoclip. Dat is natuurlijk heel veel werk. Mm-hmm. Maar we proberen elke maand gewoon een leuk nummer op de markt te zetten.
0: En bij welke, plugmaatschappij leggen jullie dat neer?
1: Artiestenpromotie.
0: Bij artiestenpromotie, ja.
1: En die helpen ons daarbij. Want wij zijn natuurlijk gewoon mensen die allemaal druk aan het werk zijn. Gewoon in ons dagelijks bestaan. Mm-hmm. En wij maken gewoon muziek voor het plezier.
0: Ja. Wim, bij jou uiteraard bij Gewoon Hollands contact voor je volgende releases die komen.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik vind het wel erg leuk dat je ons nummer wil draaien.
0: Ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, je mag hem aankondigen als jij wil. En dan brengen we hem te horen.
1: Nou, hartstikke bedankt. Daar ging je voorbij.

0: Between Winners and Friends op Radio 80 en verder buiten op diverse internetradiostations te beluisteren inmiddels. Wim van Dijk hadden wij aan de telefoon over dit nummer. Daar ging jij voorbij. Je hebt nu aan de telefoon twee geen onbekende mannen van dit programma. En dat zijn Huub en Twan. Goedenavond, niet te houden.
1: Hele goede avond, dit is Twan inderdaad. Je moest er even een televisie aan het uitzetten, maar ik ben al present.
0: Ik spreek met...
1: Twan?
0: Twan, ja, Twan, goedenavond. Ja. Ik had eerder Huub verwacht, Twan.
1: Ja, nee, dat klopt. Huub is even wat spulletjes aan het uitzetten, die komt eraan. Maar ik ben al present voor je.
0: Kijk eens, dat komt omdat jullie momenteel op vakantie zijn, Twan.
1: Ja, dat klopt. Hij zit op dit moment even in Andorra.
0: Jij bent op verjaardagsvisite bij je broer.
1: Ja, klopt. Even op verzoek bij mijn broer. En vanmorgen gaan we richting Barcelona. Dus gewoon even lekker genieten van het mooie weer hier nog. Want hier zitten we nog steeds in de 30 graden.
0: Kijk eens, jullie zijn natuurlijk uiteraard niet onbekend bij dit programma. Ik hoef jullie ook niet meer te introduceren, Twan.
1: Nee.
0: Maar je hebt een hele mooie single meegenomen Als ik op zee was.
1: Ja. Inderdaad, dat is onze voorlaatste single, Als ik op zee was. Die hebben wij een tijdje geleden opgenomen in samenwerking met Marvin Lodders. Want die had hem eigenlijk een beetje... Ja, die was helemaal weg van het nummer. En die zei, dit is echt een nummer voor niet te houden.
0: Ja.
1: In eerste instantie was ik best wel een beetje sceptisch. Dat ik zoiets had van, is dit wel een nummer voor ons? Naarmate ik het vaker hoorde, dacht ik, ja, het is een leuk nummer. En toen hebben we hem ingezongen en toen kwam hij eigenlijk gewoon heel leuk uit de bus. En we hebben er een geweldig mooie clip bij kunnen maken. Mede dankzij de medewerking van verschillende mensen in Urk. Want we hebben hem opgenomen in Urk.
0: Ja.
1: En dat is dus gewoon een topclipje geworden.
0: Ja, je zegt al, Marvin heeft eraan meegewerkt, Marmel Music. Wie is die dame in de videoclip van?
1: Laat ik je Huub even vertellen wie dat
2: is.
1: Hè?
2: Dat is een hele goede vriendin van ons.
0: Ja.
2: Die hebben wij leren kennen naar aanleiding van het contact met het liedje Ik moet nog naar school toe.
0: Okay.
2: Wij zochten toen iemand die een band kon maken. En via zijn we aan hun gekomen.
0: Mm-hmm.
2: En sinds die tijd doen hun ons af en toe ook helpen met de camera en figureren en dat soort dingen. En zijn ook ons geluidstechnicus.
0: Ja, dat moet natuurlijk ook altijd gebeuren, Huub en Twan, bij optredens.
2: Ja, want wij zijn artiesten, maar wij hebben zelf geen apparatuur. Dus als we optreden, vragen we altijd van, hebben jullie een installatie? Dan pluggen we gewoon in.
0: Ja.
2: En anders huren we hun in en dan zijn hun onze geluidstechnici.
0: Ja. Nou hadden we het net met Twan al eventjes over de single Als ik op zee was. Hoe zijn jullie daar verder zo opgekomen?
2: Nou, zoals Twan al zei, Marvin, onze vaste steun en toeverlaat,
0: heeft eigenlijk gezegd,
2: ik heb een mooi nummer, dan moeten jullie zingen. En wij hadden zo van, ja, is toch wel weer een heel ander nummer.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk, wij gaan ook wel regelmatig naar Duitsland op de camping. En het hebben we in de auto een paar keer gedraaid. En hoe vaker we hem hoorden, hoe enthousiaster we werden.
0: Ja, ja.
2: Dus het is een oud nummer van Rijk de Gooier. Het is ook geen bekend... Ja, Johnny Kruijkamp. En het staat op de B-kant van een singeltje. Dus het is niet zo bekend. Dus toen hadden wij er wel oren naar. Van, wij vinden het leuk om liedjes op te nemen die niet zo bekend zijn.
0: Ja.
2: Maar toch lekker in het gehoor. En daar had Marvin een goede neus voor, wou ik wel zeggen.
0: Ja. Ja, dus zo is dat gekomen. Ja, dat was een beetje informatie over de eerste, laatste single die uitgebracht is. Want de allerlaatste, dat is... Wat jouw ogen me beloven.
2: Ja, en dat is weer uit een heel andere stal. Dat is geschreven door Pascal de Vormer samen met zijn vaste tekstschrijver.
0: Ja.
2: En daar hebben wij al heel veel liedjes van Als ik wakker word, TikTok. Die zijn bij ons heel bekend. En die steunen ons ook met af en toe gewoon te zeggen, we hebben hier weer een heel leuk nummertje.
1: Kijk wat je hem uit wil brengen.
2: Ja, dus wij gaan daarmee aan de slag. We maken er weer een leuke videoclip bij. En hij wordt deze keer ook heel leuk ontvangen door TV Oranje. Want daar zijn wij morgen een heel uur te bekijken tussen 8 en 9 uur. Dus dat is ook heel uniek.
0: Dat is heel mooi om te horen, Huub.
2: Ja.
0: Ik zou zeggen, ja, jullie zijn het gewend van me. Neem het podium. We houden uiteraard contact voor de volgende releases. Ook dat, gaan we doen. En jullie weten inmiddels hoe het werkt, hè?
2: Ja, want je gaat eerst Als ik op zee was draaien. Of doe je de nieuwe?
0: Ik ga ze allebei achter elkaar draaien, Huub en Twan. Okay. Dan doen we eerst Als ik op zee was. En daarna doen we wat jouw ogen me beloven.
2: Ja, nou. Alle luisteraars een fijn weekend.
1: Zeker weten. En ik ga eerst lekker genieten van een singeltje.
2: Als ik op zee was.
1: En dan het tweede. En dat is een super, super, super, super nieuw liedje.
2: Wat jouw ogen me beloven.

0: Dit was voor deze vrijdag de 25e september 2026, aflevering 330 van Gewoon Hollands. We waren rechtstreeks vanuit Radiostudio Zeulenduinen, Nechtbold aan Zee, Radiostudio In van NTV 80. En natuurlijk alle luisteraars die op luister hebben gezeten, mijn hartelijke dank. Ja, ik wil natuurlijk ook alle artiesten even bedanken die vandaag aan de telefoon hun nieuw gereleasde nummers te horen kwamen brengen. En dat waren de volgende artiesten. Erik van Klinken over de single Door het oog van de naald. Mijn dank aan Erik van Klinken. Ik had Richelle Brink aan de telefoon bij Radio 80 vandaag over de single Wij zijn uit elkaar. Ook natuurlijk mijn dank aan Richelle Brink. Ik had Jeffrey Tanis aan de telefoon over zijn nieuwe single Slaapkamer Ogen. En natuurlijk ook mijn dank aan Jeffrey Tanis. Ik had Remco Carlos aan de lijn vandaag. Zijn debuutsingle gebracht hier bij Radio 80, De Lazarette. Met ook mijn dank aan Remco Carlos hiervoor. Ik had Tommy Tirol aan de telefoon bij Radio 80. Die heeft met Alpa Anna een nummer opgenomen. Ja, hola cola. Mijn dank ook aan Tommy Costa hiervoor. Tommy Tirol moet ik zeggen. Ik had natuurlijk Mr. Steel bij Radio 80 aan de telefoon over Doe Maar Bob Marley. Mijn dank aan Mr. Steel. En ook Martin Sterke had ik in de uitzending vandaag over zijn nieuwe single Alle Dromen. Ook mijn dank aan Martin Sterke. Arie Robers bij Radio 80 aan de lijn over zijn nieuwe single Dat Jij Meer en Meer Verandert. Ook mijn dank aan Arie Robers. En natuurlijk had ik Willem aan de lijn vandaag. Die kwam zijn debuutsingle brengen en afleveren Als de Nacht Verdwijnt. Ook mijn dank aan Willem. Ik had Milotte Joep bij Radio 80 aan de lijn vandaag over de single Laat Mij Maar Leven. Ook mijn dank aan Milotte Joep hiervoor. Ik had natuurlijk Damian van Os nog even aan de lijn. Hard to Get, dat is zijn nieuwe single. Mijn dank aan Damian van Os. En natuurlijk niet te vergeten Rita Jong. Ja, Liefde Lezen, dat is haar nieuwe single. Ook mijn dank aan Rita Jong. Ik had Frank Oma aan de telefoon vandaag. Ik heb altijd goede zin, dat is zijn nieuw nummer. Ook mijn dank aan Frank Oma. Dylan O'Brand, Sombrero, dat is zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Dylan O'Brand. De Music Man bij Radio 80 aan de lijn vandaag over de single Mijn Beste Maat. En ik had natuurlijk DJ Roger aan de telefoon over de single Jij Bent Echt. Ook Roger Jansen, mijn dank dat jij alles kon vertellen over deze nieuwe single. Ik had ook nog even contact met Between Rivers of Friends, oftewel Wim van Dijk bij Radio 80 aan de telefoon, over de single Daar Ging Jij Voorbij. Hele mooie single overigens. Ja, en tenslotte hoorden wij Huub en Twan, Niet te houden. Als ik op zee was, de eerste single. En de tweede die we behandeld hebben van Niet te houden is Wat Jouw Ogen Beloven. Dat waren ze allemaal voor deze vrrijdag, de 25e september 2026. Mijn naam is Herman van Kampen. Ja, ik ben er aankomende zondag weer met Zondag Sport 80 hier op Radio 80. Dan gaan we uiteraard weer de voetbalwedstrijden volgen. VV Bergen speelt als het goed is deze week vanaf 2 uur. Dus dan hoor ik je graag zondag om 2 uur. Ik wil ook alle luisteraars, tenminste luisteraars, ik wil alle medewerkers nog eventjes bedanken voordat ik dat vergeet vanavond. En dat waren de volgende medewerkers. Dennis van de Kraan van Score Promotions, mijn dank. Natuurlijk Willem de Bie van All For You Events, mijn dank. Janette de Wit van AP Artiesten Promotie, ook mijn dank. Mijn dank gaat uit aan Ricky Smit van Team Holland Music. En natuurlijk niet te vergeten Annerieke van de Straat van Annerieke Plugger. Ik ben Herman van Kampen, HVK Artiestenpromotie en graag tot volgende week.
1: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Pizzeria Herengewaard en Pizzeria Noordscherwoude.

dit gewoon

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer, het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was.